Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Gracie Abrams.
1: 3FM.
2: Maand.
1: Bas van Schaik.
3: Hele goeiemorgen. Ja, de 5 zwaarste dagen na het weekend. Daar is het nu echt tijd voor. Maar daar gaat 3FM je bij helpen met Jonas Blue zometeen. En eerst Bastille.

Jonas Blue en Edge of Desire hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, het is maandagochtend. Heb jij dit weekend ook zo lekker hard gelopen? Ja, ik niet, maar volgens mij heeft echt heel Nederlandse hardloopschoenen aangetrokken. Van de Dam tot Damloop, tot de halve marathon van Rotterdam, de Ridderkerk City Run. En ik zag zelfs iemand is speciaal naar Kopenhagen gegaan op mijn Instagram voor de halve marathon. Wat leuk, iedereen was dit weekend soulmates. Nou goed, wij gaan deze maandagochtend gewoon lekker rustig opstarten. Ja, en ik wil je gelijk belonen dat je zo mega vroeg wakker bent. Met een ochtendsnack naar keuze voor de eerste apper van de week. Meld je nu in de NPO Luisterapp, drop daar even je naam en die ochtendsnack is voor jou.

Matthew Wilder, you would break my stride bij 3FM. Goedemorgen, 9 minuten voor 4:30. Mijn naam is Bas. Ja, ik ga zo meteen de opposites voor je draaien over 2 minuutjes. En het is vroeg, maar je hebt 3FM door je speakers. En dat betekent dat je automatisch onderdeel bent van het exclusieve groepje 3FM Nacht.

0: Goedemorgen Jasper.
1: Een hele goede morgen, Bas.
0: Zo, jij bent heel, heel, heel goed bezig geweest dit weekend. Vertel.
1: Ja, ik heb dit weekend voor het eerst in 5 maanden gesport.
0: Ah, maar dat verdient al een applausje.
1: Dankjewel.
0: Heb jij ook, zoals zeg maar de rest van Nederland, zoals ik al net benoemde, hard gelopen? Of doe dat mee?
1: Onder andere.
0: Ja, wat heb je nog meer gedaan dan? Onder andere
1: ik heb natuurlijk ook gewoon full body workout gedaan. Gewoon in de sportschool.
0: Lekker naar de gym geweest.
1: Absoluut, absoluut. En het grappige was dat op een conditie er niet op achteruit was gegaan. Dus
0: nee?
1: Dat mooi meegenomen.
0: Nee. Hey, kijk, en maar voel je je nu ook gelijk een stuk beter? Ik weet wel, als ik in een lange tijd weer sport, dan denk ik... Ja, lekker. Mijn lichaam werkt nog. Het beweegt nog. Heb je dat ook of niet?
1: Ja, 100%, 100%.
0: Ah, lekker. En dan nu mega vroeg op. Hé, hey, ik ga je belonen dat je zo vroeg op bent. En ook een beetje omdat je hebt gesport dit weekend. Ga misschien wel voor de gezonde, maar hij is voor jou de ochtendsnack naar keuze. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Waar ga je voor?
1: Ik denk een lekkere panini al kaas of zo.
0: Heerlijk. Oh, lekker. Hey, ga daarvan genieten. En succes met sporten de komende tijd. Houd vol, hè.
1: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Fijne dag.
1: Fijne dag.

deze weer eens te horen. Portugal The Man, Jorde, Feel It Still bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Bas. Ik krijg een appje via de NPO Luisterapp van Alex. Die zegt, maar Bas, heb jij nog gesport dit weekend? Ja, nou en of. Ik heb weer gekorfbald, zoals ik eigenlijk elke week doe. We spelen met ons team op het hoogste niveau. Alleen, dat kunnen we net niet aan. We zijn afgedroogd dit weekend. Super pijnlijk. We hebben verloren met 24-13. Dat is een beetje alsof je bij voetbal met 5-1 onderuit gaat. Echt super pijnlijk. Vooral ook een boze coach. Ik weet één ding zeker. Dat wordt straftraining aankomende dinsdag. Ja, helaas. Komt een appje binnen van Yuri, ook via de NPO Luisterapp. Hij is dit weekend naar Into the Woods geweest. En hij vraagt of ik iets van Fred Again wil draaien. Nou, die komt er zometeen voor je aan, Yuri. Eerst Jenna Sparrow bij 3.

0: Fred again.
1: Bij 3FM.
2: Oh my god.
0: En de Laila, pull me out of this. Goedemorgen, 3 minuutjes over 4:30. Lekker dat je zo vroeg op bent op je vroege maandagochtend. Je hebt ook nog eens 3FM door je speakers. En dat betekent dat je onderdeel bent van de 3FM Nachtclub. Dat is een clubje voor de exclusieve nachtluisteraars van, nou ja, dit moment. En in die 3FM Nachtclub wil ik je zometeen voorstellen aan de dance track van dit moment. En dat is echt een hele vette tune, die moet je echt horen. En die komt van een man die eigenlijk geen andere keuze had dan DJ worden. Het moest gewoon, het kon niet anders. Nou, waarom vertel ik je zo meteen? Eerst nog Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Yo.

0: Toon en de enige hoorde je bij 3FM. Ben je een beetje klaar om te gaan dansen? Ja, ik hou ontzettend van dancemuziek. Vind ik gewoon een hele fijne vibe. Dat je niet stil kan blijven staan, dat je lekker gaat dansen. En daarom stel ik je elke week voor aan de dance track van dit moment.
1: 3FM. Nachtclub.
0: Ja, en als je ouders elkaar ontmoeten in de club, dan kan je bijna niet anders dan ook het nachtleven ingaan, toch? Ja, en zo geschiedde het bij deze man. Zijn vader was DJ en hij is het ook. Ik heb het over de Duitse DJ Boons. Kent hem waarschijnlijk nog niet. Is ook helemaal niet erg. Is een beetje een nieuwkomer in deze scene. Hij maakt elektronische dance. Het is catchy. Het is positief. Je krijgt gelijk meteen een goede vibe als je zijn liedjes hoort. Ja, en er zit ook een beetje drum en bass in de track die ik nu voor je ga draaien. Hou hem in de gaten, want hij wordt echt een grote. Mark my words. Boons heb ik het over en je hoort hem nu bij 3FM. Dit is I Will Find You.

Morgan Wallen. Je hoorde I Had Some Help bij 3FM. Goedemorgen, dankjewel voor de appjes die nu al binnenkomen via de NPO-luisterapp. Fleur is nog aan het nagenieten van de prachtige overwinning van FC Twente op PSV. Ties heeft vandaag zijn allereerste werkdag. En niet zomaar eentje, maar de eerste werkdag als eigenaar van een bedrijf, schrijft hij. Nou, succes Ties. Ja, en vanavond vindt Hard Mondays weer plaats in Amsterdam. Is echt keiharde techno. En Jesse laat weten via de NPO-luisterapp dat hij daarbij is.

en Morgan Wallen. Jorde, I had some help bij 3FM. Goedemorgen, dankjewel voor de appjes die nu al binnenkomen via de NPO Luisterapp. Fleur is nog aan het nagenieten van de prachtige overwinning van FC Twente op PSV. Ties heeft vandaag zijn allereerste werkdag. En niet zomaar eentje, maar de eerste werkdag als eigenaar van een bedrijf, schrijft hij. Nou, succes Ties. Ja, en vanavond vindt Hard Mondays weer plaats in Amsterdam. Is echt keiharde techno. En Jesse laat weten via de NPO Luisterapp dat hij daarbij is. Ja, en daarom ga ik nu draaien. Taylor Swift. Ja, ik bedoel, je moet toch...

0: Lekker, we gaan even terug de tijd in met No Diggity Blackstreet. Zometeen na het laatste nieuws. Het is 5:00.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De wind zat er al aan te komen, echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Gracie Abrams.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Hele goede morgen. Maandagochtend super vroeg uit de veren. Maar geniet er lekker van de muziek op 3FM met Blackstreet No Diggity. Zometeen naast.

Blackstreet bij 3FM en No Diggity. Het is over de 2 dagen pas herfst. Maar, ja, geloof me, deze artiest, deze vrouw, die is afgelopen jaar als een soort paddenstoel in de herfst uit de lucht geschoten. Het is werkelijk waar niet normaal.

0: hebben het over Gracie Abrams. En volgend jaar mei, dan staat zij in de Ziggo Dome. En jij kan erbij zijn, gratis en voor niets.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Gracie Abrams.
0: Ja, september betekent hier zo bij 3FM Ticketmaand. Dat betekent dat je elke dag kans maakt op concertkaarten voor een andere artiest. En we hebben al concerttickets weggegeven voor onder andere Nothing But Thieves en voor Teddy Swims. Nou, noem het maar op. En vandaag maak je dus de hele dag kans op tickets voor Gracie Abrams. Wat moet je doen? Nou, de hele dag uiteraard naar 3FM luisteren. En hoor je het ticketalarm? Dat is een heel groot alarm. Toeters, bellen, alles gaat af. Hoor je dat? Dan moet je zo snel mogelijk de NPO luisterapp erbij pakken. Ja, en dan moet je zo snel mogelijk een appje sturen naar 3FM waarom je erbij wil zijn. Oftewel, ticketalarm horen is ticket scoren hier zo bij 3FM.
3: Yes, love.
4: Dit is onze nieuwe single.
5: Nieuw. Nieuw on 3FM.
6: Hi, dit is Vrouwtje en je hoort mijn nieuwe track nu bij 3FM.

Lucie, you're the Hey Brother bij 3FM. Ja, het is echt waar. Ik heb het onderzoek hier liggen. Je wordt er creatiever door. En het is ook goed voor je hersenen. Deelnemers die dit namelijk 1,5 uur per week deden, merkten verbetering in het geheugen en balans. Nou, oftewel, ik kan het je aanraden. Het is super simpel. En jij en ik kunnen het zometeen gelijk gaan doen. Nou.

0: Raven Lanay bij 3FM en Love Me Not. Ja, je wordt er dus gelukkiger van en creatiever van.
1: 3FM.
0: Ja, het is onderzocht, echt waar.
2: Bas van Schaik.
0: En ik heb het onderzoek hier liggen van de Universiteit van Hertfordshire. Waar heb ik het over? Nou, dansen. Het staat hier zo, je wordt er creatiever door. Het is supergoed voor je hersenen. En dansen maakt je gelukkig. Het gelukshormoon endorfine komt vrij. En dat zit bijvoorbeeld ook in chocolade. Wie wil dat nou niet? Nou, goed nieuws. We gaan binnen nu en 3 minuutjes dansen. Zometeen namelijk Fadeless. En eerst Direct.

0: en Faithless, lekker, you're the new religion bij 3FM. Goedemorgen, maandagochtend. Het kan deze ochtend wat mistig zijn. Kijk dus uit als je de weg op gaat. Ik zou een lekkere warme trui aantrekken. Het is namelijk nu nog koud, 9 graden, maar later vandaag 20 graden, oftewel t-shirt weer. Het wordt ook nog eens droog. Lekker zeg, geniet van je maandag.
1: En het

te zijn. Roxy Dekker, You're the Loser bij 3FM. En vlak daarvoor Back met Loser. Ja, zal ik het gewoon doen? Ja, er is dus nog een liedje, dat heet ook, je raadt het niet, Loser. En dat liedje is op dit moment nog populairder dan influencers die een Hyrox doen. En dat is al heel populair, moet je nagaan. Ja, dat is de nieuwe van Tame Impala. Die ga ik ook gewoon lekker voor je draaien. En hoor je nu op 3FM.

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het BFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Kensington.
2: Seth.
1: Phoebe Bridgers.
2: Lemmer.
1: Benton.
2: Ciao.

Chris Williams en Mr. Know-It-All hoorde je bij 3FM. Kan jij je het nog herinneren? Do you remember when it was September? Ja, de 21st night of September. Hé, hey, dat is vandaag. En die nacht, die zit er bijna op. Zometeen vanaf 6 uur Wijnand en Jamie in de ochtend. Nou, wat heb ik zin in het beteutere gezicht van Wijnand. Je moet weten, elke keer dat hij de studio binnenloopt op maandagochtend, dan begint hij altijd over het voetbal van afgelopen weekend. Ja, en Wijnand is voor FC Utrecht. Ik voor Feyenoord. 5-0! 5-0! Oh, ze worden even high five 0 zometeen. Nou, wordt leuk. Hopelijk is hij een beetje gezellig.

Swims en Mr. Know-it-all hoorde je bij 3FM. Kan jij je het nog herinneren? Do you remember when it was September? Ja, de 21st night of September. Hé, hey, dat is vandaag. En die nacht, die zit er bijna op. Zometeen vanaf 6 uur Wijnand en Jamie in de ochtend. Nou, wat heb ik zin in het beteuterige gezicht van Wijnand. Je moet weten, elke keer dat hij de studio binnenloopt op maandagochtend, dan begint hij altijd over het voetbal van afgelopen weekend. Ja, en Wijnand is voor FC Utrecht. Ik voor Feyenoord. 5-0! 5-0! Oh, ze worden even high five 0 zometeen. Nou,

afgelopen weekend. Ja, en bijland is voor FC Utrecht. Ik voor Feyenoord. 5-0! 5-0! Oh, ze worden even high five 0 zometeen. Nou, wordt leuk. Hopelijk is hij een beetje gezellig.

0: Ze staan te trappelen. Wijnand en Jamie zometeen vanaf 6 uur hier zo bij 3FM. En ze gaan onder andere Kelly Clarkson draaien. En eerst het laatste nieuws. Het is 1 minuutje over 6.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: Verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
0: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
10: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is 3FM Ticketmaand.
17: Vandaag jouw kans op tickets voor
18: Gracie Abrams.
17: 3FM.
18: Hallo NCRV.
17: Wijnand en Jamie.
19: Hoe heet dat ook weer? Solonaise?
20: Solonaise, ja.
19: Solonaise?
20: Ja, ja. Of ik een solo date heb gehad, dat is je vraag zeker.
19: Ja, gaan we zo meteen horen.

0: Cat's Eye, 3FM, Animal. Het is 6:10. Goedemorgen, de maandag 21 september 2026. Een nieuwe ochtendshow bijna van Jenny.
1: Waar ook meteen mensen zich melden. Bijvoorbeeld Joost, die zegt een heerlijk weekend gehad. En die trekken we vandaag nog eventjes door. Me wel weer vroeg in de veren om zo naar de gym te gaan. Fijne show. En ook Sanne, die is erbij. Die laat van zich horen in de NPO Luisterapp. Die zegt, goedemorgen, ik werk in de zorg. En mijn nachtdienst, die is bijna voorbij. Fijne show.
0: Als jij niet de ochtendshow van 3FM had gedaan, was je dan ook een vroege gymmer, een middaggymmer of een late gymmer geweest?
1: Ik heb een keer een periode gehad dat ik 's avonds moest werken altijd. En dan werd ik standaard rond 8 uur wakker. Dus dan ben je geen vroege gymmer.
0: Nee, oké, maar was dan dat meer van... met vroeg bedoel ik dan aan het begin van je dag. Ga je dan 's ochtends gymmen?
1: Oh, zo bedoel je. Ja, het liefst wel.
0: Oh ja?
1: Ja,
0: dan begin je de dag gewoon lekker fit.
1: Nou, dan hoef ik daarna er gewoon niet meer aan te denken. Dan heb ik dat gewoon gedaan. Dan is dat afgevinkt.
0: Ik moet zeggen, ik heb gisteren de Dam tot Dan loop gerend. Mm-hmm. En ik heb en lekker geslapen. En ik zit nu ook supergoed in mijn energie.
1: Oh ja.
0: Dus ik kan me wel indenken dat als je ook vroeg gaat sporten, dat je die energie
1: lekker
0: de rest van de dag meeneemt.
1: Hé, het fijne is, als jij tussen 6-7 wakker bent, dat je dan hopelijk ook fris en fruitig bent natuurlijk, hè, als je al ready bent voor deze dag. Maar dat je ook bij een bepaald clubje hoort wat onze favoriete club is. Als jij je aanmeldt via 3fm.nl/voorhoede, dan kan jij namelijk even doorgeven wanneer je jarig bent, wat je hobby's zijn, hoe laat je wakker wordt, allemaal dat soort dingen. Dan krijg je bijvoorbeeld een leuk verjaardagskaartje. En krijg je ook bepaalde tips over wanneer een ticketalarm zou vallen bijvoorbeeld. Of dat soort dingen.
0: Want we hebben vandaag een ticketalarm, toch?
1: Zeker.
0: Gaan we dat later deze ochtend voor 7 nog even bekendmaken?
2: De voorhoede vraag van vandaag.
1: En dan één vraag die we even in het zonnetje zetten van een voorhoede lid. En deze keer van voorhoede lid nummer 81. Koen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jamie.
1: Jij hebt een vraagie.
3: Ja, hoe was je vrijdag?
1: Hoe was mijn vrijdag?
3: Want ik weet dat, je bent natuurlijk altijd op vrijdag vrij. Mm-hmm. Dat heeft een reden. Mm-hmm. En ik hoorde dat al je vrienden, die hadden allemaal al afspraken.
1: Ja.
3: En jij had eigenlijk niks te doen.
1: Ja, dat klopt. Ik had pure paniek.
0: Afgelopen donderdag gehad over de solo date die jij zou gaan uitvoeren. Benieuwd wat daarvan geworden is.
1: We hadden hier toen een influencer en TikToker, Julia Koopman. En die heeft een boek uitgebracht, dat heet Solones. Oftewel, hoe je het beste met jezelf op solo date kan gaan. Ja. En dan gaan ze daar tips over welke rare dingen zijn aan het gaan. Ze had een keer in eentje gebold en zo. Werd niet per se aangeraden om dat te doen. Maar toen zei ze wel van, ja, het is goed. Om het soms maar gewoon een keertje te proberen. En ga dan even naar de bioscoop of zo, weet je wel. Dat is dan een lagere drempel om iets alleen te doen. Dus ik heb vrijdag helemaal een ticket gekocht.
0: Ja.
1: Voor de Pathé, voor een bepaalde film. Echt zo'n romcom film. Ik had ook helemaal zo'n plek in mijn eentje, zo helemaal in het hoekje achteraan. Zodat ik dan heb ik minder het gevoel dat mensen doorhebben dat ik er ben. Wie boeit het überhaupt?
0: Niemand.
1: Of ik daar zou zitten.
0: Nee,
1: maar goed, dat is het gevoel. Maar het is toch mijn angst. Ik ga mijn eentje dan iets doen op een vrijdagavond, terwijl het allemaal vrienden bij elkaar zijn of partners of whatever. Dus ik had er wel het gevoel in, ik ga dit doen, natuurlijk. Het enige is, en dat is misschien wel even een goede tip ook aan de Pathé, je kan tot 30 minuten voordat de film begint, kan je je ticket annuleren.
0: Oh.
1: Ja, dat is gevaarlijk, hè?
0: Is dit het alletje onder het gras? Wat is er gebeurd? Waarom je het
1: annuleert? Nou, kijk, uiteindelijk was onze liefdallige collega en ook goede vriendin van mij, Sophie Hielkema, ook alleen op de vrijdag. En dat zag ik op haar Insta.
0: Oh, heb jij haar uitgenodigd? Of
1: ja. Ja.
0: Koen, teleurgesteld?
3: Ja, beetje wel.
0: Een beetje wel?
3: Ik hoop dat je dan wel een gezellige vrijdagavond hebt gehad.
1: Ik heb een heerlijke vrijdagavond gehad, Koen. Dus ik was eigenlijk helemaal blij. Ik heb het helemaal gemanifesteerd voor mezelf om weer met een vriendin wat te

0: dat dit ging gebeuren, weet je dat? Ja.
1: Ben je nou teleurgesteld?
0: Ja. Echt een beetje teleurgesteld dat er toch iets tussen gekomen is waardoor jij deze challenge niet hebt aangepakt.
1: Ik heb een heerlijk weekend gehad, dat is het belangrijkste.
0: Daar gaat het om. Ja. Dit is Kelly Clarkson.

0: ongekende drukte in de NPO luisteren. We zijn echt... Het weekend zit erop en iedereen moet even laten weten... en wil even laten weten dat het er voorbij is. Henry, Stefan, Marianne stuurt berichtjes. Arjan, die laat nog even weten... we hadden het net over sporten in de ochtend of in de middag of in de avond. Die zegt, ik luister bijna zoals altijd iedere morgen vanuit de gym. Groetjes Arjan en heel veel andere luisteraars... die laten weten dat ze erbij zijn vandaag. Goed om
1: te horen. Vind ik gezellig.
0: Ja, de voorhoede, de vroege luisteraar tussen 6 en 7... waarvan er sommigen zich geregistreerd hebben... via 3fm.nl/voorhoede... voorroedelid 151, Jeffy Brandhoff is vandaag jarig, 29 jaar oud. Hartelijk gefeliciteerd. Wesley Waaiers is vandaag jarig. En ook Angela Mullendesk, van harte gefeliciteerd met
1: je
0: verjaardag.
1: Een heerlijk dagje. En die dagje kunnen wij misschien nog wel beter maken... als je namelijk fan bent van een bepaald artiest. Want wat altijd het leuke is, de 6 en 7... willen we jou altijd even wat exclusieve informatie geven... die niemand anders, die na 7 de wakker hoort, ooit gaat horen. Nee. Maar het heeft allemaal te maken met de 3FM Ticketmaand... die op dit moment in september gaande ging. Deze hele maand geven wij gewoon tickets weg voor Role Model, Bente, Teddy Swim, Seth, noem het maar op. Al jouw favoriete artiesten. En vandaag draait het allemaal om Gracie Abrams. Dus hoor jij nou het ticketalarm van deze vrouw? Dan moet je snel als mogelijk appen waarom je erbij wil zijn. En dit alarm zou deze ochtend nog af kunnen gaan rond 9:15.
0: Ja, dan weet je dat vast.
1: 9:15.
0: Niet doorvertellen. Gracie Abrams kaarten komen eraan. Purple is...

0: Frequencies, Live It All. Afgelopen vrijdag had ik... Jij zou filmavond hebben met jezelf. Jij zou naar de bios gaan in je eentje, niet gedaan.
1: Nee, klopt.
0: Ik had ook filmavond met de meiden thuis. Ja. We hebben gewoon voor de 300ste keer Frozen gekeken.
1: Oh ja.
0: Maar daar hadden we ook frietjes bij.
1: Ja.
0: Het enige was op een gegeven moment dat ik dan toch... En ik denk dat dat voor veel mensen herkenbaar is. Je denkt, oké, ik doe even rustig aan, één snackie. En beginnen toch te borrelen op een gegeven moment. Je hebt die frikandel speciaal heb je op. Wij halen dan altijd friet. Ook frietje. Alles op. En dan toch nog
1: de
0: drang naar een Mexicanootje of een klein vlammetje.
1: Dus daar had je spijt van.
0: Had ik hem toen maar gehad.
1: Ja.
0: Had ik dus toen maar die airfryer gehad. Ook een boodschap aan jou. Je kan hem beter hebben dan dat je hem niet hebt. En erachter komt dat je hem nodig hebt.
1: Ja. Ja. Voor de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
0: Exact.
1: Ik denk, ik heb toch nog honger.
0: Of van maandag.
1: Die even open trekken.
0: De dinsdag, de woensdag, ja. De donderdag.
1: Hey, goed, in ieder geval, je kan hem dus winnen, de airfryer. Het enige wat je even hoeft te doen, is in de NPO Luisterapp airfryer te sturen. Zo makkelijk is het.
0: Is hij binnenkort misschien voor jou, de Wijnald en Jamie airfryer?
2: NOS op 3.
0: 6:30. Goedemorgen Jasper Leegwater, het laatste nieuws.
3: Goedemorgen jongens. De homo-acceptatie onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar is in de afgelopen 4 jaar flink gedaald. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut hebben er onderzoek naar gedaan. 22% van de jongens staat nu positief tegenover de LHBTI-gemeenschap. 4 jaar geleden was dat nog 40%. De hoofdonderzoeker vertelt hoe dat komt.
4: We denken dat het in lijn is met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in de kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook de opkomst van de mannensfeer.
3: Ook onder meisjes is er minder homo-acceptatie. Het percentage jonge meiden dat positief tegenover homoseksualiteit staat nam af van 78 naar 51%. Een historische nederlaag in Duitsland voor de CDU van bondskanselier Merz. Voor het eerst in de geschiedenis haalde die partij bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet. Dat gebeurde in een deelstaat in het noordoosten van het land. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grootste. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Maar Merz zegt dat hij nog niet denkt aan opstappen. En de AFAS Live in Amsterdam stond de afgelopen 4 dagen in het teken van de World Series of Darts. Die dacht dat het internationale darttoernooi alleen om pijltjes gooien draait. Nou, die heeft het goed mis. De fans komen namelijk voor veel meer dan alleen het darten. Bijvoorbeeld je stem kwijtraken.
5: Ah, het is gewoon... Eigenlijk gewoon allemaal gekken bij elkaar. Het is gewoon lekker een beetje klooien, een beetje gek doen. Allemaal lekker gek verkleed.
6: Zijn jullie hier dan ook echt voor darten?
7: Nee, nee. Nee, we komen hier voor de gezelligheid met onze vrienden.
8: Het is eigenlijk gokken, bier drinken en een beetje kijken en schreeuwen.
9: Ja, het is toch een soort van indoor carnaval idee, denk ik, dat je hebt. Ze zijn gewoon professioneel sport aan het uitoefenen en wij vieren gewoon feest.
3: Is het niet een leuk idee voor een solo date, Jamie?
1: Met mijn eentje tussen allemaal dartende mannen staan. Ik denk, ik ben prima vermaak. Ja. Doe een drankje met ze.
0: Ik denk dat je een hele leuke tijd
1: hebt. Ik denk dat ik met allemaal tafels, ik wil hartstikke gezellig mee, hoor.
0: Leuker dan in de bioscoop.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Dat weet ik wel zeker.
1: Ja.
3: Het staat nog wel op mijn bucketlist, zou ik er heen willen. Goed, ik heb het weer nog. We krijgen een prima nazomerdagje. Veel zon ook. De dag begint fris, maar uiteindelijk wordt het 18 tot 21 graden.
0: Jasper, dankjewel.
3: Joop.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Het is maandag, altijd wat rustiger. Eén opvallende file, dat is de A9. Alkmaar richting Amstelveen op dit moment. Knooppunt Rotterpolderplein, net daarvoor.

Fire op je te wachten. Helemaal voor jou. Het enige wat je hoeft te doen is even te bellen. 0909-1336. Of stuur je Airfryer via de NPO Luister app. Spiksplint, de nieuwe airfryer in de keuken. Heerlijk.

0: want ja, die is gewoon druk in Amerika. Ella Langley, fantastisch album Dandelion uit Houston, Texas, die staat daarop. En ik ben aan het F5'en en wachten tot er een keer iets aangekondigd wordt.
1: Ons.
0: Ja, ja. Is dat zo'n liedje, er is ook geen plan, er is nog helemaal niks naar buiten gekomen. Dat zal wel ergens na de zomer van 2027 worden dat we haar live gaan kunnen zien.
2: Wijnald en Jamie in de ochtend.
1: Slecht nieuws dus, maar ook goed nieuws, want je kan gewoon deze ochtend weer kans maken op een airfryer. Moet je meespelen aan het spel Laatste Letter. Heb je nou de hoogste score aan het einde van de week op Air Friday, dan gaat die airfryer naar jou toe.
0: Ja, even heel simpel. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie, daar maak je een woord mee. Tot dat ga je door naar de volgende categorie, maar dat woord begint weer met de laatste letter van het eerder gegeven antwoord. En zo heb je 30 seconden om zoveel als mogelijk categorieën weg te werken.
1: Nou, allereerste deelnemer van deze week, dat is Lisa. Lisa, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: En jouw favoriete snackje wat erin kan gaan?
3: Oeh, frikandelletje wel.
1: Ja, en heb je dan een speciaaltje of wat doe jij voor saus?
3: Ja, het liefst wel speciaaltje. Vind ik wel het lekkerste.
0: Maar is het een speciaaltje voor jou mayo en ketchup of mayo en curry?
3: Mayo en ketchup heb ik nog nooit gehoord. Maar gewoon mayo, curry en
1: uitje. Sorry, maar speciaal, is niet met ketchup. Dat is met curry. Dat bestaat niet.
0: 100% dat je een speciaaltje ook... Hoezo kan je daar nog nooit van gehoord hebben?
1: Je kan
0: ook
1: het bestellen, maar als je een speciaal zegt... dan krijg je standaard curry.
0: Klopt.
1: Dus je kan het met... Je kan ook een speciaaltje doen met mosterd. Kan.
0: Er zijn snackbarretjes waar gevraagd wordt ketchup of curry.
1: Ja, omdat het waarschijnlijk vaak gevraagd wordt.
0: Exact.
1: Ja, precies. Ja, ze hebben zich aangepast.
0: Maar ik kan hem aanraden, Lisa. Dus mocht je die airfryer winnen... speciaaltje, ketchup, curry en uitje erbij.
1: Curry, ketchup en curry...
0: Ketchup, sorry.
1: Oh, mayo.
0: En ketchup.
1: Oké, okay. Je mag nu helemaal gekken.
0: Ook mijn maandag.
1: Hey, we gaan door. Lisa, jij hebt een startletter doorgegeven. Welke letter is dat?
3: Letter S.
1: Oké, okay, daar gaan we. Ben je klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
1: Een beroep?
3: Schuurder.
1: Huis, wat is een schuurder?
3: Blackout.
1: Met een kwast?
3: Schilder.
1: Ja, huisdier.
3: Een rat.
1: Een deel van het lichaam.
3: Teen.
1: Snack.
3: Met de N. Nee.
1: Lisa, kom op.
0: Wat wil je later worden als je groter bent, Pietje?
4: Papa, ik zou zo graag een schuurder willen worden, papa. Dat is mijn droom, papa. Net als jij, net als opa.
1: Je kan af en toe even een kleine error hebben. Je had nog bij snack trouwens, nasi schijf of niet.

0: als die bal.
1: Oh, ja, natuurlijk. Ja.
2: Maar goed. Hè? Je hebt 3 punten gehad, Lisa.
3: Helemaal goed.
4: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf

0: Hoorde je het?
1: Ja.
0: Sorry.
1: Maal van het Marshmallow Kane Brown. We hadden het net over het speciaaltje. Ja. Over een frikandel speciaal.
0: Oh, je komt je gelijk halen.
1: Nee, maar Edmund die komt ermee. En ik heb het even opgezocht. Het klopt. De oorsprong van de frikandel speciaal is in de jaren 70.
0: Ketchup.
1: Het speciaaltje mayo, uitjes en rood werd dat genoemd. Oftewel ketchup. Later kwam pas de curry ketchup. En die heeft het inderdaad helemaal overgenomen. Maar dit is echt een ding uit de jaren 70. Mayo, uitjes en rood.
0: En frikandel
1: speciaal.
0: Maar toen had je dus alleen nog maar de ketchup.
1: Ja. Een saus.

0: Ciao, is een ochtendshow van 3FM en Love Tonight.
1: Ik heb 2 dochters van 6 en 7 en die influencen mij soms zo. Het is een soort van meetmachine als het gaat om muziek. Ja. Als ik weet dat zij aan het meeneurien zijn en meezingen, dan denk ik, oh ja, dit is een oorworm. Dit wordt een hit. En het begon eigenlijk vorige week. Ik heb haar al wel vaker gedraaid, net als Pommelien. Maar mij, die zingen alles mee van Pommelien. En die zijn helemaal fan, moeten naar de optredens van haar. Ik denk dat dat met deze dame ook gaat gebeuren. Want bij mij thuis zijn ze inmiddels fan van Isabel Usher. En dit is zo'n goed liedje ook. Vorige week was dat een gast in de middagshow, Barend en Ben. En zei ze er ook zulke mooie, lieve dingen over. Helemaal zelf gedaan. Independent artist. Isabel Usher. Met haar allernieuwste Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Niemand wil een popster.

0: ochtendshow van 3FM, Houdini, M&M. Het is vandaag maandag. En maandag betekent moederdag. Oftewel, jij kan kans maken op een bloemetje voor haar. Het enige wat je hoeft te doen is even de NPO Luisterrapper bij te pakken en je moeder deze kant op te sturen.
1: Ga ik raden wat de naam van je moeder is?
2: Dat klinkt een beetje gek, maar...
0: Hij heeft de gave. Ja, wat gave. Kunnen we erover zeggen?
2: Daag hem maar uit. Stuur even je moeder via de NPO Luisterrapper.
3: 3FM. Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.

0: op, doneer.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Natuurlijk wel.
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De Beter Pickabillies!
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
5: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar

0: Goedemorgen, ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Het is 7 uur geweest.
1: Je krijgt het laatste nieuws en Wijnand die een broodje zit eten.
2: Lekker smikkelen.
1: Ja.
2: Heerlijk. Goedemorgen, een primeur voor de Duitse partij CDU.
3: NOS op 3.
2: En dat is geen leuke, want voor het eerst in de geschiedenis van de regeringspartij is de kiesdrempel niet gehaald. Dat was tijdens de verkiezingen in een Duitse deelstaat in het noordoosten, Mecklenburg-Voorpommern. De CDU verdwijnt dan ook uit het parlement daar. De partij van bondskanselier Merz haalde minder dan 5% van de stemmen. En dat is een onverwacht dikke nederlaag, vertelt correspondent Gimbal Duk.
4: En dat is wel iets waar menigeen in de partij eigenlijk nooit rekening mee heeft gehouden. Juist de ChristenDemocraten, zo'n grote volkspartij, heeft altijd goede resultaten gehad in alle deelstaten. In heel Duitsland is goed vertegenwoordigd. Maar zo'n groot verlies als vanavond is geïncasseerd, ja, dat is eigenlijk echt ondenkbaar geweest voor de partij heel lang.
2: De extreemrechtse AfD werd de grootste partij in de deelstaat. De CDU verloor ook in Berlijn, want daar won de socialistische partij Die Linke. Bondskanselier Merz zegt dat hij ondanks het verlies van CDU nog niet wil opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut onderzochten dat. Een van de oorzaken is waarschijnlijk de opkomst van de manosfeer via influencers zoals Andrew Tate. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het hele internationaal strafhof in Den Haag. Dat schrijft de Wall Street Journal. Tot nu toe werden alleen sancties opgelegd aan een paar rechters en aanklagers. En de reden is vooral dat Trump het niet eens is met het arrestatiebevel van het internationaal strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. En Remco Evenepoel is de eerste wielrenner die op het WK 4 keer achter elkaar goud heeft gepakt. Dat lukte hem op de tijdrit in Montreal. Gisteren liet hij daar de concurrentie heel ver achter zich. En dat is best bijzonder, vindt Evenepoel zelf ook.
5: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest doorin, met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
2: De nummer 2 deed er bijna een minuut langer over dan Evenepoel. Ik heb het weer nog voor je. We krijgen een heerlijk nazomerdagje eigenlijk met veel zon. Het begint fris, maar uiteindelijk wordt het 18 tot 21 graden.
0: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie van de ANWB. Het was wel vroeg druk vanmorgen, nu 100 kilometer. Meldingen van de A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Papendrecht 25 minuten. De A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug nu een half uur. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor afrit Elspeet 25 minuten. En de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne. Voor Kruiningen-Gors nu een kwartier vertraging. Sterkte daar.
6: 3FM. Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
6: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat is veel begal. Een stuk.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Kerst van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
7: Kerst van voordeel.
11: Aldi.
12: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
7: Welkoop!
15: Weet wat te doen.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: Gracie Abrams.
16: 3FM.
17: Wijnand
16: en Jamie.
0: Maandag, de week is pas net begonnen, maar we moeten het nu alvast even over het aankomend weekend gaan hebben.
1: Ja, want we krijgen nog een lekker laatste cadeautje voor dit jaar. En deze wil je sowieso hebben.
0: Je hoort er zo alles over.

0: ochtend, de 21ste van september, waar we meteen goed nieuws voor je hebben. Want doe alvast maar nog eventjes dat zwembroekje uit de kast pakken. Dat korte rokje, even je noem je dat? Je SPF, je zonnebrandcreme. Want we gaan het allemaal weer nodig hebben. Want aankomende zaterdag kan het gewoon nog eens een keer 25 graden gaan worden.
1: Heerlijk.
0: In het zuiden moet ik erbij zeggen, in de rest van het land net iets boven de 20 graden. Maar gewoon hartstikke lekker weer. Zonnetje erbij, oftewel een nazomer.
1: Ja, terwijl de astrologische zomer, herfst, echt officieel begonnen is, ja, ook deze week. Vandaag zelfs de 21ste. Gaan we toch nog even lekkere tijd tegemoet.
2: Ik denk dat ik weet hoe
3: je moeder
2: heet.
1: Verder gewoon maandag. Maandag de 21ste. Ik zei het al. Maandag moederdag hier op 3FM. Waarin ik elke week weer mijn hobby op jou kan uitvoeren. Aan de hand van 5 vragen achterhalen wat de naam van je moeder is. En dat klinkt een beetje gek. Ik wil het geen gave noemen, maar echt een hobby. Je kan het gewoon trainen. Je kan iemand in een bepaalde hoek duwen. En dan op die manier achterhalen wat de naam van zijn of haar moeder is. Gaan we vandaag ook weer proberen met Robin. Robin, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik heb 5 vragen voor je. Ben je helemaal ready?
4: Ik ben helemaal ready.
1: Oké, gelukkig. Vraag 1. Welk beroep heeft je moeder het langst gehad?
4: Winkelverkoopster.
1: Winkelverkoopster, oké. Heeft ze broers en zussen? Zo ja, hoe heten ze?
4: Ja, Harm, Theo, Joke, Carla en nog een aantal.
1: En nog een aantal, die weet je niet uit je hoofd?
4: Nee, het zijn er net iets te veel, sorry.
1: Oké. Wat is haar favoriete plek in Nederland?
4: Enschede.
1: Enske, oké. Welke app gebruikt ze het meest op haar mobiele telefoon?
4: Ik denk Marktplaats.
1: Oh, de Marktplaats is van de koopjes is ze. Oké. En als zij het avondeten mag uitkiezen, wat kiest ze dan?
4: Simpel en lekker.
1: Simpel, maar AVG'tje, Hollandse pot of kan er ook wel een pasta bij?
4: Nou, het mag van alles zijn, denk ik wel. Een biefstukje slaat ze denk ik ook niet over.
1: Oké. Nog één keer de namen. Dit is nog, je noemde ze niet allemaal, maar nog één keer de namen van de broers en zussen van je moeder.
4: Carla, Joke, Aartje, Willy, Theo, Harm en nog een aantal.
1: Oké. Het zijn er een hoop. Hoeveel broers en zussen heeft ze in totaal?
4: In totaal 13.
1: Oké.
4: Ja, mijn opa heeft destijds niet stilgelegen.
1: Nee. Die zat erop, letterlijk. Heb je een idee als je luistert, als je denkt, hey, wat Wijnand kan, dat kan ik ook. Stuur dan nu zoveel mogelijk namen door via de NPO-luisterapp. Als je een idee hebt, heb jij het goede antwoord, dan win je een bosje bloemen voor je moeder.
0: Ja, wat is de naam van Robin's moeder?
1: Oh, ja. Het is wel echt oer-Hollands. Dat is het wel echt. Het is echt oer-Hollands. Maar wat het is, ik heb nog even de tijd nodig. Theo, Carla, Aartje, Joke, Willy, Harm.

0: richting gaan zoeken. Dus Job die stuurt al een berichtje, Margreet.
1: Nee. Dat is niet goed.
0: Nee, Margreet is het sowieso niet.
1: Want dat is zuidelijk.
0: Nee, het is veel te hip. Margreet is veel meer jaren 70. Nee, het is veel ouder en veel meer.
1: Waar zitten we in dan? Jaren 50? Jaren 60?
0: Veel meer Wilma, ja, zoiets. Veel meer, en dan
2: Wijnand?
0: Ja?
2: Margreet is ook een zus van haar.
0: Oh god.

0: Eerlijk zeg. Dat is toch het voordeel van die NPO-luisteren. Er zijn heel veel luisteraars die iets geappt hebben.
1: Ik denk dat ik weet hoe...
2: je moeder
1: heet.
3: Mijn tante heeft een gave en dat is raden wat de naam is van jouw moeder zonder dat hij jou kent. En dat doet hij aan de hand van 5 vragen. En deze keer zijn de 5 vragen aan Robin gesteld. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Laten we nog even die 5 vragen langsgaan. Want ze is als langst een winkelverkoopster geweest in haar carrière. Ze heeft heel veel broers en zussen. Het zijn er 13 in totaal. Met onder andere Theo, Carla, Aartje, Joke, Willy, Harm en Margreet. Enschede is haar favoriete plek in Nederland. Marktplaats is haar favoriete app op haar telefoon. En als het avondeten mag uitkiezen, dan moet het gewoon simpel en lekker zijn.
4: Klopt.
0: Oké, Robin, wat we gaan doen is ik ga zoveel mogelijk namen voorlezen die binnen zijn gekomen. En ik sluit dan af met mijn eigen idee bij de naam van je moeder. Ik heb daarvoor 15 seconden en die gaan in. En als ik zeg, als ik de naam van je moeder zeg, dan moet je stop zeggen.
4: Is goed.
0: Ja, oké. Die gaan nu in de 15 seconden. Henny, Guusje, Geesje, Antje, Sjaan, Griselda, Geke, Thea, Josephine, Henny, Herma, Jannie, Ria, Geeske, Annie, Lea, Gertruda, Tini, Ans, Henny, Christine, Ada, Gerda, Gertrude. En ik denk dat je moeder Vrouwtje heet.
4: Je zat in de buurt, maar helaas.
3: Oh.
0: Zat ik in de buurt?
4: Ja, je zat in de buurt.
3: Wat was het dan?
4: Nou, ze heeft een broer en die heet Fokke.
3: Ja.
0: Oh, en ze heet Fokje.
4: Ja.
3: Nee! Oh. Fokje.
0: Fokje. Ja, ja,
3: die
0: hoor je
3: naam
0: bijna.
3: Ken ik niet eens.
0: Nee, dat is, maar dat is Fokje is een Friese naam. En jij zei Enschede.
4: Ja, en ze is geboren in Dieren en heeft bijna de hele leven in Sittard gewoond.
3: Oh.
0: Dat is het dus.
3: Nou, wat leuk. Fokje, nog nooit van gehoord. Hé, hey, maar weet je wat goed nieuws is, Robin?
4: Ik heb een bosje bloemen gewonnen voor mijn moeder.
3: Precies, Fokje mag een bosje bloemen in ontvangst nemen.
0: En de hartelijke groeten.
4: Dank je. 3FM.

0: dat eigenlijk ook aan dit nummer aan het begin.
1: Hoe?
0: Jason Derulo.
1: Nee.
0: Dat heet hij toch eigenlijk bij elk liedje?
1: Hij gooit het er wel ergens in.
0: Oh, zeg maar alsjeblieft dat er...
1: Ja.
0: Oh ja, oké, okay, het staat er wel. Ja, okay.
1: Maar jij wil eigenlijk, je wil liever...
0: Jason Derulo. Ik vind dat zo super. Nou, je hoorde hem met One to One, Mien 3FM.
1: Het is eigenlijk niet netjes, maar ik moet het zo meteen over onze collega Hans hebben. Onze collega Hans, die is hier... Dinsdag tot en met vrijdag. Op maandag is hij hier niet en dat heeft een reden.
0: Ja.
1: Knap als je weet te raden waarom hij hier op maandag niet is. Maar om die reden wil ik het zometeen hebben. En het is niet netjes.
0: Jij bent, nou ja, geïrriteerd is misschien het goede woord. Maar er gebeurt iets in jouw lichaam als dat woord wordt gebruikt.
1: Ja, het heeft met een woord te maken.
0: Ja.
1: Gaan we het binnen nu een 10 minuten uitgebreid over hebben. Eerst het laatste nieuws. Het is precies 7:30. Jasper, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
1: En NOS op 3, wat heb je meegenomen?
3: NOS op 3.
2: Nou, flinke zorgen bij COC, de club die opkomt voor de LHBTI-gemeenschap. Vanmorgen is een onderzoek naar buiten gekomen van de Universiteit Utrecht, waaruit blijkt dat jongeren veel negatiever denken over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Onder jongens is de acceptatie gedaald van 40% naar 21%. En deze leraar die merkte het ook toen hij nog voor de klas stond.
4: Ik heb dan voor groep 7-8 heb lesgegeven. Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes. Hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Dus er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan. En dan kan je afvragen, van, hè, komt het vanuit het thuisfront? Komt het vanuit het mobiele gebruik? Ja, ik maak me wel zorgen.
2: Ja, de onderzoekers zeggen dat de daling van homo-acceptatie onder jongeren bijvoorbeeld komt door de manosphere en influencers zoals Andrew Tate.
1: Maar heel eerlijk, dit voorbeeld. Wij scholden elkaar vroeger ook al met homo en flikker uit.
2: Echt?
1: Ja.
2: Ja. Ja, wij ook.
1: Ja, dat is echt iets van alle jaren, denk ik zo.
0: Ja, ik vind dat niet per se iets nieuws. Maar ik denk, waar jij mee eindigt, Jasper, met manosphere en influencers en Andrew Tate, dat natuurlijk een heel grote invloed heeft.
2: Nou, en het zou goed kunnen, dat we het er nog over zeggen, het zou natuurlijk kunnen dat na onze tijd dat een beetje is verdwenen. Dat het op een gegeven moment normaler werd om dat niet meer te doen. En dat het nu weer terug
1: zou
2: is.
1: Kunnen. Dat zou kunnen.
2: Ja. Ander nieuws dan. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man overleden. Meerdere mensen in de buurt hoorden schoten en belden 112. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. De politie doet nu volop onderzoek naar de schietpartij.
5: Collega's van Forensische Opsporing zijn hier. Er zijn sporen aan het veiligstellen. We zijn in gesprek aan het gaan met getuigen. We proberen camerabeelden vast te leggen. En op die manier proberen wij meer informatie te krijgen over wat er zich hier heeft afgespeeld.
2: Ja, wie het slachtoffer is ook nog niet bekend. En ook is er niemand opgepakt vooralsnog voor de schietpartij in Roermond. En terwijl in Frankrijk veel wijnboeren het moeilijk hebben door de droogte, wordt in het Amsterdamse Sloterdijk juist een uitstekend wijnjaar genoteerd.
6: Ja, we hebben heel mooi weer gehad. Heel veel zon en een goed voorjaar zonder al te veel bedreigingen van wespen of droogte viel eigenlijk ook wel mee. Dus het is gewoon heel goed, hè?
2: Ja, ze zijn nu volop aan het oogsten daar. De wijn van vorig jaar werd ook gelijk even opengetrokken op die Sloterdijkse wijngaard.
7: Ja, hij is bruut, maar niet te bruut. En de bubbels ook niet te intens, dus ik vind hem heerlijk.
8: Ja, we krijgen meestal van de bubbels maar 1 flesje, dus die bewaar ik voor oud en nieuw.
2: Ik heb nog nooit wijn uit Nederland op, bedenk ik me nu.
1: Oh joh, Limburg. Ben je in Limburg, daar hebben ze wijn, dat is fantastisch.
2: Ja, nooit op.
1: Nee. Ga ik even proberen.
2: Beetje vroeg nog. Ik heb het weer. We krijgen een prima nazomerdagje. Veel zon ook. De dag begint fris. Uiteindelijk wordt het 18 tot 21 graden.
1: 7:55. Update vanaf de verkeersinformatietoren. De A12 Den Haag richting Utrecht voor de meer in een kwartier. A15 Gorkum richting Rotterdam. Van Sliedrecht-Oost 15 minuten. Je ziet het wel voor je, hè?
2: Die toren.
1: Iemand is aan toren, ja. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug. 25 minuten. En de A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen. Een 30 minuten.

0: Het is de ochtendshow van 3FM met Prince en 1999. Is het gezeik of heb ik gelijk? Een hele goede morgen. En dit is toch altijd wel een van de meest favoriete dingen wat wij doen hier in de ochtend als je het mij vraagt. Namelijk gezeik of gelijk. Want je hebt soms van die dingen in je leven waar je je aan kan irriteren of waar je gefrustreerd over raakt. Waarvan je ook denkt, ik durf het eigenlijk bijna niet hardop te zeggen, want ik weet niet of ik nu loop te zeuren of dat het daadwerkelijk logisch is dat ik me hier zo over voel. En dat is hier eigenlijk de graadmeter. Jij bent een onderdeel van deze graadmeter en mag daar jouw mening over geven. Hebben we gelijk of is het gezeik?
1: Ja, en in dit geval, kijk, het voelt voor mij als gezeik, omdat ik niet een soort van overgeëmancipeerde gozer wil zijn. Maar ik hoor dit nu zo vaak en ik begin me er echt een beetje aan te irriteren. Dus daarom dacht ik, ik moet het even meten wat jij als luisteraar daarvan vindt.
0: Ja.
1: Het heeft alles te maken met onze grote vriend en collega Hans. Hans is er vandaag niet. Hans is er nooit op maandag. En als je Hans vraagt, wat is er maandag? Maandag heb ik mijn papadag. En dan denk ik, Hans, come on. Kijk, weet je, ik heb het gevoel dat om mij heen steeds meer vaders die verantwoordelijkheid nemen in het ouderschap. En dat is natuurlijk echt helemaal fantastisch. Gewoon zorgen dat je het 50-50 maakt, dat je niet alleen moeder heel veel laat doen, maar dat ook vaders hun verantwoordelijkheid nemen. Maar waarom moeten mannen dat dan precies papadag gaan noemen? Het voelt soms bijna als een soort van excuus. Zo van, ja, nee, ik heb geen vrije dag, ik heb mijn papadag. Of, ja, sorry, ja, ik moet ook een verantwoordelijkheid nemen. Het spijt me, ik noem het maar papadag. Terwijl, als je dan...
0: Hoe bedoel je dat? Naar hun vrienden toe dan? Of zo?
1: Ja.
0: Want ik kan er niet bij zijn, want ik heb een papadag.
1: Ja, papadag.
0: Oh.
1: Terwijl, als je een vrouw vraagt, kun je vrijdag afspreken, dan gaat ze ook niet zeggen nee.
0: Ik heb een mamadag.
1: Nee, sorry, ik heb een mamadag. Het woord mamadag bestaat niet eens.
0: Ik moet gewoon bij de kinderen zijn.
1: Je bent dan met je kinderen.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk is het gezeik of is het gelijk. We moeten, denk ik, neem ik even stelling in, van de naam papadag af.
0: Jij vindt gewoon irritant dat er... Want je vindt eigenlijk dus dat er te weinig verantwoordelijkheid dan wordt genomen over het vader zijn.
1: Ik denk, het is of het voelt zo van, oh, ik heb papadag. Alsof, wat wil
0: alsof
1: je dan?
0: Alsof het vermoeiend is?
1: Wil je dan, ja, alsof het vermoeiend is.
0: Ja.
1: Of het is zo van, nee, ik kan echt niet papadag. Het is gewoon een smoes. Het voelt dan meer van, ja, ik zou wel willen, maar ik heb papadag, weet je wel.
0: Ja.
1: Of het is bijna een soort van, oké, ik heb papadag. Wat wil je? Wil je een medaille of zo?
0: Weet je wat het voor mij een beetje voelt als buitenstaander altijd als ik dit hoor? Alsof je moet oppassen. Op je eigen kinderen.
1: Ja, ook ja.
0: Zo voelt het een beetje dan. Ja.
1: Nee, dus ik wil eigenlijk gewoon van dat woord af.
0: Ja,
1: maar is dat gezeik? Of heb
0: je
1: gelijk?
0: Maar mag ik daar mijn mening alvast over geven?
1: Ja.
0: Want ik vind dat je gelijk hebt. Ik vind het heerlijk. Ik vind het super Wijnand. Je staat op voor de vrouwen.
1: Nou, Mandy is volgens mij een vrouw. Oh mijn god, woke Wijnand. Ja. Dan krijg je dat, hè?
0: Dat is wel echt zo, ja.
1: Gezeik of gelijk? Stuur het even door via de MBL-lijst. Ben jij woke Wijnand?

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
0: En deze?
1: Bijna.
0: Hoor je deze maand het BFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
0: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
0: Lemmer,
1: Benton,
0: Jungle,
1: Gracie Abrams.
0: September is
1: 3FM Ticketmaand.

0: het woord gebruiken om te zeggen dat ze met hun kinderen moeten zijn, ja, of willen zijn.
1: Ja, is dus zo'n dag, onze collega Hans heeft dat vandaag, dus zijn papa dag, zegt hij dan. Ja. Ik heb een maand naar het papadag. Ja, dat klinkt ook zo. Kijk, Kimberly begrijpt me een beetje verkeerd, zegt denk ik. Want zij zegt, nee, sorry, het is echt gezeik. Woensdag heeft mijn man papadag. Heerlijk, een dag extra voor hem. Dat hij met de kinderen kan troetelen en leuke dingen kan doen. En op vrijdag is dan mijn mamadag. Er is niks mis met het gegeven dat we het eerlijker gaan verdelen. Daar ben ik het helemaal mee eens, weet je wel. Dat je als vader gewoon een vrije dag hebt om je huis te doen. De kinderen op te vangen na school. Of als ze nog niet naar school gaan, leuke dingen met ze te doen. Dat soort berichten komen ook heel veel binnen. Maar dat mannen. Kijk, nu noemt Kimberly het mamadag. Maar in de volksmond bestaat mamadag niet.
0: Nee,
1: in de volksmond bestaat alleen papadag.
0: Als vrouw zijn heb je dan vaak het gevoel, ja, wij zijn er altijd. Ja. En bij papadag betekent dus dat je maar één dag in de week is dat je er dan voor je kinderen hoeft te zijn.
1: Ja, het is natuurlijk een beetje gek.
2: Ben je wel woke, Wijnand?
1: Nou, het klinkt een beetje woke misschien, maar ik probeer niet woke te zijn. Ik irriteer me gewoon aan het feit dat we die term nu aan het gebruiken zijn. Er komen ook veel appjes binnen. Marieke die zegt 100 miljoen % mee eens dat we af moeten van papadag, de term dan. Echt een belachelijk woord. En waarom is het ooit bedacht?
3: Ja.
1: Nou ja, ik denk ooit om mannen meer te emanciperen, denk ik. Om een dag te hebben waarbij je gewoon niet werkt en er voor de kinderen
0: misschien
1: bent.
0: Was het even een beetje, weet je, soms moet je toch iets een beetje inmasseren voordat je het daadwerkelijk voor elkaar krijgt. En misschien was dit een massage, weet je wel. Van, hé, we beginnen met een dagje. Dat noemen we dan even papadag. En dan daarna kan je volledige verantwoordelijkheid dan op je nemen of zo. Dat het misschien was. Roderick, die is er ook nog bij. En die zegt, als je dat woord gebruikt, doe je structureel iets fout. Je hebt iedere dag de verantwoordelijkheid voor je kinderen.
1: Mooi, mooi. En Picuno die zegt, weg met die papadag. Ik heb geen kids, maar ik werk wel 4 dagen. En klanten vullen dan automatisch in dat het een papadag is. Ja.
0: Oké.
1: Wat is de einduitslag?
0: De einduitslag is dat met 83% van de stemmen is gekozen.
4: Gelijk.
1: Hey.

0: Sarah Larsen en The Words hier op 3FM. Met zometeen toch wel kans op een ticketalarmpje.
1: Ja, nog steeds niet gevallen deze ochtendshow. Ticketalarm voor Gracie Abrams. Hoor je het alarm voorbij komen? Zo snel mogelijk laten weten waarom je haar live wil zien.
2: Ga nu backstage met Wijnand en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laat.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe

0: Lizzo, Sarah Larsson en The Words hier op 3FM. Met zometeen toch wel kans op een ticketalarmpje.
1: Steeds niet gevallen deze ochtendshow. Ticketalarm voor Gracie Abrams. Hoor je het alarm voorbij komen? Zo snel mogelijk laten weten waarom je haar live wil zien.
2: Ga nu backstage met Wijnand en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Sarah Larsen en The Words hier op 3FM. Met zometeen toch wel kans op een ticketalarmpje.
1: Ja, ja nog ja. steeds niet gevallen deze ochtendshow. Ticketalarm voor Gracie Abrams. Hoor je het alarm voorbij komen? Zo snel mogelijk laten weten waarom je haar live wil zien.
2: Ga nu backstage met Wijnand en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laat.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
7: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
11: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl

0: boter op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog.

0: bij Dirk. Caesar of Shiba? Diverse varianten, 99 cent.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Een hele goede morgen, het is 7:01, Wijnald en Jamie in de ochtend.
4: Voor het laatste nieuws, NOS op 3, Jasper Leegwater, goedemorgen.
5: Goedemorgen, straks een goede tip voor alle bierdopjes die je in de prullenbak gooit.
6: NOS op 3.
5: Eerst nieuws over de homo-acceptatie onder jongeren tussen de 12 en 16. Die is in de afgelopen 4 jaar namelijk flink gedaald. Dat onderzochten de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Deze man merkt ook dat er iets is veranderd.
7: Je wordt vaker uitgelachen, er worden opmerkingen gemaakt door jongeren. Naar mijn idee wordt het erger.
8: Zelf heb ik er niet zo heel veel last van, maar ik weet dat het speelt.
9: Het is altijd wel, als je hand in hand gaat lopen, om je heen kijken van oké, kan het wel.
5: 22% van de jongens staat nu positief tegenover de LHBTI-gemeenschap. 4 jaar geleden was dat nog 40%. De hoofdonderzoeker weet hoe dat komt.
10: We denken dat het in lijn is met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in de kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook de opkomst van de mannensfeer.
5: Ook onder meisjes is er minder acceptatie. Het percentage jonge meiden dat positief denkt over homoseksualiteit nam af van 78 naar 51%. Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen van de omroep. Dat ontdekte Pointer. Vooral presentatoren, commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is een rechtsextremistische complottheorie, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Vandaag begint de rechtszaak tegen de man die verdacht wordt van de zware explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Daarbij vielen 3 doden en werden meerdere huizen verwoest. Verslaggever Mark Hamer vertelt wat er in 2024 ook alweer gebeurde.
11: De eerste berichten waren dat er een auto was ontploft, maar toen men het puin inging vond men attributen voor de productie van drugs. Het OM gaat er nu vanuit dat het om een cocaïnewasserij ging. Er is zoutzuur en aceton in jerrycans aangetroffen. De theorie is nu dat er een aceton luchtmengsel tot ontbranding is gekomen. De klap tot gevolg.
5: Nou, de verdachte ontkent. Hij zegt dat hij de garagebox aan iemand anders verhuurde. En Tara is pas 19, komt uit Putten, maar heeft de afgelopen 10 jaar ongeveer 40 miljoen bierdopjes ingezameld. Dat deed ze voor Kika. Haar gigantische bierdoppenactie leverde dik 33.000 euro op. Haar vader regelde inleverpunten bij boeren in het hele land, schrijft Omroep Gelderland. En vervolgens verzamelde Tara met haar familie die doppen thuis in big bags. En ieder jaar brachten ze er miljoenen met een vrachtwagen naar de oud-ijzerhandel. En die maakte dan de opbrengst over naar Kika. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt een prima nazomerdagje. Veel zon komt erbij. Het begint fris vandaag, maar het wordt een graad of 20.
4: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie. 280 kilometer meldingen van de A12 Den Haag richting Utrecht voor Nieuwbrug. Nu een kwartier vertraging. Net als op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Die file voor Barendrecht duurt ook een kwartier. Dan de A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen 35 minuten. En de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 25 minuten. Tegen
6: 3FM.
2: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
19: September is iedere dag jouw kans op tickets.
20: September is 3FM Ticketmaand.
19: Vandaag jouw kans op tickets voor
20: Gracie Abrams.
19: 3FM.
20: Hallo NCRV.
19: Wijnand en Jamie.
3: Airfryertje. Ja. Hij staat weer op je te wachten, hoor.
4: Je hoeft hem alleen maar op te komen halen door even Airfryer te sturen via de NPO Luister-app. Stuur Airfryer en jij maakt kans op de Wijnand en Jamie Airfryer.

0: Somebody That I Used To Know, Gotcha.
1: FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
2: Een hele goede morgen deze maandagochtend. Wat een droge dag gaat worden. Alleen in het noorden en het oosten kunnen misschien lokaal wat buitjes vallen. Maar gewoon rond de 20 graden. Dus oftewel, de Indian Summer is nog niet afgelopen.
0: Heerlijk, wat we genieten we ervan. Hè? En eind van de week wordt het 25 graden?
2: Ja, rond zaterdag. Maar dan wel in het zuiden. In het noorden is het iets minder. Maar alsnog, zomertje, zonnetje, kort broekie. Het gaat helemaal lekker worden.
0: Het is 21 september en september staat in het teken van de 3FM Ticketmaand. Waarbij je elke dag kans maakt op te gekke kaarten voor concerten. Het enige wat je hoeft te doen is, als je een ticketalarm hoort, laten weten waarom jij bij dat concert wil zijn. Even alle artiesten van deze week op een rijtje gezet.

0: ticket maand kans op Kensington-kaarten in de Ziggo Dome. Jeetje, wat een aanbieding, hè?
1: Sorry, maar hier wil ik overal eigenlijk bij zijn.
0: Vandaag dus Gracie Abrams in de Ziggo Dome. Hoor je de ticketalarm voorbij komen in de ochtendshow? En hij kan zomaar vallen. Laat even weten waarom jij bij dat concert wil zijn.

0: hier Bruno Mars stil op 3FM.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Vanochtend is het al een keertje gespeeld en is er toen een hoogste score van de week bijgekomen. Namelijk die van Lisa, 3 punten. Dus er is zeker een mogelijkheid om daar overheen te gaan. En eventueel aan het einde van de week die airfryer te bemachtigen.
0: Dan moet je alleen even meespelen. Het is heel simpel. Je kiest een beginletter. Dan krijg je van Jamie een categorie. Dan mag je een woord meemaken. Is dat woord goed bij die categorie? Krijg je een nieuwe categorie? Maar dan begin je dat antwoord wel met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. En zo probeer je in 30 seconden zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. Hoogste score dus in handen van Lisa. Die heeft 3 categorieën in 30 seconden weggespeeld. Je zou in theorie zeggen dat je daar makkelijk overheen kan.
2: Ja, en aan de telefoon hebben we Kai. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, jij hebt een heerlijk dagje.
3: Ik heb een heerlijk dagje, ja. Een vrijdagje.
2: Ja, en ga je wat speciaals doen dan op die dag?
3: Ja, wat speciaals. We moeten nog kijken wat we gaan doen. Maar samen met mijn vriendin willen we wel wat leuks gaan doen.
2: Kijk,
3: want het is 2 jaar geleden dat we elkaar hebben leren kennen.
2: Oh. En dan heb jij niet even, Kai, dan heb jij niet even iets leuks georganiseerd of zo. Even een kleine verrassing.
0: Misschien heeft samen iets leuks georganiseerd.
3: Ja, nee. Vandaag is dus 21 september van een liedje September van Earth, Wind & Fire.
2: Ja.
3: Dus ik had dat als wekker gezet. Nou, dat vind ik al, iets doen.
2: Nou, dat is ook wel lief, moet ik heel eerlijk zeggen. Van dat je het niet bent vergeten, dat vind ik lief.
3: Nee.
2: Hey, nou, gaan jullie er even lekker over bakkeleien wat jullie gaan doen vandaag? Kan je ondertussen dan lekker dit spel gaan spelen? Wat is jouw startletter voor de laatste letter?
3: De letter S.
2: Oké, ben je er klaar voor die airfryer?
0: S van Simon, voor de duidelijkheid, hè?
3: De S van Simon, ja.
0: Okay.
2: Daar komt hij, Kai. Een stad of dorp?
3: Scheveningen.
2: Schoolvak.
0: Met de N.
3: Oh.
2: Het is een taal.
3: Nederlands. Nederlands.
2: Ja, iets dat je kunt gebruiken in de keuken.
3: Stapel.
0: Een kledingstuk.
3: Wat?
2: Kledingstuk.
3: Een lange broek.
2: Meisjesnaam.
3: Karin.
2: Hobby. Ja, die was buiten.
0: Ja, die was buiten. Maar je zit al safe, jongen. Je zit al safe. 5 punten heb je behaald.
2: Hartstikke
0: van 5
2: goed.
0: Categorieën weggespeeld. Dat is echt super.
3: Oké.
0: Je krijgt

0: Business, Tiësto 3FM. Het is 9:15.
1: Hey, vorige week was het natuurlijk best wel een gesprek bij ons. Namelijk Ed Sheeran, Macklemore. En dat Ed Sheeran een voorprogramma had wat Macklemore was. Macklemore had daar pro-Palestina uitspraken gedaan. Nou, die is toen uit die hele tour gegooid van Ed Sheeran. Nou, toen is iedereen die bij Ed Sheeran werkte, heeft volgens mij ontslag genomen. Dus al zijn andere voorprogramma's, zijn band zelf. Nou, dat is toen helemaal heisa geworden. En afgelopen weekend stond Ed Sheeran voor het eerst weer op te treden.
0: Afgelopen vrijdag in Philadelphia.
1: Ja. En daar heeft hij toen ook wat van zich laten horen hierover. Nou, hoe en wat het allemaal is geweest, dat hoor je zo meteen.
0: Eerst het laatste nieuws, NOS op 3, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: NOS op 3.
2: De Duitse partij CDU is weer wakker geworden met een kater. De partij van bondskanselier Merz heeft zo weinig stemmen gekregen bij de deelstaatverkiezingen in het noordoosten van Duitsland dat ze de kiesdrempel niet hebben gehaald. Ja. Daarmee verdwijnen ze daar uit het parlement. De CDU heeft het moeilijk nu de extreemrechtse AfD steeds populairder wordt. Toch wil bondskanselier Merz nog niet denken aan opstappen. En dat is best opvallend, vertelt correspondent Gien Balduk.
4: We hebben gezien in het kiezersonderzoek van ZDF werd onder meer de vraag gesteld of de persoon Merz de CDU-campagne ten goede kwam of niet. En zelfs onder CDU-stemmers antwoordde slechts 1% met ja op die vraag.
2: Nou, eind januari zijn er in Duitsland landelijke verkiezingen. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op het onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
5: Het is echt belangrijk ook bijvoorbeeld in het onderwijs dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
2: De onderzoekers en het COC denken dat de afnemende homo-acceptatie vooral komt door de manosfeer en figuren zoals Andrew Tate. Een hat-trick maken en dan toch verliezen. Dat overkwam Brian Brobby gisteren met Sunderland. En dat klonk zo bij Sky Sports.
6: Oh, Brobby. Brobby takes it past. Donnarumma and scores.
7: Echt een goede goal.
6: Oh, lovely slide rule pass in. And there's Brobby to tap it in. Sunderland the level again. It's Brian Brobby again. Gulo down the middle. Oh, it's in. It's in. Does Brian Brobby send it in for his hat-trick?
0: Ja, heerlijke voetballer. Echt helemaal gegund dit.
2: Het was de eerste hat-trick voor Brobby in Engeland. Maar het was niet genoeg, want Manchester City scoorde 5 keer. Het werd dus 5-3. De BBC gaf Brobby een 10 voor zijn wedstrijd van gisteren. En nu gaat de spits met een goed gevoel beginnen aan de interlandperiode. Donderdag speelt Oranje namelijk tegen Duitsland in de Nations League.
0: Dat wordt wel echt spannend, denk ik.
2: Ja, maar hij moet er toch wel gewoon instaan vanaf het begin.
0: Ja, nee, zeker.
2: Het lijkt me nu al helemaal. Malen is er niet bij natuurlijk. Memphis is er niet bij.
0: Dat is pittig.
2: Ik heb het weer nog, het wordt een lentedag, maar dan aan het begin van de herfst. Beetje gek natuurlijk. Het wordt 18 tot 22 graden met volop zon.
0: Lekker Jasper, dankjewel. Verkeersinfo 200 kilometer, de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Zwijndrecht 20 minuten. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor Barendrecht nu 25 minuten. A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen 40 minuten. En de

0: Imagine Dragons, Demons hoorde je op 3FM. Ed Sheeran heeft weer opgetreden afgelopen vrijdag.
1: Ja, ik was even vergeten. Want ik wist natuurlijk wel dat optreden staat natuurlijk. Hoe gaat dat dan zijn? Waar was je natuurlijk ook allemaal best wel dan benieuwd over. Ja. Maar ik was het vergeten totdat ik gisteren het filmpje zag. Dacht ik, oh ja, dat was natuurlijk zo. Want Ed Sheeran die lag de laatste week ontzettend onder vuur.
0: Ja.
1: En dat kwam allemaal eventjes een kleine resume wat er was gebeurd. Nou, Macklemore van de Thrift Shop en zo onder andere, hoor je ook regelmatig hier op 3FM. Die doet het voorprogramma, deed het voorprogramma van Ed Sheeran. En tijdens de eerste twee shows van die tour heeft hij toen bijvoorbeeld Free Palestine en pro-Palestijnse uitspraken gedaan.
0: Nou, hij heeft gewoon hij heeft gezegd dat dit hele voorprogramma was zijn vehikel om hiervoor op te komen.
1: Ja.
0: Dat heeft hij ook gewoon duidelijk gezegd. Dat heeft hij gedaan. Werd niet gewaardeerd door iedereen.
1: Nee, hij stond heel erg voor. Hey, we moeten vrijheid, gelijkheid en liefde voor elkaar hebben. Ja. En daar had hij ook Palestina dan als voorbeeld genomen. Nou goed, die actie die werd een ontzettend conflict. Omdat hij uiteindelijk dus uit die show is gegooid. Dat is allemaal gebeurd door mensen van hogerop. Die
0: Robert
1: heel veel geld hebben.
0: Ja, de eigenaar van het stadion die heeft gezegd, ik wil dit niet hebben.
1: En die heeft andere stadionbazen ook gebeld. Ja. Van jullie mogen ook Macklemore niet meer daar hebben. En toen hebben ze dat met z'n allen besloten. Nou, Ed Sheeran heeft toen eigenlijk gewoon Macklemore soort van gezegd van, nou ja, oké, dan moet je eruit, want dit is het. Er zijn andere voorprogramma's ook opgestapt. En de band van Ed Sheeran is toen ook opgestapt. En dat ze allemaal belachelijk vonden van, hey, je mond wordt gewoon gesnoerd door iemand.

0: iemand.
1: Ja, met veel geld. En die bepaalt dat dan.
0: Ja, en nou ja, toen is Ed Sheeran natuurlijk heel in best wel een slecht daglicht terechtgekomen. Tot afgelopen zaterdag of vrijdag. Want toen ging hij dus optreden. En daar waren we allemaal benieuwd naar. Hoe gaat het optreden dan zijn? Staat hij daar in zijn eentje? En wat gaat hij zeggen?
1: Ja. Nou, er waren dus blijkbaar wel mensen die zeiden, we gaan gewoon weer met hem optreden, we vullen dat in. Hij heeft heel vaak ook zijn eigen band die dan op een soort van side stages staan. Dus de gitarist en de bassist die staan dan op een zijpodium te spelen. Dat was dus nu niet. En hij kon ook niet anders. Hij heeft er veel over gezegd. Even een klein fragmentje dat we losgeknipt hebben.
2: I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so, so sorry. I want my music and shows to be about unity, not division. About humanity, not politics. I honestly am so grateful that you're here tonight with me.
1: Wat voelde je hierbij toen je dit zag en hoorde?
0: Nou, ik vond dit wel een mooi stukje, eerlijk. Want ik denk ook wel dat dat een belangrijk iets is wat hij zegt. Hè? Van het draait bij mij gewoon heel erg om de mensen en om bij elkaar komen. En om. Dus ik denk dat het bij hem misschien wat meer naïviteit en onwetendheid is geweest. Van, oh, ik hou gewoon mijn mond en ik sta gewoon heel erg voor. Hier is alles veilig en hier is alles fijn. Wat een heel mooi iets is natuurlijk, ja. Hè, waar hij voor staat. Eerlijk is eerlijk. Maar ik denk ook, want je hoort aan het einde ook een beetje de emotie in zijn stem. Ja. Dat hij wel erachter is gekomen. Oh, ik heb het eigenlijk best wel een beetje opgefokt de afgelopen week. Door misschien mijn mond te houden. Dat hij misschien ook al bang was dat daardoor niemand meer zou komen opdagen. Of dat mensen hem allemaal een beetje aan zijn lot over zouden laten.
1: Ja, ik had ook wel met hem te doen hoor.
0: Ja.
1: Ik had ook wel, ik denk.
0: Kijk, mensen maken ook gewoon fouten. Nee, maar, hij is ook.
1: Ik geloof helemaal niet dat hij. Maken fouten. Want dan kwalificeer je hem wel alsof hij heeft nu een fout gemaakt.
0: Hij heeft een fout gemaakt en dat geeft hij zelf ook toe. Door zijn mond te houden. Dat is het enige. Wat je mening ook is, hoe je ergens ook over denkt. Mm-hmm. Maar dat het meer is, oh, ik had misschien gewoon ook even mijn mond open moeten trekken over iets. Of in ieder geval niet moeten doen. Ik trek mijn handen er vanaf, ik weet het ook
1: niet. Ik denk dat hij toegeeft dat hij de fout gemaakt heeft. Ja. Om misschien niet over Palestina iets te zeggen. Ja. Maar om voor zijn vriend op te komen. Ja. Of voor zijn voorprogramma in het geval op te komen.
0: Ja. Maar dat is toch ook goed dat je dat dan gewoon ook inziet. Ja, ik heb gewoon een fout gemaakt. Nou, en dan kunnen we daar toch van leren met z'n allen. En dan gewoon zeggen, nou, en door.
1: En nu?
0: Nou ja,
1: Mecklenburg is hij kwijt. Zijn voorprogramma is hij kwijt.
0: Ja, maar dan komen er weer nieuwe mensen, joh. 1000%. Ik geloof er zo erg in als je gewoon zegt van, nou, ik heb dit gewoon ontzettend fout gedaan en ik heb daar spijt van. Joh, dan is het toch ook gewoon weer goed. Dan moeten we er toch ook dan niet te lang over nadenken.
1: We blijven

0: That's so true, Gracie Abrams. En je hoorde hem.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Oh, deze hele maand is zo'n feestje. Echt alsof er elke dag een gigantisch cadeau kan vallen. Of nou ja, hij valt ook elke dag. Namelijk voor jouw favoriete artiest. En deze dag staat in het teken van Gracie Abram. Je kon zo snel als mogelijk, als je een ticketalarm hoorde, ons appen via de NPO Luisterapp met waarom je erbij wil zijn op 10 mei in een Ziggo Dome aankomend jaar. En iemand die we aan de telefoon hebben, die heeft dat ook daadwerkelijk gedaan.
0: Sanne.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Als ik zeg Gracie Abrams, wat maakt jou dan zo warm? Wat vind je zo goed aan haar?
3: Ja, ze heeft supergoede, authentieke songs. Haar songwriting is zo goed en zo eerlijk en oprecht. En ja, de lyrics nemen me al helemaal mee.
0: En je bent echt een fan, hè?
3: Ja, ik vind dat heel gaaf.
0: Ja, je motivatie was ook dat je haar nieuwe album Daughter From Hell live zou willen horen in Amsterdam. Heb je haar al eerder ooit ergens gezien?
3: Ja, ik heb haar al eerder gezien, inderdaad. Op Rock Werchter, maar ook even denken in Amsterdam, denk ik al een keer.
0: Oh.
3: Maar het nieuwe album is zo goed dat ik dat heel graag live zou willen zien.
2: Sanne.
3: Ja.
2: Wij hebben ontzettend goed nieuws voor jou. Jij gaat 10 mei naar de Ziggo Dome, naar Gracie Abrams.
3: Oh,
2: super gaaf.
3: Hartstikke bedankt.
2: Je gaat niet alleen. Genieten.
0: Je mag iemand meenemen. We wensen je daar heel veel plezier.
3: Yes, hartstikke bedankt.
0: Hoi, hoi.
3: Doei.

0: Zometeen vanaf 9 uur Ivo van Breukelen met tijdloze tracks, waarvan wij er natuurlijk weer eentje hebben van we zeggen, oh, hier moet je echt even voor blijven hangen.
1: Ja hoor. Wham Duke Project met King of My Castle.
0: Heerlijk. En ook Billie Eilish, Birds of a Feather, die blijft gewoon goed.

0: tweejaars sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga

0: Zometeen vanaf 9 uur Ivo van Breukelen met tijdloze tracks. Waarvan wij er natuurlijk weer eentje hebben van we zeggen... oh, hier moet je echt even voor blijven hangen.
1: Ja hoor. Wham Duke Project met King of My Castle.
0: Heerlijk. En ook Billie Eilish, Birds of a Feather, die blijft gewoon goed.

0: jaar sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief.
5: Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
8: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
9: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis. Pakken.
14: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja. Iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
17: gigaveel.
15: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
18: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk...

0: overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: 3FM. Zo weer met de tijdloze tracks van deze maandag 21 september 2026. Het nieuws van 9 uur met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zometeen een manier waarop je je zondag ook had kunnen doorbrengen.
3: NOS op 3.
2: Eerst nieuws over de Duitse regeringspartij CDU. Voor het eerst in de geschiedenis heeft die partij de kiesdrempel niet gehaald bij de verkiezingen in een deelstaat in het noordoosten van Duitsland. De CDU haalde minder dan 5% van de stemmen. De extreemrechtse AfD werd de grootste in die deelstaat. Zelf denkt de CDU dat de nederlaag onder meer komt doordat hun plannen vertraging op hebben gelopen. Legt correspondent Gimbal Duk uit.
4: En zelf zegt de partij daarnaast ook nog dat het komt doordat de hervormingen te traag gaan. Dan leggen daarbij ook echt de schuld bij coalitiepartner SPD. Die bijvoorbeeld qua pensioenplannen en de hervormingen van de uitkeringen de boel zouden blokkeren en traineren. Maar we horen toch ook wel van CDU'ers, juist ook in die lokale campagnes, dat vooral de onvrede over de regering en Merz als persoon heel erg meespelen om weg te gaan bij de CDU.
2: De CDU verloor trouwens ook in Berlijn, want daar won de socialistische partij Die Linke. Begin deze maand verloor de CDU ook al flink toen bij verkiezingen in een andere deelstaat. Bondskanselier Merz wil nog niet opstappen. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. Buurtbewoners hoorden meerdere schoten en belden 112. De politie is nog op zoek naar de schutter. In Parijs worden bijna 300 items van de overleden Brigitte Bardot geveild. Het Franse filmicoon liet behoorlijk wat spul achter. Er gaan onder meer balletschoenen, aanstekers en juwelen onder de hamer. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. En op veel plekken ligt de natuur er weer netjes bij, want vrijwilligers hebben gisteren de hele dag afval geprikt. Het was World Cleanup Day. Ze gingen onder meer aan de slag in de bossen van Texel, rond de Amsterdamse pontjes en op stranden langs de kust.
5: We lopen net 15 seconden en het ligt helemaal vol met plastic.
6: Oh kijk, hier zit ook van dat visdraad tussen.
7: Weet je, er ligt zoveel troep en je redt gewoon echt concreet vogels, dieren, milieu met al die microplastics wat we vandaag ook weer allemaal hebben gevonden.
5: Ik als we hier ook even lopen, je hebt zo je handen vol. Ik vind het schandalig.
2: Ja, je hoorde de vrijwilligers in Egmond aan Zee van het

0: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.

Ja, we pakken lekker door vandaag hoor, in de 3FM Ticketmaand. Met vandaag de hele dag kans op tickets voor Gracie Abrams in de Ziggo Dome. Kan je vertellen? Voor 12 uur vanochtend gaan er 2 tickets uit. 3FM.

0: echt een waanzinnig weekend gehad in Schotland. Kleiduif geschoten, hek is gegeten, tenminste een hapje geproefd. Helemaal goed!
1: 3FM. Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
0: Maar ook wel weer heel lekker zijn om, heel lekker om hier terug te zijn hoor. In de studio van...
1: Tijdloze tracks.
0: Tot 12 uur alleen maar tracks met de eeuwigheidswaarde. Tracks die blijven plakken.

0: nog steeds. En hoor je het ticketalarm? Laat dan zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp weten waarom jij die tickets voor Gracie Abrams zou moeten verdienen. Waarom verdien jij het om daarbij te zijn? Laat dat weten via de NPO Luisterapp zodra je het ticketalarm hoort. En ik zei het net ook al, ik zal het nog een keer herhalen. Nog voor 12 uur vanavond. Nog voor de klok 12 slaat, gaan er 2 tickets voor Gracie Abrams uit. Bam!
1: Hey Ivo, goeiemorgen! Ja.
0: Buongiorno!
2: Goeiemorgen!
1: Gast erop!
0: Met zometeen hier, Billie Eilish, Birds of a Feather, Bastille komt eraan, Things We Lost in the Fire, na Inner City, Good Life.

op het moment een hit scoorde met een plaat waar exact dezelfde sample in zat. Welke plaat dat is, dat hoor je zo meteen hier in Tijdloze Tracks. Na muziek van een man waarvan je sinds deze week een Ken-pop kunt kopen. Weet je wel, Barbie, maar dan Ken, een Ken-pop dus. Die pop is gebaseerd op deze man, Lenny Kravitz. Dat is toch fantastisch. Zit er zo'n sjaal bij, ook of niet?

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: This is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog.

met natuurlijk de sample van Shape of My Heart van Sting. Je hoort hem ook een beetje. Het is dit gitaartje ook. Oh, mooi. Maar goed. Craig David, die maakt een plaat met dit riffje erin. Sting zelf zei, daar wil ik ook wel op. Verdiende dik 20 jaar geleden echt een stukje meer aandacht. Want veel van die veen ging toen naar de Sugar Babes. Ja, als Sting zelf op de plaat mee wil doen, dan weet je al dat het een tijdloos

Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant, hoorde je bij 3FM. En die klanken die je zojuist hoorde, die kan je volgend jaar zomaar gaan horen tijdens de Super Bowl. Hij schijnt op de shortlist te staan voor de Super Bowl Halftime Show 2027. Editie van volgend jaar dus. Het is zeker nog geen uitgemaakte zaak, want ook Justin Bieber staat op dezelfde shortlist. Dus ja, dat wordt dan toch weer een muntje opgooien.

0: on Free FM.
1: Adela, Eén in LA.
0: Met 3FM ontdek je nog.
2: Hey Adela.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
3: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
2: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: loodje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging...
6: Als 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: En van Voordeel.
6: Aldi.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: loodje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen.

0: beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
1: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Swishpunt helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishpunt.
5: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Swishpunt trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.

0: toch een beetje op deze manier voor schut te zetten.
1: Ja, in Nederland is een wereldkampioen rijker. Maartje van der Meer uit Delft was in Spanje de snelste op het WK puzzelen. En hoeveel stukjes was die puzzel dan? Nou, dat vertelt Maartje jezelf.
2: Ja, dat maakt wel uit voor de tijd natuurlijk. Ik heb 500 stukjes maak je als solo. Onder de 30 minuten is 500 stukjes wel echt heel sterk. Dus meestal zit ik zo tussen de 30 en de 40 minuten.
1: Maar dit keer puzzelde ze zich in 27 minuten en 58 seconden naar de wereldtitel. En dat leverde haar een beker en €2000 op. Daar kan je best een zooitje puzzels van kopen, denk ik. Goed, het weer. Het wordt een lentedag, maar dan aan het begin van de herfst volop zon en een graad of 20.
3: Hey Jasper.
4: Yo.
3: 3FM verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. Daar is je vertraging 19 minuten.
5: En zo meteen hoor je Ivo.
6: 3FM.
7: Ster.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders ga ik je mis.
12: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
12: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
13: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen... Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
19: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
20: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick Thee, 15 of 20 stuks, €0,99. En Eru, diverse varianten, ook €0,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die al

0: Het Delft is wereldkampioen. NOS op 3. Nou, met welke bijzondere prestatie ze nu de beste van de wereld is geworden, dat vertel ik je zo. Eerst iets anders. Jongeren tussen de 12 en 16 denken minder positief over de LHBTI-gemeenschap dan 4 jaar geleden. Het ging lange tijd goed, maar nu is bijvoorbeeld het aantal jongens dat die gemeenschap accepteert gedaald van 40% naar 22%. En dat heeft nare consequenties, zegt het COC.
1: Aan de ene kant is dit natuurlijk gewoon niet goed voor de open maatschappij waarin we leven. Daar wil je dat iedereen zichzelf kan zijn, wie je ook bent en op wie je ook verliefd wordt. Maar het is ook natuurlijk gewoon heel erg naar voor leerlingen op scholen. Die merken dat er meer weerstand is naar wie zij zijn. En dat is natuurlijk gewoon ontzettend naar en onprettig als je 15, 16, 17 jaar bent.
0: Daarom moeten leerkrachten direct optreden als er gescholden wordt met bijvoorbeeld homo of flikker, zeggen experts. Geen verrassende uitslag bij de verkiezingen in Rusland, want de partij van president Poetin heeft dik gewonnen met de nodige stemfraude. Oppositie was er bijna niet en er was amper toezicht op de parlementsverkiezingen. Tijdens de campagne ging het trouwens helemaal niet over de oorlog, maar ondertussen was er dit weekend wel een grote aanval op Moskou, vertelt mijn collega Wessel de Jong.
2: De Oekraïners hebben de grootste drone-aanval ooit hebben ze op Rusland uitgevoerd. Zo'n 1000 drones en raketten, kruisraketten, hebben ze afgevuurd. Nou, daarvan gingen er honderden naar Moskou en die hebben daar een raffinaderij, de olieraffinaderij van Moskou, hebben ze geraakt. Hele zware, grote rookpluimen zijn er toch in grote delen van de stad te zien geweest. Wat natuurlijk een timing.

MC Hammer, You Can't Touch This, hoorde je in het programma met alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks bij 3FM tot 12 uur. Goedemorgen, mijn naam is Ivo. En vergeet

0: voor...
1: De felicitatieservice.
0: Jazeker, wij mogen een grootheid feliciteren vandaag. Dat wordt een enorme taart in Huize Gallagher. Vindbaar is een taart waar 54 kaarsjes op komen. Dat is bijna niet te doen natuurlijk. Aan de andere kant, als je Gallagher heet... dan gaan er natuurlijk ook deuren open die voor anderen gesloten blijven.

0: dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Lacey Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticket.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: Lekkere meegeheet, jongens.
2: Dankjewel, Corrie, voor je effje. Inderdaad, lekkere meegeheet. Malcolm Todd en Earrings hoor je bij 3FM.

0: het gehad?
1: Ja, zeker weten.
0: Mooi zo, mooi zo, mooi zo, mooi zo. Het, is, het hoge woord is aan jou, Kira. Welke twee tracks staat in deze mashup? Kom maar door.
1: Ik dacht Coldplay met Something Just Like This. En Bob Marley met... wat zei het nou, Job? Of Could You Be Loved?
0: Ja! In Ordnung, zoals ze in Duitsland zouden zeggen. Bakkie Beukens voor jou, Kira. Wil je koffiebonen, gemalen koffie, of wil je liever thee?
1: Koffiebonen, alsjeblieft.
0: Komen die jouw kant op. Dankjewel voor het meespelen en nog een mooie week.
1: Dankjewel.

De Ziggo Dome in Amsterdam. Evanescence, Bring Me To Life voor die tijdloze tracks bij 3FM. En ja, ik zit even te kijken. Het is nagenoeg uitverkocht. 4 comfort seats zijn er nog te verkrijgen. Maar dan ben je al snel 250 euro verder. Moet je net zin in hebben. Maar goed, dat weet je maar. Veel plezier als je gaat morgen.

0: Happen, meer tijdloze tracks, waaronder Gracie Abrams. Zometeen na 11.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere deze. I have to
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Stof tot nadenken.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: energie vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
14: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.

0: opnieuw iemand neergeschoten. Dat gebeurde in Austin, in Texas. Het zou gaan om een man uit Venezuela van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij stabiel. De politie doet volle bak onderzoek.
1: This has happened in the city of Austin. The city of Austin deserves answers in what occurred. The mayor is demanding some answers. The city manager wants answers. And we're going to get those. We're going to get all those questions answered.
0: Na het incident in Austin werd gedemonstreerd tegen ICE omdat die dienst veel geweld gebruikt. En na 20 jaar krijgt de McFlurry-egel in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam een kamergenoot. En de McFlurry-egel werd in Rotterdam dood langs de weg gevonden met een McFlurry-bakje op zijn hoofd. En nu is natuurlijk de vraag, wie wordt dan die nieuwe buurman?
2: Dit is de milkshake-egel. Dus ja, dit dier is gevonden op de weg, platgereden. Ja, met zo'n beker op de kop kan zo'n dier natuurlijk gevaar niet zien aankomen. En ja, dat is helemaal verkeerd gegaan.
0: Nou, de vinder die de milkshake-egel naar het museum bracht hoopt daarmee een boodschap over te brengen.
3: Ja, doodzonde. Het is een vrij treurig gezicht. En daarom had ik het ook zoiets van, ik geef het egeltje nog een soort educatief doel. Dat ik hem aan het museum schenk. Dat tenminste nog steeds kan worden verteld van, ja, dit is niet iets van 20 jaar terug. Het blijft nog steeds bezig, zoals met de McFlurry-egel.
0: De tentoonstelling van het museum wil laten zien wat de effecten zijn op de natuur en dieren als mensen hun afval op straat blijven gooien. Ik heb het weer voor je. Een lekker dagje, veel zon en een prima temperatuur op de thermometer. Het wordt 18 tot 22 graden.
4: En zo meteen hoor je Ivo.
5: 3FM.
6: Ster. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.

0: nieuws van 11 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. NOS op 3. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na onderzoek naar het leven van kinderen in alle asiel-noodopvanglocaties in Nederland. Ongeveer 7000 kinderen komen daar terecht in gevaarlijke situaties, zegt de onderzoeksraad. Er is vooral een groot risico op fysiek en seksueel geweld. De situatie in de noodopvang moet binnen een half jaar verbeterd zijn. Als dat niet lukt, moet voor de kinderen een andere vorm van opvang worden gefixt. De meeste noodopvangcentra zitten in leegstaande kantoren, evenementenhallen en tijdelijke containerwoningen. Opnieuw een explosie bij een woning in Rotterdam-Krooswijk. Daarna brak brand uit en moest de brandweer de bewoners bevrijden. Vorige week was er ook al een explosie op hetzelfde adres. Ook bij een flat in de Utrechtse Transwijk was een grote explosie. De bewoners van de flat zijn opgevangen. En in Osdorp in Amsterdam ging het ook mis. Daar waren vannacht 2 explosies. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft op

0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Swishpunt helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishpunt.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Swishpunt trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.

0: Download de app en start met vinden.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Gracie Abrams.
2: 3FM.
3: Hallo NCRV.
2: Ivo van Breukelen. Dit uur, ergens dit uur gaan ze eruit. Tickets voor Gracie Abrams. Hoor je er voorbij komen? Hoor je een ticketalarm? Laat weten waarom jij die tickets moet winnen.

0: FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Gracie Abrams.

0: ticketmaand, deze 21 september. Dat betekent dat je de hele dag, zodra je het ticketalarm hoort, kans maakt op tickets voor Gracie Abrams.
1: Hallo.
0: Hallo, met Ivo van 3FM. Een hele goede morgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Met wie hebben wij het genoegen?
1: Met Annabel.
0: Iemand zei, dit is Annabel. Een hele goede morgen, Annabel.
1: Hoi, hallo.
0: Heb jij een beetje een lekker weekend achter de rug? Verbaast het je dat je mij aan de telefoon hebt?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik merk het, wat ben je aan het doen?
1: Werken.
0: Oh, maar het klinkt alsof je je bent wel even weggelopen van de werkplek dan, of niet?
1: Ja, ik ben even snel naar een hokje ingedoken.
0: Ja, ik hoor het. Hé, hey, wat goed. Waarom zou jij die tickets moeten winnen eigenlijk voor Gracie Abrams, Annabel?
1: Ik zou heel graag een vriendin willen verrassen die net een nieuwe baan heeft gekregen.
0: Oh, en dat had nogal wat voet in de aarde, begreep ik. Het heeft vrij lang geduurd allemaal.
1: Ja, ze is heel lang op zoek geweest, dus ik ben heel blij voor haar.
0: Nou, dat is, en wat is de baan in kwestie? Wat gaat ze doen?
1: Ze werkt op een marketingafdeling.
0: Kijk, nou dat is fantastisch. Dat is haar ontzettend. Is zij dan ook degene die je meeneemt?
1: Ja,
0: we doen het voor haar, maar ik neem de buurvrouw mee, ja. Nou,
1: nee, dat gaat dan mee.
0: Een en ander kan geregeld worden, want Annabel, je wint 2 tickets voor Gracie Abrams. Mei 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik wens je heel veel plezier en ik zou zeggen, breng je vriendin.

0: het roulette wiel in studio staan hier. Ik wil even op kloppen, Jan-Willem, dat mensen het echt horen. Ja, hoor eens even. Ja hoor. Het is echt real.
1: En heel duur was hij.
0: Hij was niet goedkoop.
1: Nee.
0: Nee, dat klopt. Enfin, wij gooien een balletje op het roulette wiel om erachter te komen in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. We hebben allerhande categorieën erop staan, zoals bijvoorbeeld nummer 8, dat is de categorie tijdloze snaar. Ik vermoed iets met een gitaar, alhoewel een piano ook kan natuurlijk. Hè?
1: Een cello.
0: Een cello of een klavecimbal.
1: Zo.
0: Nou, vind nog maar eens even een plaap en een klavecimbal. Enfin, dat is een ander verhaal.
1: Klavecimbal, is dat niet met toetsen gewoon?
0: Ja, maar wel een snaarinstrument. Pam, de toets raakt de snaar, hè? Hey.
1: Zo.
0: Ja, ja.
1: Goed.
0: Mind was blown. Goed, we gaan een balletje opgooien. En als ik zeg we, dan bedoel ik de croupier. En dan moet ik alleen nog even Robert Jansma bedanken. Bekend van de Vrijdag Vuurwerkshow. Elke vrijdag het officiële begin van je weekend vanaf 4 uur hier bij 3FM. Robert, dankjewel voor het lenen van de pauken. Take it away. Spannend hoor, hè?
1: Rienne van Plu.
0: Ik dank u. Een mooie Nederlandse uitspraak was dat trouwens.
1: Ja.
0: Rienne van Plu.
1: Oh, dit is leuk. Dit is gewoon nummer 15, Huishausen.
0: We zijn er al.
1: Ja, nee.
0: Ik ben helemaal
1: niet
0: goed.
1: Dat gaat helemaal niet goed.
0: Gaat helemaal niet goed zo, hé.
1: Hey. Maar het balletje komt tegen mijn vinger aan.
0: Ah, dus zo, oké, nou, ik begrijp het.
1: Ja,
0: sorry, nou ben ik vergeten welke categorie je zei. Welke zei je ook weer?
1: 15 huishouden.
0: Huishouden, dat betekent house voor tijdens het huishouden. Nou, iets leuks van David Guetta bijvoorbeeld.
1: Of Acceptable in the 80s van Calvin Harris.
0: Ik stond in een hele foute kroeg in Inverness in Schotland. En daar hoorde ik weer een keer Flo Rida en David Guetta met Where Them Girls At.
1: Ja.
0: Nou, dat soort leuke dingen. House voor tijdens het huishouden. Laat maar weten wat je zou willen horen op 3FM zometeen. Stuur het in via de gratis NPO-luisterapp.

is lekker. Dit is lekker boenen hoor. Hey. Dit is lekker dweilen of de ramen zemen. Ik vind hem goed passen in de categorie house. Dag Jasper Leegwater, die gaat dan weer naar huis. Komt ie aan, Mr. Polska, Ronnie Flex. Dit is niemand bij 3FM.

0: allemaal bij zich. Hij heeft zich voorbereid, hoor. Het is ongelooflijk. Nou, kom maar door. Wat is op je boterham?
1: Mag ik u presenteren?
0: Ja.
1: Een croissantje met chocoladepasta.
0: Ondeugend.
1: Dat is wel tamelijk ondeugend, moet ik
0: vind
1: zeggen.
0: Vind ik wel.
1: Ik ben net terug van 3 weken vakantie. Ik zit nog helemaal lekker in het sfeertje, weet je wel.
0: Ja, lekker.
1: Nou, chocola, baguette.
0: Maar je zit toch helemaal niet in Frankrijk?
1: Nou, wel het Franstalige gedeelte.
0: Ah.
1: Dus ik vind het goed.
0: Lekker. Nou, zometeen hier de lunch.
1: Correct.
0: Ja.
1: Met daarin uiteraard weer de 3 over 12. We hebben de 3 belangrijkste tracks van de dag. En daar moeten we even terug naar afgelopen zaterdagochtend, toen er iets heel bijzonders is gebeurd in Utrecht.
0: Oeh. Nou, meer dat en meer bedoel ik zometeen. Misschien nog wel een paar kaartjes voor Gracie Abrams. Je weet het niet. Artiest van de dag in de ticketmaand. Hou het ticketalarm in de gaten.

0: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS.

0: 30 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.
4: Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro, groot in genieten.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: seksualiteit. De Universiteit Utrecht en het Trimpels Instituut concluderen dat jongens en meisjes tussen de 12 en 16 in 4 jaar tijd minder tolerant zijn geworden. Er moet op tijd ingegrepen worden, vindt deze onderzoeker.
1: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
0: Bij eerdere onderzoeken was zo'n grote daling nog niet te zien, zegt de hoofdonderzoeker.
1: Nu is dat echt sterk gedaald. En in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
0: De onderzoekers denken dat de daling onder meer komt door de Manosphere en influencers als Andrew Tate. En terwijl in Frankrijk veel wijnboeren het moeilijk hebben gehad door de droogte deze zomer, wordt in het Amsterdamse Sloterdijk juist een uitstekend wijnjaar genoteerd.
2: Ja, we hebben heel mooi weer gehad. Heel veel zon. En een goed voorjaar. Zonder al te veel bedreigingen van wespen of droogte viel eigenlijk ook wel mee. Dus het is gewoon een heel goed jaar.
0: En de Amsterdamse wijn van vorig jaar werd ook gelijk even opengetrokken.
3: Ja, hij is bruut, maar niet te bruut. En de bubbels ook niet te intens. Dus ik vind hem heerlijk.
4: Ja, we krijgen meestal van de bubbels maar 1 flesje. Dus die bewaar ik voor oud en nieuw.
0: Ja, het weer dan een lekker dagje erbij met veel zon en max 22 graden. Geniet er ook maar van. Morgen grijs en maximaal 20 graden.
5: Drie van keer dan van de ANWB. Er staan 2 files. Eerste op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad. Bij de afrit Zwifterband. Kwartiertje vertraging. En een vrachtwagen met pech zorgt op de A28 tussen Amersfoort en Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweert voor een vertraging van 6 minuten. 3FM.
6: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1.

0: nieuws met Sydney Dijkers.
1: Ja, goedemiddag. De veiligheid van kinderen die in een asielnoodopvang zitten is door de ondergrens gezakt.
2: NOS op 3.
1: Het zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Na ruim 2 jaar onderzoek, zo'n 7000 kinderen in de asielnoodopvang komen structureel terecht in gevaarlijke situaties, zegt verslaggever Jeroen de Jager.
3: En dan leiden ze aan gebrek aan privacy, ze hebben geen onderwijs daar. Er is fysiek geweld, er is seksueel misbruik, stress, slaapgebrek, suïcidaal gedrag. En daar moet binnen een half jaar, zegt de OVV, een eind aan komen. Daar moet de minister actie op ondernemen. Hij moet die onveilige situaties opheffen binnen dat half jaar. En zorgen dat die kinderen op een andere manier opgevangen worden.
1: COC, de organisatie die zich inzet voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op het onderzoek naar de acceptatie van homoseksuele.

0: Wisselens Chicken voor Chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
1: Het is weer Bol-tiendaagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Vlieg door je tijdlijn.
7: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 9.

0: Cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram, voor maar 3,69.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM Ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Gracie Abrams.
4: 3FM.
5: Avotros.
4: Mark Meijer.
6: Mark hier net terug van vakantie en bewapend met de drie belangrijkste liedjes van het moment. Deze gaat in Nederland knetterhard, maar in alle drie de landen waar ik in mijn vakantie geweest ben, heb ik hem ook heel erg veel gehoord. Op nummer 3 staat de

0: mooi verhaal om vandaag te vertellen. Het schijnt dat zijn ouders hem eigenlijk een heel andere naam wilden geven. Ricardo, geloof ik, of zo. Maar dat hij eruit kwam en dat hij in plaats van te huilen... Jason Derulo deed.
1: 3/12.
0: Dat ze dachten, ja, dat zal het dan toch maar moeten worden. En die skill die kwam in zijn latere carrière nog heel goed van pas. Vandaag, precies 37 jaar geleden, gebeurde dit geweldige verhaal... dat ik alleen de overlevering heb gehoord. Ik was er zelf niet bij. De geboorte van Jason Derulo blaast vandaag dus 37 kaarsjes uit... en we vieren zijn verjaardag met hem mee in de 3/12 van 3FM... met What You Say op nummer 2. Het is je dagelijkse overzicht van de drie belangrijkste tracks van de dag. Bovenaan staan vandaag de mannen die afgelopen zaterdag naar Nederland kwamen... voor een heel kleine showcase. Waarnaast heel veel radio-dj's, zag ik op mijn Instagram stories... ook een paar gelukkige mensen bij waren... of ze hadden een kaartje gekocht of gescoord in de 3FM Ticketmaand... want daar kon je kaarten winnen. Voor de live-sessie van het hele nieuwe album van Nothing But Thieves. Band die het hele album gewoon live gespeeld heeft. Het is nog niet uit, maar je had het afgelopen zaterdagochtend dus al kunnen zien. Komende vrijdag komt het uit, afgelopen zaterdag al te zien in Utrecht. Van dat nieuwe album van Nothing But Thieves hoor je bovenaan de 3/12 van vandaag, Evolution.

zaterdag in Utrecht voor een geweldige showcase die ze daar gegeven hebben. Heb ik van horen zeggen, want ik was er zelf niet bij. Daar speelden ze een hele nieuwe album dat vrijdag uitkomt. Stray Dogs gaat het heten. Van dat album hoorde je Nothing But Thieves Evolution zojuist. Bovenaan de 3 over 12 van 3FM met Roxy Dekker en Artemis in een paar minuten. Dit is eerst Justin.

EFM, je hoorde Rocky Dekker. En Bare Minimum, 12:30 op maandagmiddag. Hallo, Mart hier. Terug van 3 weken vakantie. Grote shout-out Sebastian Okhuizen, die afgelopen week je vergezeld heeft tussen 12 en 2 hier op 3FM. Ik ben blij om weer terug te zijn na 3 weken. En vanmorgen bekroop het aloude, heb ik iets gemist gevoel mij. En ondanks dat ik een out-of-office mail altijd aanzet als ik op vakantie ben. Met ja, ik zet er altijd in. Ik lees mijn mail niet en ik ga hem waarschijnlijk ook niet bijlezen. Dus stuur je mail vooral later nog een keer. Ga ik toch altijd even bijlezen. Dus ik ging even bijlezen. Wat tref ik vanmorgen aan in mijn e-mailbox? Ja, je gaat het niet geloven. 2 kaarten voor Gracie Abrams. Het is 3FM Ticketmaand. Hoor je het ticketalarm, dan app je via de NPO Luister-app. Waarom je naar het concert van die dag wil. Het concert waar die dag tickets voor kan winnen. Dat is vandaag Gracie Abrams. En er zaten 2 ticketcodes in mijn mail. Dus je weet dat ze voor 2 uur er sowieso nog uit. Zo meteen ik Ella Langley.

3FM en LL Langley met Choose in Texas. Oké, beloofd en sorry alvast. De laatste keer dat ik het ga zeggen, denk ik, vandaag. Terug van 3 weken vakantie. Marten hier, goedemiddag. Ik kwam hier en iedereen die vroeg hoe is het en hoe zit je erin. En toen merkte ik dat ik een soort balletje energie ben. Dus als ik ook veel te snel tegen je aanpraat of veel te veel informatie in korte tijd deel. Sorry, ik heb gewoon 3 weken niet met je kunnen kletsen. 3 weken mijn collega's niet kunnen zien. Ik ben een soort balletje energie. Maar ik ben me er ook terdege van bewust dat jij waarschijnlijk al een hele tijd aan het werk bent. En misschien wel in de aloude maandagblues zit. Maandag is voor mij traditiegetrouwde dag dat er zoveel misgaat. Dat je het gevoel hebt dat alles wat je in je klauwen pakt, dat dat er weer uitdondert en kapot gaat. Dus ik wilde misschien je maandagbluesgevoel eventjes een beetje zachter maken, leed delen. Mijn motto is gedeelde Mart is halve Mart. Ik heb zo gelachen om mijn vriendin afgelopen zaterdag toen wij terugkwamen van onze vakantiebestemming met de trein. We hadden echt 9 uur in de trein gezeten of zo de hele dag. En we lopen in Hilversum, waar we wonen, het station uit. En daar staat een dakloze meneer. Die komt naar ons toe en die zegt, sorry dat ik jullie stoor. Ik ben dakloos. Hebben jullie misschien kleingeld voor mij? En ik zei, ja, ik heb dat eigenlijk nooit bij me. Maar ik dacht misschien van vakantie nog iets. Dus ik kijk wel even. En ik zie dat hij vervolgens even met mijn vriendin in gesprek raakt. Ik let totaal niet op dat gesprek. Ik wist 2 euro uit mijn portemonnee. Ik geef het aan die man. En hij neemt heel koud afscheid van ons. Geen dankjewel of fijne dag of zo. Heel afstandelijk ineens. Dat ik dacht, wat heb ik misdaan? En toen keek ik naar mijn vriendin en toen zag ik dat zij een beetje beduust keek. En toen zei ze, dat was niet zo'n slimme opmerking van mij, of wel? En toen zei ik, sorry lief, ik heb het hele gesprek niet gevolgd. Ik heb geen idee wat jij gezegd hebt. Toen zei ze, ja, hij vroeg aan mij of ik ook misschien 1 euro had. En toen zei ik, nee, sorry, ik ben platzak. Waarvan zij, zeg maar, 10 seconden later besefte dat als je geen cash hebt, dat je tegen een dakloos iemand misschien liever niet zegt, ik ben platzak, als je volgens naar je fijne warme huisje met een betaalde stroomrekening toe gaat. Ach ja, then again, ik kon haar niet echt uitlachen, want de dag erna wilde ik haar helpen met het ontkoppelen van haar vaatwasser. Toen ging ik weg, toen was de vaatwasser niet ontkoppeld, maar had ik wel de grootsteen kapot en lek gemaakt. We hebben allemaal wel eens wat. Door de maandagblues heen met 3FM, we komen er samen wel met Turnstile, nu op je radio. Dit is CN Stars.

krassen in haar been heeft laten zetten uit liefde. Dan zou je kunnen denken dat ze katteneigenaar is. Dat weet ik overigens niet. Geen flauw idee voor Janna katten heeft, maar dat is het niet. Ze heeft een nieuwe tatoeage genomen en die heeft ze laten ontwerpen door haar kind van een jaar of drie. En als je iets weet over de tekenkwaliteiten van een kind van drie, dan is het dat het vaak niet heel veel verder komt dan een paar krassen op papier. Als de krassen op het papier komen, niet op de bank en op de muren en op de grond en op de tafel. Dus er zit een soort, ja, het lijkt een soort heel heftige handtekening of zo, heeft ze op haar been laten zetten. Rihanna en Disturbia hoorde je zojuist bij 3FM met een geweldig nieuw liedje. Hoe kon het ook anders? De nieuwste van Bente. Dit is Parijs.

0: Storm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticket Alarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticket.

0: Paradise. Ja, Tess. Tess die zit er echt bovenop. Ik zie voor me dat Tess zichzelf heeft opgesloten in een donkere kamer met alleen de radio aan. En dan op haar telefoon een berichtje dat ze al in de NPO-luisterapp getypt heeft. Ze hoeft alleen nog maar op verzenden te drukken. Tess die is heel scherp voor de ticket voor Gracie Abrams. Die ergens voor 2 uur nog te winnen zijn. Maar zojuist heb je niet het ticketalarm gehoord. Hoor je het 3FM ticketalarm? App dan je appje Tess in je donkere kamer met je radio naast je. Druk dan snel op verzenden. Dan maak je kans op 2 kaarten voor Gracie Abrams in de Ziggo Dome.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.
1: Met onder andere...

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
7: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
8: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Miley en Bass Persuade. Dat is haar nieuwste liedje. Hoor je zo meteen. En ook Teddy Swims en Major Lazer komen eraan. 1 over 1, het nieuws met Sydney Dijkers.
16: Goedemiddag, het gaat structureel.
8: Dat de vis uit een kwekerij of visserij komt, die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Miley en Bass Persuade. Dat is haar nieuwste liedje. Hoor je zo meteen. En ook Teddy Swims en Major Lazer komen eraan. 1 over 1, het nieuws met Sydney Dijkers.
16: Goedemiddag. Het gaat structureel slecht met 7000 kinderen in de asielnoodopvang.

0: aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Wait, dat is haar nieuwste liedje. Hoor je zo meteen. En ook Teddy Swims en Major Lazer komen eraan. 1 over 1, het nieuws met Sydney Dijkers.
6: Goedemiddag. Het gaat structureel slecht met 7000 kinderen in de asielnoodopvang.
7: NOS op 3.
6: Het is er standaard onveilig in die noodopvanglocaties en kinderen worden verwaarloosd. En dat brengt hun ontwikkeling in gevaar. Die conclusies trekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 jaar onderzoek doen. De voorzitter van die onderzoeksraad legt uit wat ze onder die onveiligheid precies verstaan.
8: Dat ze 2 keer per jaar moeten verhuizen. Dus 2 keer per jaar nieuwe vriendjes, nieuwe vriendinnetjes, maar ook nieuwe school of daarop wachten. Onveiligheid betekent ook spelen op een speelplek naast open water of langs een drukke snelweg. Het zijn allemaal elementen die eraan bijdragen dat een kinderleven, dat heel anders in elkaar zou moeten steken, onveilig wordt.
6: Het komend half jaar moet de minister van Asiel en Migratie de situatie van die kinderen verbeteren. De politie gaat geen feestjes meer organiseren om samen met mensen bijvoorbeeld kerst, Ramadan of Diwali te vieren. Agenten moeten neutraal zijn en door zulke feestjes te organiseren kan het erop lijken alsof dat feest of geloof ook de overtuiging van de politie zelf is, vindt de leiding. Kijk nog eens goed of het nou echt nodig is om verkeersboetes duurder te maken, zegt de belangrijkste adviseur van het kabinet tegen het kabinet. De overheid heeft het geld hard nodig en wil om alle plannen rond te krijgen de boetes verhogen. Maar volgens de Raad van State zijn boetes al knetterduur. En dat is gek als je het gaat vergelijken met de straf die je bijvoorbeeld voor mishandeling of diefstal zou krijgen. En over boetes gesproken, Google krijgt een gigaboete van de EU. Het bedrijf slaat de locaties op waar je bent geweest als je een Android-telefoon hebt, zonder je daar goed over te informeren. En Google moet daarvoor ruim 400 miljoen euro boete betalen aan de EU. En bondscoach Xavi vond het lastig om Memphis Depay uit de selectie van Oranje te laten. Dat zei hij zojuist op een persconferentie. Depay is topscorer aller tijden van Oranje, maar komt de komende wedstrijden dus niet in actie. Volgens Xavi heeft hij een goede band met Depay en dat maakte de keuze erg moeilijk.
9: Because I know him, I have a good relationship with Memphis, but he was amazing. The response of him was amazing. He understood everything. I have a lot of respect with Memphis. But I want to say that the door is open for all the players.
6: De bondscoach houdt de deur dus open voor alle spelers, ook voor Memphis, zei hij. Waarom Xavi niet voor Memphis heeft gekozen, wilde hij niet vertellen. Het weer is een prima dagje met veel zon, max 22 graden. Geniet er ook maar van. Morgen is het grijs en droog en maximaal 20 graden.
5: Dan 3 verkeer van de ANWB. Handjevol heel normale dagelijkse files, zoals op de A1 richting de grens bij Duitsland 5 minuutjes en op de A12 de andere kant op, niet naar de grens, maar vanaf de grens richting Arnhem voor Duiven 6 minuten. Veel plezier bij de IKEA. En op de A20 tussen Gouda en de Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. De weg is net weer vrijgegeven, maar je moet rekening houden met nog ongeveer een kwartiertje vertraging.
10: 3FM.
11: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
13: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.

0: korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: September is iedere dag jouw kans op tickets.
8: September is 3FM Ticketmaand.
7: Vandaag jouw kans op tickets voor
8: Gracie Abrams.
7: 3FM.
8: Avotos.
7: Mark Meijer.
9: Tickets gaan er nog voor 2 uur vanmiddag uit. Goedemiddag, Mark hier met Teddy Swims, Mr. Know-it-all zo meteen. En als je een mailtje krijgt van Miley

zonnetje op je koppie. Of het nou daadwerkelijk buiten is of door de ramen naar binnen komt. Lekker in je lunchbreak buiten gaan zitten met je koffietje to go. Het zou zomaar kunnen, joh. De Teddy Swims en Mr. Know-it-all bij 3FM. Mocht je ergens vandaag nog even je mailbox gaan checken, dan, ik weet niet hoe dit zit, maar ik zag iets voorbij komen over Miley, the artist formerly known as Miley Cyrus. Die geeft blijkbaar gratis tickets weg voor een show die ze gaat geven in Hollywood op 16 oktober. Fans worden helemaal wild en er is allemaal discussie, want blijkbaar had ze een tijdje terug onaardige dingen over fans gezegd en dat zou dan nu een soort goedmaakoffensief moeten zijn. Nou, in ieder geval, allemaal fans zijn super blij, want die hebben een screenshot gepost op weet ik veel, wat voor social media, met dat ze een mail hebben gehad van Miley. En ik ga een soort van live even proberen te vertalen, maar lieve, naam is weggeblurd. We hopen dat je Miley's nieuwe liedje heel leuk vindt, omdat je een van haar top supporters bent, ben je willekeurig geselecteerd voor een paar tickets voor het Bass Persuades live optreden dat ze in Hollywood gaat geven. Of in de Hollywood Bowl op 16 oktober. Reageer alsjeblieft met een mailtje naar dit e-mailadres voor 22 september en zorg ervoor dat je erbij bent. En die fans die zijn helemaal blij en die gaan erheen en die gaan ervoor zorgen dat ze naar die Hollywood Bowl kunnen komen. Maar ik dacht alleen maar, dit heeft toch een superhoge Saoedische prins, wil graag van zijn 6 miljard euro af en heeft jou uitgekozen. Je hoeft alleen maar even je bankgegevens te sturen en dan krijg je het gehalte. Je krijgt gewoon een mail met, hey, gefeliciteerd, je hebt gratis ticket, je hoeft er niks voor te doen omdat je een van onze top supporters bent. Ik wilde maar zeggen, als je groot Miley fan bent en bijvoorbeeld haar album gepre-ordered hebt of wat dan ook, zorg er dan voor dat je eventjes goed checkt naar wie je deze mail stuurt. We hebben 10.000 SoSafe trainingen gehad bij de NPO. Dus ik ben hier nu heel scherp op. Maar zorg ervoor dat je je niet laat dakken door deze vraag. Let's go.

Wat een band is dit. Fontaines D.C., Marianne, hoorde je nieuw op 3FM. 27 jaar in 2 weken en nu al 3 Ziggo Dome shows. Zo goed als uitverkocht. Van de Golden Circle tot de plekken in de hoek op de bovenste ring achter zo'n paal. Weet je wel, van die minder goed zicht tickets en zo. Nagenoeg allemaal zijn ze weg, maar wij zouden 3FM niet zijn als we niet toch nog wat voor je gefixt hebben. Wij hebben een paar kaarten weten los te peuteren. In de laatste week van de 3FM Ticketmaand is vandaag aan de beurt Gracie Abrams. Het concept van de Ticketmaand ken je hopelijk inmiddels. Hoor je het 3FM Ticket Alarm.

0: 3FM, je hoorde Close to You van Crazy Abrams. 3FM, ik het maand. Dit is de maand waar je bij wil zijn. De maand waar we even alles uit de kast trekken om te laten zien waarom wij de allerleukste radiozender van Nederland zijn. Al dus iemand die op de payroll staat bij 3FM zelf. Maar kom op, laten we eerlijk zijn. Elke dag kaarten te winnen voor een ander concert. Een geweldige line-up voor alle 30 dagen van deze maand september. Elke dag kans op kaarten voor een ander concert. Als je het 3FM ticketalarm hoort, dat is dus vandaag voor Gracie Abrams. Je app dan zo snel mogelijk met de NPO Luister-app naar de studio waarom jij vindt dat jij erbij zou willen of zou moeten zijn. En als je op de radio komt, wie weet.
1: Hi, met Sophia.
0: Hallo, Sophia. Met Mart van 3FM spreek jij.
1: Oh my god.
0: Hallo. Dit klinkt alsof je in het openbaar vervoer staat. Klopt dit toevallig?
1: Ja, kan
0: niet. Wat zei je?
1: Ja, kan hij mij wel een beetje horen of niet?
0: Ja, ik kan je wel een beetje horen. Waar ben je onderweg naartoe?
1: Ik kom net terug van school.
0: Ah, leg even uit. Sophia, hoe oud ben je? Wat voor schoolopleiding ding doe je?
1: Ik ben nu 17, word er weer een week 18 en ik doe creative business op de
0: HVA. Ah, oh, op de HVA, kijk. Hey, jij hebt een appie gestuurd, want jij wil heel graag naar Gracie Abrams. En jij zegt, mijn beste vriendin en ik luisterden altijd naar Gracie Abrams samen. Dan denk ik, als ik het zo hoor, dat jullie net van de HAVO af zijn. Dus niet meer bij elkaar in de klas zitten.
1: Ja, inderdaad. Dus het bleek me echt heel leuk om samen dit met haar weer te kunnen doen.
0: Schets even dat beeld. In wat voor lessen hadden jullie Gracie dan het allerhardste nodig?
1: Nederlands, ja. Altijd als we dat eigenlijk moesten lezen. Wij stoppen allebei een oortje in ons oor en zingen keihard eigenlijk stiekem mee.
0: Oh, zo gezellig. En hoe heet die vriendin van jou dan?
1: Sophie. Heel
0: toevallig. Sophia en Sophie. Ah, jullie, jullie zijn sowieso op de middelbare school een iconisch duo geweest, toch?
1: Ja, zeker.
0: Overal waar de een ging, ging de ander. En als de een naar Gracie Abrams wil, dan moet de andere mee. Sophia, gefeliciteerd. Jullie krijgen de ticket! En dat gewoon in de bus van de HVA naar huis, hè, deze gril.
1: Ja!
0: Gefeliciteerd, jullie krijgen twee kaarten. Jullie gaan naar Gracie Abrams in de Ziggo Dome. En dat is op 10 mei komend jaar.
1: Dankjewel.
0: Snel Sophie bellen en heel veel plezier. Laat vooral weten hoe het geweest is tegen die tijd. Doeg, Sophia!

Martin Garrix. En de man waarvan ik me zo afvraag hoe deze man thuis zit deze dagen. Nou, hij zit niet thuis, want hij is op tour. Maar holy moly, wat een verhalen rondom Ed Sheeran allemaal. Ja, ik neem aan dat je hier de afgelopen weken genoeg over gehoord hebt op 3FM. Ik was zelf eventjes een paar weekjes ertussenuit. Dus ik wilde toch nog eventjes... Ja, ik heb dit wel helemaal zitten volgen. Want ik had hartstikke veel tijd om de TikTok en alle nieuwsapps door te lezen. Hele hetze rondom Ed Sheeran. Omdat Macklemore niet meer zijn voorprogramma mocht doen. Omdat Macklemore Free Palestine had gezegd op het podium. Daarna alle andere voorprogramma's en Ed's band die hem allemaal hadden laten zitten. Ik zat er naar te kijken. Toen heb ik me vooral heel erg verbaasd over dat ik toch, als je mij 4 weken geleden had gevraagd, wie denk jij dat de minst cancelbare artiest op de hele wereld is, dan had ik denk ik toch wel Ed Sheeran gezegd. En kijk waar we nu zijn aangekomen. En nu ga ik iets zeggen waarvan ik niet weet of mensen dan boos op mij geworden dat ik het ga zeggen. Maar is het raar als ik ook een beetje met de beste man te doen heb? Volgens mij is Ed ook echt in een soort situatie beland dat iedereen heel boos op hem is, omdat nu dat hij al die voorprogramma's zijn weggelopen en zo. Terwijl ik denk, dit is toch allemaal één groot management ding geweest. Ed heeft hier toch zelf helemaal niks mee te maken. Ed is gewoon de man met het rode haar die een gitaartje heeft, die een heel groot management boven hem heeft, die zeggen, hey, alle dingen die achter de schermen geregeld moeten worden, dat doen wij allemaal voor jou. Zag ik hem staan dit weekend op dat podium helemaal alleen, omdat zijn band was weggelopen, omdat er geen voorprogramma was, stond hij daar helemaal in zijn eentje met zijn gitaar. Ik had ook een klein beetje met de beste man te doen. Je hoorde Ed samen met Martin Garrix met Repeat It hier bij 3FM. En dit is de nieuws van Carol G en Bruno Mars. Die heet Still.

0: dan ben je toch gezegend om op een werkplek te komen waar je gewoon 5 weken een collega niet hebt gezien en elkaar in de armen kan vallen en kan zeggen, wat heb ik jou gemist. Zeer gezegend met het feit dat ze ook weer de allerbeste players van Nederland mee heeft genomen. Sophie Hielkema is over een paar minuten op de radio.
1: Zometeen op 3FM.

0: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
6: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
7: Zei jij nou 200 euro?
8: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
5: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour. In Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits. Live in Amsterdam. Koop je tickets nu. Via mojo.nl/simpleplan.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
17: Wishpunt helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishpunt.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
17: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
19: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
22: Ja.
1: En nu?
22: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
22: Ja.
1: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbijkees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
24: 3FM. Good afternoon, happy Monday en welkom bij de show met vandaag de hele dag kansen op kaarten voor Gracie Abrams. We gaan eerst naar het nieuws van 1 over 2. Dat krijg je van Sydney Dijkers. Goedemiddag.
25: Goedemiddag Sophie. Er is geen goed overzicht van het gebruik van AI door de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. NOS op 3. Dat zegt de toezichthouder die de AIVD en MIVD controleert. Ook de geheime diensten gebruiken steeds meer zelfgemaakte AI-systemen om patronen in data te herkennen of teksten samen te vatten. Maar waar die slimme systemen precies worden gebruikt is niet duidelijk. En daardoor is het voor de toezichthouder moeilijk om te controleren of de geheime diensten zich wel aan de regels houden. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren.
26: Help Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: 3FM. Good afternoon, happy Monday en welkom bij de show met vandaag de hele dag kansen op kaarten voor Gracie Abrams. We gaan eerst naar het nieuws van 1 over 2. Dat krijg je van Sydney Dijkers. Goedemiddag.
6: Goedemiddag Sophie. Er is geen goed overzicht van het gebruik van AI door de inlichtingendiensten AIVD en MIVD.
5: NOS op 3.
6: Dat zegt de toezichthouder die de AIVD en MIVD controleert. Ook de geheime diensten gebruiken steeds meer zelfgemaakte AI-systemen om patronen in data te herkennen of teksten samen te vatten. Maar waar die slimme systemen precies worden gebruikt is niet duidelijk. En daardoor is het voor de toezichthouder moeilijk om te controleren of de geheime diensten zich wel aan de regels houden. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

0: Niet. Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: 3FM. Good afternoon, happy Monday en welkom bij de show met vandaag de hele dag kansen op kaarten voor Gracie Abrams. We gaan eerst naar het nieuws van 1 over 2. Dat krijg je van Sydney Dijkers. Goedemiddag.
4: Goedemiddag Sophie. Er is geen goed overzicht van het gebruik van AI door de inlichtingendiensten AIVD en MIVD.
3: NOS op 3.
4: Dat zegt de toezichthouder die de AIVD en MIVD controleert. Ook de geheime diensten gebruiken steeds meer zelfgemaakte AI-systemen om patronen in data te herkennen of teksten samen te vatten. Maar waar die slimme systemen precies worden gebruikt is niet duidelijk en daardoor is het voor de toezichthouder moeilijk om te controleren of de geheime diensten zich wel aan de regels houden. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen. Er is bijvoorbeeld weinig privacy en kinderen voelen zich er niet thuis. Het komt ook door de manier hoe gemeenten met opvanglocaties omgaan, legt de voorzitter van die onderzoeksraad uit.
5: Er zijn nu mensen die in reguliere AZC's zitten, waar schoolklassen leeg staan, omdat het bijvoorbeeld alleenstaande mannen zijn, omdat gemeenten alleenstaande mannen niet willen opnemen. Ja, en wat krijg je dan? Worden de gezinnen met kinderen worden naar tijdelijke opvanglocaties gestuurd, die om de paar maanden open en dicht gaan. Dus dat is een rondreizend circus. En de plek waar ze eigenlijk moeten zitten, dat zijn de AZC's waar schoolfaciliteiten zijn. Ja, die worden bezet door andere mensen.
4: Amerikaanse media klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Een dag later bleken ook de pasjes van de journalisten inderdaad niet meer te werken. Het mag volgens de grondwet helemaal niet, maar Trump doet het toch. En het Nederlands elftal komt vandaag bij elkaar in Zeist voor de voorbereiding op maar liefst 4 Nations League duels in 2 weken tijd. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft de 26 spelers geselecteerd en vertelde op de persconferentie dat Memphis Depay daar geen onderdeel van is. Mijn collega Jeroen vertelt over deze keuze van Xavi.
6: Xavi vertelde dat hij Memphis heeft gebeld, dat het een open en eerlijk gesprek is geweest. En ja, de boodschap zal zijn geweest, ik heb je voorlopig niet nodig. Tegelijkertijd heeft hij wel gezegd, ik schrijf helemaal niemand af, dus mocht er een situatie zich voordoen dat ik hem weer nodig heb, dan zal ik niet aarzelen om de telefoon te pakken en naar Brazilië te bellen. Dus wat dat betreft is er nog geen sprake van een definitief afscheid van Memphis Depay.
4: Donderdag trappen ze het eerste Nations League duel af tegen Duitsland. Het weer, ja, veel zon en max 22 graden vanmiddag. Geniet er ook maar van. Morgen grijs, maar wel droog en dan maximaal 20 graden.
7: 3FM.
8: Deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
10: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
11: Alle deuren zitten op slot.
10: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
9: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
12: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
13: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
14: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
15: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
16: Honda, the power of dreams.
17: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is,
11: Het eten niet minder verrukkelijk.

0: makkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga je mis. Pak.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: September is iedere dag jouw kans op tickets.
8: September is 3FM Ticketmaand.
7: Vandaag jouw kans op tickets voor
8: Gracie Abrams.
7: 3FM.
8: Ja,
7: Sophie Hielkema.
9: Ja, kijk, bijvoorbeeld Linde is er als de kippen bij in de NPO Luisterapp. Ze zegt, hoi Sophie, hopelijk kan ik bij jou Gracie tickets winnen. Nou Linde, ik zou zeggen, vooral blijven luisteren. Reageer snel, dat ticketalarm.

de ideale tussenjas. Kunnen nog even lekker uitstellen allemaal. Ik had gisteren mijn familie op bezoek. Die kwamen gezellig eten met z'n allen. En ik had ook uit automatisme de tuin natuurlijk niet aan kant gemaakt of opgeruimd. Dus het was even paniek toen ze allemaal naar buiten stapten automatisch om daar een wijntje in te schenken. We hebben zo'n luxe eind september. Sowieso een luxe maand, want je maakt kans op kaarten al 21 dagen lang. Afgelopen zaterdag nog een enorme klapper uit de 3FM Ticketmaand. Het concert van Nothing But Thieves in Tivoli voor, wat was het, 300-400 man. Was echt te gek en opnieuw ook een bewijs dat wij jou altijd naar de vetste concerten willen sturen. Hoe leeg sommige portemonnees ook zijn, dat maakt echt geen reet uit. En ook vandaag wederom de hele dag kans op tickets. Vandaag voor Gracie Abrams. Hoor je ticketalarm, stuur dan heel snel je motivatie door in de NPO Luister-app. En wie weet ben jij daarbij. Eerst nog Sienna Spyro op 3.

0: morgen 9 uur 's ochtends weer alleen maar in deze sfeer bij Ivo van Breukelen. Jordan Blink 182.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Gracie Abrams. Ik ben even nieuwsgierig. Kan er nog een concertje bij in agenda? Of heb jij de hele 3FM Ticketmaand al wel uitgespeeld? En zeg je nou, ik heb geen gaatje meer over. Nou, de zangeres waar je vandaag tickets voor kan winnen is een soort van muzikaal dessert. Daar maak je een gaatje voor in je leven. Het is de laatste Ziggo Dome show van Gracie Abrams. Als je nou echt denkt, ik heb geen idee wie deze vrouw is. Je kent er echt wel van deze.

Vrijdag staat ze in de Ziggo Dome met The Luck of My Life Tour. En vandaag kan je daarvoor op 3FM de hele dag tickets winnen. De hele dag. Het enige wat je moet doen is goed luisteren of je dat ticketalarm hoort. En als dat zover is, geloof me, you know when it's happening, moet je als een malle een berichtje sturen met daarin je motivatie. Waarom wil je naar Gracie Abrams? Maak daar een prachtig verhaal van. En wie weet bel ik je dan zo meteen terug.

0: FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Gracie Abrams.

0: Gracie Abrams bedrijven.
1: BFM Ticketmaand.
0: Gracie Abrams. Jorde, haar laatste hit, The Wall. Je sugar mommy van vandaag hier. Niet de hele dag hoor, maar deze twee uurtjes wel. Sophie, aangenaam. Ik hoor maar al te graag dat jij een topavond hebt gehad. En als ik daaraan kan bijdragen, nou, dan is het helemaal feest. Deze hele maand maak je iedere dag, ook in het weekend, kans op kaarten voor een andere artiest of een andere band. En ik vind het zo gezellig om al die blije reacties te lezen en te horen hier op 3FM. Van mensen die gratis kaarten winnen voor allerlei artiesten. Ook vandaag is het weer raak. Het ticketalarm is afgegaan. Deze laatste week van deze 3FM ticketmaand. Vandaag kans op kaarten voor Gracie Abrams. Nou, die zijn in trek. Ik ga nu iemand terugbellen die als een razen heeft geappt in de NPO Luister-app.
2: Hallo, met Levine Muller.
0: Levine, je spreekt met Sophie van 3FM.
2: Hi.
0: Hi. Hallo.
2: Oh. Oh my god. Oké, hi.
0: Oh my god, hi. Op deze maandag. Hoe ga je, Levine?
2: Ja, ik ga goed. Ik liep eigenlijk net door de stad. En ik had maar de radio maar aangezet in mijn oortjes. Om het ticketalarm niet te missen.
0: Kijk, dus we zijn gewoon even gezellig aanwezig bij jouw shopmiddag hier bij 3FM.
2: Ja. Ja.
0: Ben je geslaagd of niet?
2: Ik ben eigenlijk net in de stad. Maar ik moet zo even naar Decathlon wat dingen halen voor wat oefeningen van de fysio.
0: Ja, precies. Ja dat soort dingetjes.
2: Ja.
0: Ja, nee, ik snap het. Nee, ja, wat je niet in de stad kan halen zijn kaarten voor Gracie Abrams. Dat wordt lastig, hè?
2: Nee, dat klopt. Dat wordt lastig.
0: Dat is ingewikkeld. Er is maar één manier om ze te winnen. En dat is je motivatie doorsturen. Wat is jouw motivatie, Levine? Waarom wil je zo graag naar Gracie Abrams?
2: Ja, het is eigenlijk dat ik haar liedjes op de radio hoorde. En ik dacht echt van, oh, ik zou hier zo graag op willen rennen. En ja, zo ben ik eigenlijk weer begonnen met hardlopen. Gewoon door haar liedjes gewoon de hele tijd te luisteren. Vooral That's So True. Dus daarom zou ik gewoon heel graag het live willen horen.
0: Nou, als je als artiest een mens weer kan laten hardlopen, dan ben je een hele grote.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik zou niet weten wie dat bij mij zou kunnen zijn. Maar voor jou is dat Gracie Abrams. En je mag ook echt vol in beweging gaan springen, dansen, gillen, wat je maar wil. Want jij gaat er naartoe!
2: Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh, zo leuk!
0: Dus jij kan nu als een jekker door die stad gaan rennen vol met blijdschap. Want jij bent erbij bij Gracie Abrams.
2: Oh, echt zo leuk, dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd. En je mag dus iemand meenemen. Heb je al iemand in gedachten?
2: Nou, heel veel van mijn vriendinnen die zijn ook fan van haar. Dus ik denk dat ik het even de groeps heb gaan gooien.
0: Nou, dat zou ik zeker doen. Ik wens je vast heel veel plezier. En maak foto's, video's. Ik wil alles zien, Levine.
2: Yes, dankjewel.
0: Fijne dag. Doei, doei.

0: en Magnetic. Daarvoor de script en de kaarten voor Gracie Abrams gevonden door Levine. Die was er gelukkig hartstikke blij mee. En de rest van de dag maak je ook nog kans op kaarten.
1: Mega hit, mega hit, Memories.
0: Jawel, jawel. Iedere werkdag even na 2:30 hier op de radio. Een van de inmiddels ruim 1600 mega hits. Soms is dat een liedje dat je al lang niet meer hebt gehoord. Soms een verzoekje. Nou, vandaag had uw DJ van dienst er gewoon heel veel zin in. Het is een track van dat fantastische debuutalbum van The Killers. Een enorm 3FM-favorietje van het album is Mr. Brightside. Dat werd destijds geen megahit. Ik herhaal, geen megahit. Maar die andere banger van hetzelfde album wel. De tweede single was dat, met de titel Somebody Told Me. Ik dacht, dit lijkt me nou echt even een lekkere, powerful megahit memory voor vandaag. En door niemand geraden, want ik heb ook geen fragmentje laten horen. Ticketalarm kwam even tussen, maar dit is de megahit memory. Somebody

0: Ja, inmiddels is het kwartje gevallen bij mij. Jij was vast veel eerder dat R&B, de titel van het liedje, staat voor Ring My Bell. Ja, snap je? Dat je denkt, oh, wat een gekke titel, R&B. Maar dat, it makes sense now. Hey, dit liedje is zo prachtig. De nieuwste van Higo. Antwoord hoor je nu bij 3FM.
1: Ik koop een auto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.

0: of doneer. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is... het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat... kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
5: Alle deuren zitten op slot.
4: Bij de zeer intensieve, verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's... die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
10: 3FM. Ik heb een nieuw liedje voor je meegenomen van Barry Can't Swim. Nou, you can't stand still om dat liedje. Ga ik je straks laten horen. Eerst naar het nieuws van 1 voor 3, Sydney Dijkers. Goedemiddag.
11: Yes, goedemiddag Sophie. Een mega boete voor Google.
10: NOS op 3.
11: Het techbedrijf moet de EU ruim 400 miljoen euro betalen. En dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google verzamelt de locaties waar je naartoe gaat en gebruikt die voor advertenties, legt mijn collega Aida uit.
12: Denk bijvoorbeeld aan locatiegegevens vanuit Google Maps of de app. En volgens Europese regels mag dat niet. Google heeft nu 6 maanden om hiermee te stoppen.
11: Ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. Het kabinet wil ervoor zorgen dat mensen die dat kunnen... meer gaan betalen voor hun sociale huurwoning. Zo'n 8% van de bewoners van zo'n sociale huurwoning... zou meer kunnen betalen, maar vaak gebeurt dat niet. Het kabinet wil dat hun huur daarom verplicht wordt verhoogd... met maximaal 100 euro per maand. De Duitse bondskanselier Merz wil niet weg. Het zei hij in een persconferentie een uurtje geleden. Zijn partij, het CDU, heeft bij deelstaatsverkiezingen flink verloren gisteren. In een van die deelstaten werd de kiesdrempel zelfs niet eens gehaald. Toch wilde zich blijven inzetten voor de Duitse democratie, zegt mijn collega Liedeke.
13: Hij zei ook, ik begrijp de zorgen over de plannen die wij als bondsregering hebben met dit land. Wat het financieel betekent voor deze en gene. Dat moeten we beter gaan uitleggen aan de mensen. Maar ik wil door op deze weg.
11: En het aantal jongeren dat het oké vindt als iemand homoseksueel is... is de afgelopen jaren enorm afgenomen. De Universiteit Utrecht en het Trimbos doen er elke 4 jaar groot onderzoek naar. Het ging lange tijd goed, maar nu is bijvoorbeeld het aantal jongens... dat die gemeenschap accepteert gedaald van 40 naar 22%. Volgens docenten is dat ook onder hun leerlingen wel te merken. Mijn collega's van NOS Stories gingen ook naar een middelbare school... om te vragen hoe leerlingen er daarover denken.
14: Ik vind persoonlijk dat sinds het begin al eigenlijk het woord zo te zijn... man en vrouw. Maar als mensen homo zijn, vind ik dat prima. Maar ik heb daar niks mee te maken, zo denk ik daarover.
11: Waardoor die daling komt.
15: Ik denk door social media dat er veel haat wordt gegooid.
11: Ja, social media spelen zeker een rol, denkt de hoofdonderzoeker. Bijvoorbeeld vanwege de Menno-sfeer in influencers als Andrew Tate. Het weer vanavond minder wind en het blijft droog bij een graad of 18. Morgen grijs, maar wel droog en dan maximaal 20 graden.
10: Merci Sydney. Jo. Dan nog de ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Fiets op de A1 Hengelo.

0: A32 Meppel richting Ljouwert. Bij Wolvenga 10 minuten.
1: 3FM.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat het...
6: ...verloren gisteren. In een van die deelstaten werd de kiesdrempel zelfs niet eens gehaald. Toch wilde zich blijven inzetten voor de Duitse democratie, zegt mijn collega Liedeke.
7: Hij zei ook, ik begrijp de zorgen over de plannen die wij als bondsregering hebben met dit land. Wat het financieel betekent voor deze en gene. Dat moeten we beter gaan uitleggen aan de mensen. Maar ik wil door op deze weg.
6: En het aantal jongeren dat het oké vindt als iemand homoseksueel is, is de afgelopen jaren enorm afgenomen. De Universiteit Utrecht en het Trimbos doen er elke 4 jaar groot onderzoek naar. Het ging lange tijd goed, maar nu is bijvoorbeeld het aantal jongens dat die gemeenschap accepteert gedaald van 40% naar 22%. Volgens docenten is dat ook onder hun leerlingen wel te merken. Mijn collega's van NOS Stories gingen ook naar een middelbare school om te vragen hoe leerlingen er daarover denken.
8: Ik vind persoonlijk dat sinds het begin al eigenlijk het hoort zo te zijn. Man en vrouw. Maar als mensen homo zijn, vind ik dat prima. Maar ik heb daar niks mee te maken, zo denk ik daarover.
6: Waardoor die daling komt.
9: Ik denk door social media dat er veel haat wordt gegooid.
6: Ja, social media spelen zeker een rol, denkt de hoofdonderzoeker. Bijvoorbeeld vanwege de menno-sfeer en invloed.

0: homo zijn, vind ik dat prima. Maar ik heb daar niks mee te maken, zo denk ik daarover.
1: Waardoor die daling komt.
2: Ik denk door social media dat er veel haat wordt gegooid.
1: Ja, social media spelen zeker een rol, denkt de hoofdonderzoeker. Bijvoorbeeld vanwege de Menno-sfeer in influencers als Andrew Tate. Het weer vanavond minder wind en het blijft droog bij een graad of 18. Morgen grijs, maar wel droog en dan maximaal 20 graden.

0: weg Meppel richting Liauwert. Bij Wolvenga 10 minuten. 3FM.
1: Ster. Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
10: Alle deuren zitten op slot.
9: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is 3FM ticketmaand.
6: Vandaag jouw kans op tickets voor
7: Gracie Abrams.

met Loser. Bijvoorbeeld wanneer je net als ik nooit leert van je fout en dan het opengemaakte zakje met spaghetti met de open kant in het kastje legt. En dan eens per maand gaat het deurtje open van het kastje. Het hele pak spaghetti dondert eruit. Of wanneer je rent voor de bus, maar de buschauffeur denkt, nou, je bent te laat, jammer voor je. En dan sta je dus met een beteuterd gezicht bij die bushalte. Heel ongemakkelijk heb je dan oogcontact met andere mensen die op een bankje zitten. Want je weet dat zij ook denken, wat een loser ben jij, is niet gelukt hè. Nou, dat gevoel gaan we op deze maandag even niet stimuleren. Ik wil je als een winnaar die middag door laten gaan. Dus wat ga ik doen? Ik ga je helemaal ophypen met onder andere de Hocus Focus Mix om 4:10. Er komen de laatste weken heel veel positieve berichten over binnen in de NPO Luister-app. Dus daar word ik super happy van. Hopelijk valt die mix van vandaag ook weer lekker. Nou, kan bijna niet anders. Ik heb los van die feestelijke mix ook een nieuwe danceklapper voor je. Het is de nieuwste van Barry Can't Swim. Nou, daar wordt echt de grootste chagrijnig vrolijk van. Dat beloof ik je. Heb je allemaal nog te goed? Dus blijf gezellig hier bij 3FM. Mijn naam is Sophie. Hallo. En ik heb nu Cameron Whitcomb voor je. Dit is Kingdom of Fear op je radio.

0: Nou, wat leuk, dan draai ik gewoon op een random maandagmiddag deze prachtige Jet van der Steen, Ik bouw een huis. En Riette zegt, Jet is geweldig. Paul zegt, deze vrouw, deze stem, dit liedje. En ook Barry zegt, ja, dit is de allermooiste van Jet van der Steen. Over haar gesproken, ze heeft laatst de symfonische sessies gedaan. Dat is een prachtig project van de NPO. Als je Jet van der Steen wil horen samen met een orkest, dan zou ik even naar de NPO Luister-app gaan en zoeken op symfonische sessies.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En ondanks dat er allemaal prachtige ballads zijn uitgekomen, zijn er mooie herfstliedjes ook waar je alvast bij kan wegdromen. Nou, ik ga even een hele andere kant op. Ik wil dat blije gevoel, dat euforische, dat gelukzalige gevoel van de koude Aperol Spritz, kopje koffie in de zon, je voeten in het water, wil ik even vasthouden. Daar heb ik het ideale liedje bij gevonden. Want ik hoorde dit voor het eerst en toen heb ik geen seconde getwijfeld. Ik dacht, dit ga ik meenemen naar 3FM. Mocht je wat extra energie kunnen gebruiken, dan is dit je nieuwe obsessie. Dat weet ik zeker, dat kan niet anders. Het is van Barry Can't Swim, All the Way from England. En de titel van het liedje is I Could Be Madonna.

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Lacey Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

0: Dit kan al zo lekker vallen, hè? Coldplay en Clark.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ik ben benieuwd of jij een beetje een snacker bent op de werkvloer. Of ben je een goede snaaier? Kan natuurlijk ook. Hey, dan ga je heel blij zijn met deze prijs die ik voor je heb klaarstaan. Je kunt bij mij in de show iedere dag een snoeppot winnen. Als je mij nu in de NPO Luister-app even vertelt waar je druk mee bent vandaag. Mag je ook doen met een fotootje erbij of een audiobericht. Dan heb ik een nog beter beeld van wat er allemaal aan de andere kant van de radio gebeurt. En om je dan nog extra aan te zetten, zo richting de eindstreep van de werkdag, krijg je sowieso gegarandeerd een hele fijne mix van me om nog even dat laatste tandje bij te zetten. Een beetje productiever zijn, dat betekent ook dat het werk eerder gedaan is. Dan voel je je beter. Dus laat me even weten in de NPO Luister-app wat jouw klus van het moment is. Ga ik zo meteen de Hocus Focus Mix voor je draaien om nog aan net even wat harder te gaan. En maak je dus kans op die goed gevulde snoeppot. Dus laat je maar horen in die NPO Luister-app.

flinke klus hoor. Jordi, die zegt, ik ben druk de wapening aan het vlechten, zodat het beton gestort kan worden. Mooi met de Hocus Focus mix op de achtergrond zometeen. En je ziet Jordi zelf ook op de foto staan. Nou, die staat echt in een buiging te werken. Daar krijg je spontaan hernia van. Jordi, ik heb er nu al diep respect voor. En Marijn die gaat een kast in elkaar zetten tijdens de Hocus Focus mix. Dat wordt vloeken, Marijn. Dat wordt vloeken. Hopelijk heb je alle schroefjes ook nog. Laat even weten hoe het gaat.

0: Focus Mix.
1: Johnny Lee, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik zit niet alleen in deze 3FM-studio. Tegenover mij zit iemand en we hadden het over jouw klusje. En er ontstonden twee kampen. De een zei, dit lijkt me heerlijk om te doen. En de ander zei, ik moet er niet aan denken.
2: Ja, nee, dat kan ik begrijpen van beide kanten.
1: En in welk kamp zit jij zelf eigenlijk?
2: Voor nu nog in het kamp mega relax zen worden. Maar als ik dan ook stiekem kijk hoeveel duizenden bloks ik nog moet, kan het zijn dat ik over 3 dagen zeg,
1: ik ben er helemaal klaar mee.

0: met deze onzin. Ja, want ja, dit is echt een klus. Je hebt ook mensen die binnen 5 minuten klaar zijn met hun klusje tijdens de Hocus Focus Mix. Dat is helemaal prima. Maar ja, jij hebt echt een flinke beuker te pakken, hoor.
1: Ja, ik kan jou volgende week misschien nog wel een keer bellen. Ja,
0: ik wilde net zeggen, hoeveel snoeppotten moeten hier niet tegenover staan, joh? Kilo's kan ik bij je opsturen.
1: Ja, joh.
0: Wat is het klusje waar je mee bezig bent, Solely? Voor mensen die luisteren denken, ik heb geen idee waar zij het over hebben.
1: Ja, ik ben een oprecht duizenden blokjes Lego aan het uitsorteren. Deels op kleur en deels op nep Lego en wat echt fatsoenlijk Lego is.
0: En hoe kom jij aan nep Lego dan? Hoe komt dat ertussen?
1: Nou, ik heb het cadeau gekregen. En iedereen weet, uit mijn buurt weet dat ik een enorme Lego-fanaat ben.
0: Ja.
1: En over het algemeen zeg ik, want het is best wel kapitaal Lego. Dus kijk eens of je kinderen, kleinkinderen kan geven. Maar als mensen het echt niet kwijt kunnen, dan is het adresje naar Sony toe. maar ja, dit is dus van iemand gekregen en dat is super lief. Maar ja, dan heb ik mijn autisme die daar en op kleur sorteert. Maar er zitten dus ook heel veel, ja, Playmobil hoofdjes zie ik. En ja, soms van een niet-Lego-merk. Dus dat zijn wel lijkt op Lego, maar dat is dan niet echt Lego. Ja, daar word ik heel kriebelig van. Dus dat moet ook allemaal de prullenbak in.
0: Ach, man. Maar hoe zie je nou of iets Lego is of niet? Want ik zie dat echt niet, hoor.
1: Het allerduidelijkste is dat er letterlijk Lego op staat.
0: Ja, precies. Oké, we moeten er ook niet te vaak zeggen trouwens, dit merk.
1: Als je de echte, een beetje de Lego fanatics, om te zeggen, bij het zien of voelen, dan ja, je kan eigenlijk wel een leek misschien niet, maar de echte Lego mastertjes, die zien dat wel.
0: Ja, nee, ik zit even met de mediawet, Sony. We moeten niet te veel merken noemen, want we zitten tenslotte bij de NPO op de radio. Maar het is duidelijk, die blokjes, die moet je dus van elkaar onderscheiden. Je bent ze op kleur aan het sorteren.
1: Ja.
0: Het is een doos die op zijn kant staat en ja, je bent misschien op 10%, gok ik, of niet?
1: Ja, dan misschien nog niet eens. Maar inderdaad, ik ben oprecht pas vandaag begonnen.
0: Ja, en ik heb er heel veel respect voor. Dus om jou die klus zeker te laten voltooien, ga ik jou die snoeppot geven. En dan wens ik jou nog heel veel succes. Sonny, je kan het. Mocht je nog een mixje nodig hebben, dan kan je ook even naar 3fm.nl/mix gaan. Of naar de NPO Luister-app. En dan even zoeken op Hocus Focus Mix. Dan heb je ze allemaal op een rijtje.
1: Oh, lekker man. Zal ik doen. En sowieso blijf ik naar jullie luisteren.
0: Heel goed. Dank

0: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
5: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor 229 euro.
6: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Steen. Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
16: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
17: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: je er bent. Heerlijke dag in je summer gaat beginnen. En we hebben het nieuws bijgepraat worden in een kleine 2 minuten door Sydney. Sydney, en dan was het 3. Goedemiddag, jongen.
1: Ja, goedemiddag, Barend. We hebben zo wat OV-nieuws.
2: Vergeet u straks niet uit te checken.
1: Ja, zometeen. Eerst het andere nieuws. NOS op 3. Want de huurder van de bedrijfsruimte in Rotterdam, die 2,5 jaar geleden ontplofte, blijft ontkennen iets te maken hebben gehad met die dodelijke explosie. De klap sloeg een heel gat in het appartementencomplex toen daar. Het vermoeden was al dat er een drugslab onder zat, zegt de rechter ook vandaag op de eerste dag van de rechtszaak.
3: Tijdens het onderzoek op de plek zijn heel veel vaatjes aangetroffen. Vaatjes waarop staat dat er aceton in gezeten heeft en vaatjes waar nog aceton in zat. Er zijn 2 bakkerijmixers aangetroffen.

0: mixers die je niet gebruikt om, nou wat zal ik maar zeggen, tegellijm aan te mengen of te mixen, maar het ziet er heel anders uit.
1: Het OM verdenkt de huurder van de bedrijfsruimte waar de explosie plaatsvond daarom dat hij er cocaïne maakte. Maar zelf zegt de huurder dat hij zijn ruimte weer aan iemand anders had onderverhuurd en dus zelf niet wist wat daar gebeurde. Bij de explosie kwamen 3 mensen om het leven. De inwoners van Tokio zetten zich schrap voor een krachtige orkaan. Er worden zware stortregens en hevige wind verwacht, waardoor er overstromingen kunnen ontstaan. In sommige regio's worden mensen geëvacueerd. Ook hebben vliegmaatschappijen uit voorzorg honderden vluchten geschrapt. Tandartsen krijgen steeds vaker te maken met boze of agressieve patiënten, meldt Omroep Brabant. Bij deze tandartsenpraktijk krijgen ze er bijna elke week wel mee te maken.
2: Nou, je merkt dan dat ze echt gaan schreeuwen. Van, het is jullie schuld en wij kunnen het toch niet betalen. En wat is dat hier voor een boel? En jullie willen mij niet helpen. En ja, en soms is het zelfs zeg maar ook heel agressief dat ze echt face-to-face zeg maar met de tandarts staan. En dan echt boos worden en willen vechten of weet ik veel wat.
1: En klachten worden ook regelmatig vervolgens ingediend. En de tandarts die je net hoorde doet 's middags zelfs de deur op slot. De beroepsvereniging en andere praktijken herkennen zich hierin. En even opgelet, het duurt nog eventjes, maar voor Amsterdammers die wel eens met de metro reizen is het vanaf 2028 wennen aan iets nieuws. Want
3: lijn 50 en 54
1: zullen namelijk veranderen. Er komen nieuwe nummers voor in de plaats, M1 tot en met M4. Die zijn makkelijker te begrijpen en te onthouden, zegt vervoerder GVB. En ook worden de kleuren aangepast, zodat ze beter te zien zijn voor mensen die slecht zien of kleurenblind zijn. Het weer, vanavond minder wind en het blijft droog bij een graad of 18. Morgen grijs, maar wel droog.

0: is andersom. Gouda, Hoek van Holland voor Rotterdam Delfshaven 12. En de A73 Nijmegen Maasbracht voor afrit Maasbreek 22 minuten. Sterkte komt goed.
1: 3FM.
2: Die niet gebruikt om, nou wat zal ik maar zeggen, tegellijm aan te mengen of te mixen, maar het ziet er heel anders uit.
3: Het OM verdenkt de huurder van de bedrijfsruimte waar de explosie plaatsvond daarom dat hij er cocaïne maakte. Maar zelf zegt de huurder dat hij zijn ruimte weer aan iemand anders had onderverhuurd en dus zelf niet wist wat daar gebeurde. Bij de explosie kwamen 3 mensen om het leven. De inwoners van Tokio zetten zich schrap voor een krachtige orkaan. Er worden zware stortregens en hevige wind verwacht, waardoor er overstromingen kunnen ontstaan. In sommige regio's worden mensen geëvacueerd. Ook hebben vliegmaatschappijen uit voorzorg honderden vluchten geschrapt. Tandartsen krijgen steeds vaker te maken met boze of agressieve patiënten, meldt Omroep Brabant. Bij deze tandartsenpraktijk krijgen ze er bijna elke week wel mee te maken.
4: Nou, je merkt dan dat ze echt gaan schreeuwen. Van, het is jullie schuld en wij kunnen het toch niet betalen. En wat is dat hier voor een boel? En jullie willen mij niet helpen. En ja, en soms is het zelfs zeg maar ook heel agressief dat ze echt face-to-face zeg maar met de tandarts staan. En dan echt boos worden en eigenlijk willen vechten of weet ik veel wat.
3: En klachten worden ook regelmatig vervolgens ingediend. En de tandarts die je net hoorde doet 's middags zelfs de deur op slot. De beroepsvereniging en andere praktijken herkennen zich hierin. En even opgelet. Het duurt nog eventjes, maar voor Amsterdammers die wel eens met de metro reizen is het vanaf 2028 wennen aan iets nieuws. Want
5: lijn 50 en 54
3: zullen namelijk veranderen. Er komen nieuwe nummers voor in de plaats. M1 tot en met M4. Die zijn makkelijker te begrijpen en te onthouden, zegt vervoerder GVB. En ook worden de kleuren aangepast, zodat ze beter te zien zijn voor mensen die slecht zien of kleurenblind zijn. Het weer vanavond minder wind en het blijft droog bij graad of 18. Morgen grijs, maar wel droog.

0: Ja, en soms is het zelfs zeg maar ook heel agressief dat ze echt face-to-face zeg maar met de tandarts staan. En dan echt ja, boos worden en ja, eigenlijk ja, willen vechten of weet ik veel wat.
1: En klachten worden ook regelmatig vervolgens ingediend. In de tandarts die je net hoorde doet 's middags zelfs de deur op slot. De beroepsvereniging en andere praktijken herkennen zich hierin. En even opgelet, het duurt nog eventjes, maar voor Amsterdammers die wel eens met de metro reizen is het vanaf 2028 wennen aan iets nieuws. Want
2: lijn 50 en 54
1: zullen namelijk veranderen. Er komen nieuwe nummers voor in de plaats, M1 tot en met M4. Die zijn makkelijker te begrijpen en te onthouden, zegt vervoerder GVB. En ook worden de kleuren aangepast, zodat ze beter te zien zijn voor mensen die slecht zien of kleurenblind zijn. Het weer, vanavond minder wind en het blijft droog bij een graad of 18. Morgen grijs, maar wel droog.

0: Holland Gouda. Excuses, andersom. Gouda, Hoek van Holland voor Rotterdam Delfshaven 12. In de A73 Nijmegen Marsbracht. Voor afrit Maasbreek 22 minuten. Sterkte komt goed. 3FM.
1: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel.

0: excuses. Andersom, Gouda, Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 12. In de A73 Nijmegen, Marsbracht. Voor afrit Maasbreek 22 minuten. Sterkte komt goed. 3FM.
1: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
2: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's. Die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
8: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is 3FM Ticketmaand.
10: Vandaag jouw kans op tickets voor
11: Gracie Abrams.
10: 3FM.
11: Boat.
10: Barend en Benner.
0: Ja, om de week maar eens even lekker te beginnen inderdaad. En kans op kaarten voor Gracie Abrams de hele dag. Ik zie Linda al even naar de NBA luisteren. Ja hoor, ook voor jou zijn ze klaar. En wij trappen hem al met Haven. Dit is Iron.

0: even kalm aan, even ademhalen. Ik moet even een element voor dit onderdeel van het programma klaarzetten. Wat dan weer zo klinkt. Ja. Social Queen Gaby Studio. Social Queen Gaby Studio.
1: Redden.
0: Ja, heel goed. Heel goed, heel goed. Dames en heren. De vrouw achter alle miljarden TikTok views die wij op onze platform hebben.
2: De meme-meister.
0: De koningin van het internet. De meest weggetrokken werknemer van dit programma. Alle andere radioshows willen haar graag hebben. Omdat ze iets weten bereiken wat andere mensen niet voor elkaar krijgen. Buiten Wijnand en Jamie, die doen het ook goed op social media.
1: Ja,
0: heeft iets geweldigs uit. Daar, Social Media Gaby, wat heb jij gepresteerd?
1: Ik heb de Dam by Night gerend.
0: De Dam by Night. Oh, maar wacht, ik hoor nu ook aan je stem dat daar een soort zijpelement aan toe is gevoegd.
1: Ja, dat was de zondag.
0: Maar wat is de Dam by Night dan?
1: Nou, je hebt de Dam te Dam. Dat is op de zondag, dan is het van Amsterdam naar Zaandam. Maar dan heb je de zaterdag voor de mensen die geen zin hebben om 16 kilometer te rennen. Want dat is best ver.
0: Oh, ja.
1: Heb je de halve editie. En dat gaat door Zaandam heen. Met superveel leuke muziek overal. Mensen op straat aanmoedigen. En dat is dan 8 kilometer rennen.
0: Maar heb jij jezelf aangemoedigd vanwege het stemgeluid? Of wat is er aan de hand?
1: Nee, vrienden van mij die gingen de zondag rennen. Dus toen heb ik wel heel veel mensen aangemoedigd.
0: Ah, lekker zeg. Nou, Gaby, gefeliciteerd.
1: Bedankt.
0: En namens het hele team.
2: Was
3: het zwaar? Heb je moeten huilen? Heb je moeten afzien?
1: Nee, ik zou hem eigenlijk niet rennen. Maar mijn neefje van 13, die zou met zijn moeder, mijn schoonzus, rennen, maar zij heeft iets met de rug, dus zij kon niet.
0: Oh. Okay.
1: En toen heeft hij 3 weken geleden aan mij gevraagd of ik hem niet alsjeblieft met hem wilde rennen, want hij wilde niet alleen.
0: En wat zei je? Je kan mijn rug op.
1: Nee, ik
0: heb niet. Hé, lekker. Geweest dit goed eraan. Wat wilde jij dan vragen?
2: Nou, ik denk wel, als ik jou zo hoor, hebben we morgen even een vervanger nodig.
0: Ja, wat dan?
2: Ja, dan komt de dinsdagdip, denk ik.
0: Nou, ik vind het ook...
1: Nee, gewoon rustig biertje.
0: Ik vind het ook wel weer... Desi Elmers, weet je wel, dat is, die heeft zelf een autopech gehad. Dus die heeft helemaal wat frustratie te verbergen. Iemand met een prestatie, weet je wel, dat is natuurlijk gewoon alleen een applausje.
2: Ja, ja.
0: Er hoeft helemaal geen maar bij natuurlijk, hè. En dat je morgen gelijk hebt, dat zien we dan wel. Game lekker gewerkt, zeg. Gefeliciteerd.
1: Bedankt.
0: Heel goed. 11

0: Oké, we gaan iets... Precies. We gaan iets weggeven. Wat van Jelmer is.
1: Ja. Can we go thrift shopping?
0: En het komt niet uit de thrift shop. Het is zeg maar wel... Het is, we gaan hier de hele week over doen. Dit kan wel eens baanbrekend worden. Het kan nog meer controversieel worden dan de controverse tussen Ed Sheeran en Macklemore van de afgelopen.
2: Zeker. Zeker.
0: Het is, ja, het is, wel. Ja, het is ja. Ja, het, ja. Nog nooit gedaan. Nog nooit gedaan.

0: Wauw. Nu gebeurt er iets wat echt insane is. Ik druk mijn eigen track weg.
1: Can we go thrift shopping?
0: Ja, het is,
2: ja, is Ed Sheeran. Was
0: toch, dit is, dat zijn
2: Ed Sheeran die erop afstand deed.
0: De grote krachten die bij zijn. Zou het Humberto Tan zijn geweest? Oh nee, die zit aan de andere kant van het spectrum. Nou, alright, weet je, een lekker introotje om nog een keer te laten ratelen is prima. Maar dit gebeurt mij bijna nooit, hé.
3: Nou, je moet de eerste keer zijn, je bent niet perfect.
0: Een tijd dat jij gaat schuiven, denk ik. Oh.

0: het nieuws?
1: Wat heeft het nieuws?
0: Net niet gehaald.
2: Snel groeiende middagshow van het land. Dit is Show Baart en Benner. We zijn er tot en met 7 uur vanavond met grote prijzen en de beste muziek voor Moeder Aarde. We hebben de ticketmaand bij 3FM. Morgen kans op kaarten voor Sef. Later deze week nog voor Kensington een vrouwtje. En vandaag pak je kaarten voor het fenomeen Gracie Abrams. Is niet mij net niet in het nieuwtje. Jammer heeft er wel eentje. Kom maar.
3: Jazeker. Een man in Spanje.
2: Ja.
3: Die had een beetje last van zijn buik. Maar dacht wel dat het een goed idee was om in een achtbaan te gaan stappen. Dat resulteerde tot een explosie in de broek.
2: Ja.
3: En diarree daarmee een mannetje of 14 onder.
2: Heerlijk, heerlijk. We krijgen weer een berichtje binnen van R. Brandstede. Mijn vader heeft die elke week. Groetjes.
1: Wat heeft het nieuws? Weg niet gehaald.
2: Ja, kom maar door. Nel, wat heb jij?
4: Man 82, overleden na ruzie over strandstoel.
2: Ja, in Griekenland.
4: Ja?
2: Wat? Ja, maar dit vind ik niet het format, Nel. Nee, dit is gewoon
3: het nieuws.
2: Dit is gewoon telegraaf.nl.
3: Ja,
2: ik rot op.
1: Wat heeft het nieuws?
2: Ik zit net te lezen op telegraaf.nl.
3: Ik zag bij Sydney.
2: Ja, dit is toch echt niet te geloven. We behandelen dit om 4:30 in het NOS op 3 billet, hè. Ik heb even een serieuze. Op zondag 11 oktober gaat er iets bijzonders gebeuren in de Harmony in Leeuwarden, waar ik jou graag voor uitnodig. Het gaat om het volgende. Je kent allemaal 3FM Serious Request. Je kent ook de schijnende verhalen die erbij horen. En de mensen die we ieder jaar in ons leven laten, lopen daarna ook nog best wel een stukje met ons mee. Zeker als het gaat om de situatie van 2 jaar geleden. Toen deden we het in strijd tegen metabolische ziekte.

0: Jelte, dat kleine lieve mannetje van 5, is overleden afgelopen zomer. En zijn verjaardag is in oktober voor het eerst niet meer op deze aarde, om het zo maar te zeggen. En dan gaat er iets gebeuren. Op 11 oktober, zondag 11 oktober, dan gaat de première los van de documentaire over Jelte's leven. Die wordt later die week op tv uitgezonden. Maar de première gaat dan los in de bioscoop. Er wordt een award uitgereikt, de Next Gen Award. Een onderzoeksprijs met maar liefst €350.000.
1: Zo.
0: Voor de onderzoekers die dat krijgen in de strijd tegen metabole ziekte. Wijnand en ik gaan het presenteren. En je kan er gewoon bij zijn. Moet je even een kaartje kopen op de website van de Harmonie in Leeuwarden. Het is pay what you want. Dus het is zeg maar als je denkt, dit is mijn €5 waard, dan is het goed. Maar €100 is ook goed. Ja. Dus check even kaarten voor de Harmony. Voor die middag voor Jelte. Is gewoon een mooie zondagmiddag met een lach en een traan.
2: Is denk ik een open deur. Maar die opbrengst gaat waarschijnlijk ook naar een goed.
0: 100 punten. Weet je. Dus pak dat er even bij. En ik zou het leuk vinden als je langskomt. Koop een kaartje of doe er gelijk 100. We moeten er nog aardig wat verkopen. En het zou mooi zijn als je erbij bent.
3: Nog één keer, waar kan je kaartjes kopen?
0: Moet je gewoon even checken op de website van de Harmony. Dus harmony.nl. Okay. Deze wel meer duidelijke URL volgens mij. Maar voor nu weet ik even de Harmony.nl.
4: Wat heeft het nieuws met niet gehaald?
0: Zo is het, jongens. Het is de middagshow van 3FM. Morgen meer net niet in het nieuws. Het nieuws niet gehaald. En dan

0: En ik hoor je denken, dat is op zich een hele relevante vraag. Wat ga je vandaag doen dan? Vandaag hebben wij kaarten voor...
1: Crazy Abrams.
0: Oh, wat lekker zeg. Crazy Abrams kaarten voor haar show in de Ziggo Dome. Win je binnenkort. Dus radio hard en aan. 3FM Ticketmaand is in volle gang. Elke dag kans op de dikste kaart.

0: Dat had ik dus vandaag.
1: Ja, dat is niet te geloven vandaag.
0: Ik had geen rem.
1: Het is geen rem.
0: Wel.
1: Geen rem.
0: Ik had wel een rem.
2: Een hele harde.
1: Vertel, wat is er gebeurd, Johan?
0: Nou, ik zat op de snelweg. In één keer ging mijn autootje... Ik heb zo'n Volkswagen Uppie. Is nooit wat mee. Ja. Toevallig afgelopen weekend even voor een beurtje bij de garage.
1: Och, heerlijk.
2: Klein beurtje?
0: Klein beurtje.
2: Okay.
0: En ik rij op de A30, onze geliefde snelweg. En ik wil zo de A1 opdraaien. En in één keer houdt hij in. Ik denk, wat is er aan de hand, joh?
2: Hè?
0: En zo'n geel storingtje. Oh. Ik denk, ben ik nou genaaid met mijn kleine beurtje?
1: Ja.
0: Maar toen heb ik dus aloude vertrouwde ANWB gebeld. En die kwamen langs, die lazen hem even uit. En die zeiden, nou, kun je gewoon weer doorrijden, hoor.
2: Maar er was niks met je bougie.
0: Nee.
1: Was en ook niet met de...
2: Die lager.
1: Hoe heet die snaar?
2: De V-snaar.
0: Nee, het was waarschijnlijk...
2: Ja, het is een gevoelige snaar.
1: Ja, het is een heel lekker snaartje, hoor.
0: Het was waarschijnlijk de labdazonde.
2: Oh,
1: nee, maar dat is dan niks aan. Maar jou, even, waar stond je?
0: Ik stond bij de goudrenet daar op de parkeerplaats.
1: Oh, je hebt wel de parkeerplaats
0: kunnen halen. Ik heb de parkeerplaats kunnen halen en ik denk, ik zet hem hier neer.
2: Belangrijke vraag. Heb je even een snackie bij de
1: McDonald's. Dus McDonald's daar.
0: Ja, is ook McDonald's daar. Nee, ik heb me in weten te houden.
1: Maar wat dan? Hoe lang heb je moeten wachten?
0: Ja. Dat viel heel erg mee.
1: Ja?
0: Ik appte jullie. Toen stond ik stil.
1: Ja.
0: En volgens mij toen, ja, wat was het? 3 kwartier later of zo? Ja, maar AWB, jongen, toppers zijn dat.
1: De ANWB. De ANWB. Dat zijn wel hele goede spelers, hoor.
3: NOS op 3.
1: En over verkeer gesproken, we hebben Sydney van NMS 3 in de studio. Waar gaan we het over hebben, Sid?
4: Ja, goedemiddag. Ja, over verkeer. Is het nou echt nodig om bijvoorbeeld verkeersboetes duurder te maken? Dat vraagt de belangrijkste adviseur van het kabinet zich af tegen het kabinet.
1: Ja, man.
4: De overheid die heeft dat geld hard nodig en wil om alle plannen rond te krijgen de boetes daarom verhogen. Maar volgens de Raad van State zijn boetes al knetterduur vergeleken met andere kosten. Zo stegen de boetes sinds 1994 met ruim 220%. En dingen als bijvoorbeeld boodschappen maar in vergelijking daarmee 70%. En als de plannen doorgaan, gaan bestuurders vanaf volgend jaar bijvoorbeeld een tientje meer betalen als ze door rood licht rijden.
1: Ja, nou, wat het is voor die bestuurders, en dat snap ik wel. Die denken, ja, weet je, een tientje meer, dat hebben ze niet eens per se in de gaten. Hebben we ongeveer 100.000 keer door rood per jaar, ik noem maar even een getal. Een keer een tientje, ja, is toch lekker.
0: Ja.
1: Maar zo wordt
2: het
1: gerekend.
2: Maar ik vind het niet een goed idee om het naar inkomen te doen.
0: Net zoals
2: gewoon, precies, verdien je veel, krijg je een hoge boete, verdien je wat minder, krijg je een lagere.
0: Ja, het gaat namelijk
1: als
0: om
1: jullie
0: de pijn.
1: Nog meer van die,
2: nee, heel slecht. Slecht idee.
1: Als jullie nog meer van die communistische plannen hebben, gaan jullie lekker uitzenden op Lef Laser of zo. Dan ga ouwe dit, joh.
0: Nee, joh.
2: Er is nog niemand. Dus heel.
4: Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij in Roermond gisteravond. Een man van 21 werd daar doodgeschoten in een woonwijk. De politie weet nog niet wat de aanleiding daarvoor was.
5: We zijn in gesprek in het gaan met getuigen. We proberen camerabeelden vast te leggen. En op die manier proberen wij meer informatie te krijgen over wat er zich hier heeft afgespeeld.
4: Nou, er is nog geprobeerd om dat slachtoffer van 21 te reanimeren, maar dat is niet gelukt. En het Nederlands elftal van bondscoach Xavi was vandaag bij elkaar in Zeist. Het worden 2 weken hard werken voor hen, want er staan maar liefst 4 Nations League wedstrijden op het programma. 1 ding is onder Xavi al wel anders. Ze gaan meer achter gesloten deuren trainen. De Spanjaard stapt af van de trainingen die van begin tot eind eigenlijk te zien waren voor journalisten. Wel geeft hij persconferenties, zoals vanmorgen.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. You're improving in your Dutch. Learning a little.
6: Step by step.
4: Ja, de nieuwe bondscoach zei onder meer dat Virgil van Dijk aanvoerder blijft en er een belangrijke rol is weggelegd voor oud-PSV'er Joey Veerman. En verder wil hij ook het Wilhelmus gaan leren en moet hij ook nog een beetje wennen aan op tijd komen, wat in Nederland belangrijk is.
6: Because we say that 10 o'clock meeting is not 2 minutes before and 2 minutes later is 10 o'clock.
1: Heel goed.
6: Oké, dat is goed. In Spain we are a bit different.
8: Mañana.
6: Exactly. Maybe mañana, maybe 3 minutes. No, here is, you know, it's well organized everything. Okay, we will adapt.
4: Nou, en ook houdt de nieuwe bondscoach wel van de directheid van de Nederlanders, zegt hij. Xavi heeft ook een nieuwe strategie trouwens. Hij wil veel initiatief in de wedstrijd, zei hij in die persconferentie. Maar ja, maar hoe moeten we nog gaan zien? De eerste wedstrijd is donderdag. Tegen
1: hij mag donderdag wel gewoon gelijk gaan winnen, want ik heb nu al gelijk al iets waar ik me aan irriteer.
0: Ja, ik ook.
1: Nou, jij waarschijnlijk dat laatste element.
0: Ja.
1: Dat vond ik ook irritant. Maar ik vind ook irritant dat achter gesloten deuren trainen. Dat ik denk, gozer, het gaat over voetbal. Er komen er iedere paar maanden komen er een hele scheepslading aan topvoetballers. Komen er ingeladen vanuit Liverpool, vanuit Barcelona, vanuit Madrid. Overal waar ze vandaan komen. Achter gesloten deuren. Je bent geen kernprogramma aan het ontwikkelen voor Noord-Korea of zo. Doe eens normaal.
2: Maar zou je het lekker vinden als hier altijd pers kan?
1: Ja, natuurlijk.
2: Dat jij gewoon in je show aan het maken
1: is het
2: dat Nederlandse, altijd pers kan zitten.
1: Nederlandse elftal altijd zichtbaar voor iedereen. Open ding. Zeker voor journalisten.
2: Ja, maar, zelfs als ze aan het trainen zijn.
1: Ja, aan het trainen. Dus een beetje heen en weer lopen. Zeggen Virgil misschien een keertje ja, iets eerder richting de mannen. Het is het Nederlandse elftal. Het is niet een soort clubstrategie die daar ontwikkeld wordt. Doe normaal, man. Open die zooi. Ja, vind ik echt.
2: Zo, echt streng ben jij.
1: Ja, zeg. Ik ben ik ook echt.
2: En vind je dan niet, ik had het enige wat ik dacht, is dat vind je niet dat een bondscoach ook Nederlands moet zijn?
1: Nee, dat vind ik niet. In deze internationale tijd, waarin spelers in principe al gewend zijn om alle talen te spreken, dat vind ik helemaal niet erg. Vind ik niet, nee. Ik ben zo, ik ben een enorme nationalist, sowieso natuurlijk. We gaan zo meteen met het, we gaan even richting het oosten liggen en dan met z'n allen het Wilhelmo zingen. Dat doen we hier met het programmateam.
0: Elke uitzending.
1: Elke uitzending doen we dat.
2: Ja, joh, ik zag op zich wel een goede bondscoach in jou.
1: Wat zeg je?
2: Zeg wel een goede bondscoach in jou.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja. Alleen dat moeten zij nog achterkomen.
0: Dat is, voor de duidelijkheid, ja. Aankomende donderdag rond 9:15 begint de wedstrijd.
1: Ja, nou, ja,
0: kan dus, een beetje eerder, een beetje later.
1: Een beetje later.
0: Ja,
1: beetje
0: ligt er aan met de Xavi zin in.
1: Oké, jongens. Nou, Xavi heeft onder Vergaal getraind. Hè. Die was echt niet met 2 minuten eerder of van later, hoor.
0: Zo.
1: Het weerste.
4: Ja, vanavond minder wind en het blijft droog bij graden van 18. Morgen grijs, maar wel droog en maximaal 20 graden.
1: Ik wilde bijna Stef zeggen.
0: Ja, ging
1: bijna mis. Oké. Dankjewel, Sint.
0: Helemaal goed.
1: En Nel, het verkeer.
2: De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 11 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 32 minuten. En dan heb ik nog de A32 Meppel-Leeuwarden voor Heerenveen 14 minuten.

0: staat een vrouw heel enthousiast voor het raam te zwaaien. Ja, maar wie is dat?
1: Ik heb geen idee.
0: Dat is mijn NOS-collega Mariet.
2: Oh, die staat er ook. Oké, Mariet, in welke hoedanigheid werkt Mariet bij jou?
0: Mariet is nu van de eindredactie, dus ik moet heel goed kijken of ik het...
3: Ja, je deed het supergoed, Sidney. Okay.
2: Nee, maar laat je niet afleiden door wat Mariet zegt. Het gaat erom wat wij vinden. Wij vonden jou top, hè? Ja, dus dat is goed. Laat je niet naar beneden praten zometeen, hè?
1: Nee,
2: goed, oké.
3: We kennen Mariet.
2: Ja, precies, ja.
1: Mariette.
2: Ja, precies. Heel goed. Oké, dan. Het is 3FM, Mirachelle, bijna nummer 1. Fleetwood Mac is hier.

0: ergens een beetje de zoon kunnen zijn van een hele interessante strandwip tussen Jack Johnson en Simon Webb.
1: Ik ben super blij van een strandwip.
0: Nee, maar omdat het gewoon Jack Johnson heeft die vibe en hij ook een beetje, maar hij heeft ook een beetje dat boyband-achtig. Ik vind hem heel cool.
1: Oh, ik dacht omdat hij veel zand tussen zijn reet had.
0: Dat is weer een ander verhaal. Dat is weer een ander verhaal. Dat kan ook nog, maar ik wil maar niet zo ver gaan bij mensen.
2: Hebben jullie dat wel eens gedaan, gewipt op het strand?
0: Ja.
1: Eén keer?
0: Echt? Ja.
1: Ja?
0: Ja. Ja, ja,
1: hoe was zeker? Je
0: ja, nou, jij was erbij, maar daar wil je niet meer over praten.
3: 3FM. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
4: Ja. En ga hallo naar Gracie Abrams.
0: Hallo. Kaarten voor Gracie Abrams. Je weet wat je moet doen. Je weet wat je moet doen. En dit is er ook zo eentje die nog steeds heel goed is, maar stiekem we met z'n allen een beetje zijn vergeten.

0: ook. Ja, die track is alweer 16 jaar oud. 2010 voor Guetta en Rihanna. Who's That Chick? Bizar, toch? Gewoon de geluiden, de hoek. Het is, ah, lekker.
1: Ik zeg maar dat je gewoon weer lekker in de club staat.
0: Nou,
1: en dan
0: niet,
1: zo,
0: nee.
1: Who's That Chick?
0: Nee. Zo heb ik nooit in de club gestaan.
1: Nee?
0: Nee, bij mij gebeurde...
2: Meestal kaakschaaf.
0: Ja, precies. Zo, heb je nog een goede dealer voor in het toilet? Nee.
3: BFM Ticketmaand.
4: Gracie Abrams.
0: Ja, Gracie Abrams, een fenomeen. Begonnen met liedjes die klinken alsof het naast jou wordt gespeeld op je slaapkamer.
1: No.
0: Daarna werd het groter. Deed ze mee aan de Air Wars Tour van Taylor Swift. Maakt ze tracks die bestemd zijn voor een miljarden publiek, omdat ze gewoon miljarden streams pakt. Is ze een hele grote mevrouw geworden. En die grote mevrouw, die kan oog in oog met jou staan, omdat je haar bewondert om wie ze is, om wat ze doet en wat ze zingt. En dat gaat gebeuren in... wanneer is dat concert eigenlijk?
2: 10 mei.
1: 10 mei.
0: 10 mei?
1: Onder andere 7, 8 en 10. En wij geven kaarten weg voor 10 mei.
0: Lekker man. Linde!
1: Linde?
0: Linde!
1: Linde!
5: Hallo?
0: Linde? Linde, met de baard en binnen van de IFM. Goedemiddag, hallo!
5: Hi!
0: Hallo, hallo. Hoe is het ermee?
5: Nou, nu heel goed.
0: Nou ja, dat is je bent de hele dag al aan het wachten, toch?
5: Ja, klopt. Ik ben al de hele dag aan het luisteren en proberen te winnen.
2: Hoe oud ben je, Linde?
5: Ik ben 24.
0: 24, oké.
1: Ik wilde gewoon even weten, want je klinkt zo enthousiast. Wat betekent Gracie Abrams voor jou?
5: Ik luister dus echt wel heel erg lang naar haar muziek. En ik vind haar lyrics gewoon heel mooi en... Ik kan me altijd mezelf vinden in de lyrics. En om dan die muziek dan live te horen, zou dan echt heel speciaal zijn, zeg maar.
0: Wat een geweldige motivatie. Het is 3FM Ticketmaand. Elke dag geven tickets weg voor de dikste artiesten. Het wordt een geweldige week. Morgen Sef, vandaag Gracie Abrams. En jij bent erbij! Niet één, maar twee kaarten!
5: Oh, heel erg bedankt.
0: Ah, hartstikke gefeliciteerd. Misschien wel wat leuks voor jou. Blijf gewoon lekker luisteren.
5: Ja, komt goed.
0: Oké, heel goed. Een afspraak die we gemaakt hebben bij deze.
5: Ja, komt goed.
0: Oké, dankjewel. Luisteraar van de dag, jongens.
2: Woe! Leuk!
0: Absoluut de kampioen. Gefeliciteerd.

0: op de maandag. Nel, hoe zitten we?
1: We zitten heel lekker.
0: Oeh, heb jij iets... Ga je nou iets... Wat ga je zo meteen de tafel brengen?
1: Ter tafel brengen. Ik ga een onwijs te gek joch aan tafel brengen.
0: Een onwijs te gek joch?
1: Ja, als wij daar zeg maar 3% van zijn discipline, fanatisme en levenswijsheid zouden kunnen meenemen. Nou, dan zouden we in een torentje met z'n drieën zetten.
0: Oké, maar je hebt het nu alleen over jou en jou, maar of over het hele team? 3FM. Hey, blijf hier. Kom meer.
2: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour. In Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits. Live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
10: Alle deuren zitten op slot.
9: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.

0: door Sydney van NOS 3 om het nieuwste tot je te krijgen in een minuutje of twee.
1: Ja, goedemiddag, Barend. De acceptatie van homoseksualiteit neemt af onder jongeren. NOS op 3. Blijkt vandaag uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Er moet nu meer onderzoek komen naar waar die daling in de acceptatie precies vandaan komt, zeggen onderzoekers. Meisjes zijn iets toleranter overigens. De helft van hen staat nog positief tegenover homoseksualiteit. En onder jongens is dat 22%. En NOS Stories ging langs op een middelbare school om te horen hoe er daar naar de queergemeenschap wordt gekeken.
2: Je ziet wel vaker in school dat het echt niet geaccepteerd wordt. En dat ze ook gaan schelden met homo, lesbisch, dat soort dingen. En ja, dat ze het gewoon heel grappig vinden om erover te lachen.
3: Weet je, het is prima als die homovlaggen er hangen, zeg maar. Maar het moet wel redelijk blijven voor ons allemaal, denk ik. Ik denk dat we allemaal gewoon dan gelijk zijn aan elkaar. Dus dat ook rekening met ons moet worden gehouden.
1: De scherpe daling zit bij alle jongeren, of ze nou een migratieachtergrond hebben of niet. Hoe er over homoseksualiteit gepraat wordt in de maatschappij is een van de oorzaken van de daling, zegt deze onderzoeker.
4: Bekende mensen uiten zich vaker negatief over homoseksualiteit. En dat verspreidt zich dan vervolgens heel snel via sociale media. Dus heel veel kinderen zien dat. De manosfeer is ook opgekomen. En we zien ook dat veel scholen weerstand ervaren, bijvoorbeeld tegen het vieren van Paarse Vrijdag. Dus veel kinderen hebben in de afgelopen jaren meer negatieve berichten gezien over homoseksualiteit, zowel online als offline.
1: Onderzoekers zeggen dat er nu actief moet worden gezocht naar oplossingen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te vergroten. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien, zeggen ze. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones. Zoals bijvoorbeeld het geval was op een luchthaven in Duitsland een tijdje terug. Daarmee probeerde iemand toen een aanslag te plegen op een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden is een brand uitgebroken. Het vuur woedt volgens de brandweer bij een transportband. Omdat er veel rook bij vrijkomt, is het advies van omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. En darter Luke Littler voegt de daad bij het woord. Hij komt niet naar een toernooi over iets minder dan een maand in Maastricht. Littler zei zondag al dat hij niet meer in Nederland zou willen spelen na massaal boegeroep bij de World Series Finals in de Avos Live in Amsterdam.
5: There's just no point in me traveling, wasting my time whilst I'm getting booed. I just wanna play my dart.
1: Nou, Littler zei toen al een boycott te overwegen. Hij heeft het ook overigens wel eens vaker gedaan na boegeroep uit de zaal. Eerder besloot hij om dezelfde reden al om niet meer in Duitsland te spelen. Het weer, vanavond minder wind, blijft droog bij graad of 18. Morgen grijs, maar wel droog. En dan maximaal 20 graden.
0: Sydney, dankjewel. Dan 3 met het verkeer. De A4 Amsterdam Den Haag voor Leidschendam, 17 minuten. De A9 Amsterdam Alkmaar voor Bad Hoeverdorp, 8. De A16 Rotterdam Breda voor de Drechttunnel, 13. En de A32 Menlo Leeuwarden voor Heerenveen, 16 minuten. 3FM.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
1: Deuren gesloten te houden. En darter Luke Littler voegt de daad bij het woord. Hij komt niet naar een toernooi over iets minder dan een maand in Maastricht. Littler zei zondag al dat hij niet meer in Nederland zou willen spelen na massaal boegeroep bij de World Series Finals in de Avos Live in Amsterdam.
5: There's just no point in me traveling, wasting my time whilst I'm getting booed. I just wanna play my dart.
1: Nou, Littler zei toen al een boycott te overwegen. Hij heeft het ook overigens wel eens vaker gedaan na boegeroep uit de zaal. Eerder besloot hij om dezelfde reden al om niet meer in Duitsland te spelen. Het weer vanavond minder wind, blijft droog bij graad of 18. Morgen grijs, maar wel droog. En dan maximaal 20 graden.
0: Sidney, dankjewel. Dan 3 FM met het verkeer. De A4 Amsterdam Den Haag voor Leidschendam. 17 minuten. De A9 Amsterdam Alkmaar voor Badhoevedorp. 8. De A16 Rotterdam Breda voor de Drechttunnel. 13. En de A32 Men van Leeuwarden voor Heerenveen. 16 minuten.
12: 3FM.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wens.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is...

0: isn't ready bij de bijna nummer 1 middagshow. Dit is 3FM Barend en Ben. Een heerlijke dag vandaag, jongens. Zonnetje schijnt, Indië is zomaar tikt maand. Wat moet je nog meer?
1: Barend en Benner.
2: Ja. De drie dingen van de dag die je toe doen of toe deden.
0: Jammertje, mogen we met jou beginnen? Want jij hebt altijd iets leuks. Jij, nou, sterker nog.
3: Ja, het is nog steeds. De bioscoop tiendaagse die loopt als een malle.
4: Gaan we weer roulette spelen?
3: Gaan we weer de bioscoop roulette doen?
0: Oké, okay, wat is het principe? Kun je dat even
3: uitleggen? Nou, we hebben alle films die op dit moment in de bioscoop zijn of nog in première gaan, hebben we op een roulettewiel geplakt.
5: Tijd om te shuffelen.
0: Oh, dat is heel anders. Pak ik iedere keer pak ik een ander. Ja, ja. Allemaal doodziek van al die
3: andere. Zo mooi.
4: Het is steeds een andere roulette.
0: Pleuris, jongen. Wat is dit voor systeem ook, man?
3: Ja, dit is hem. Ja, dit is hem.
4: Okay, dus, ja,
3: het balletje rolt.
0: Ja.
3: En dan valt ze dadelijk op een nummertje.
0: Ja.
3: Zullen mensen het nu echt nog geloven?
0: Nee, maar geen reet uit. Okay. Het gaat iedereen om die film die ze willen krijgen.
3: Wat kan je nou maak jij kans op kaarten voor de bioscoopfilm. En wacht even, het balletje gaat nu.
0: Ja, we gaan het balletje
3: vallen. Ja, komt-ie. Oh, dat komt er.
0: Nee, dit is weer een of andere illegaal casino.
4: Ja.
0: Oh, ik kon de film niet horen. Welke sprak die uit? Wat zei die?
3: Resident Evil.
0: Resident Evil.
3: Ja, dat begon ooit als een computerspel. Daarna werd het een film.
0: Oh, dat klinkt als een...
3: Het is een horrorfilm.
0: Klinkt als een hel van de middag.
3: Geweldig. Het nieuwe deel is net uit.
0: Ja.
3: Het krijgt nu al heel veel lof. Het is van de regisseur die ook Weapons heeft geregisseerd.
4: Oh, dat had ik van gehoord.
3: Nee, maar is echt een
0: Weapons. Nou, dat is wel echt,
3: echt een aanrader.
0: Hey, echt 7,7 op IMDb. Nou, dan moet je wel aardig je best doen.
3: Dat bedoel ik. En ook eens voor een horror, hè?
0: Ja.
4: Horror.
3: Ja, ik hou ervan. En zeker in de bioscoop.
0: Ja.
3: Heerlijk. Want het leuke is, dus wetenschappelijk bewezen, dat je van horror een goed gevoel krijgt. Omdat je, als je...
4: Jij denkt van, ik ben gelukkig niet dood.
3: Precies.
4: Ja.
3: Ja. Dus
4: leuk.
3: Wil je naar Resident Evil, stuur dan een
0: horror naar de NPO-luisterapp. Ja. Dus even horror appen naar de NPO-luisterapp. En dan komt het allemaal meer dan dik in orde. Nel, wat heb jij vandaag?
4: Nou, je zei het net al. Je zou maar horen dat je kind zegt... Papa, mama, ik ga op de fiets naar Tokio. Ja. Gewoon, en dan niet vanuit Singapore. Nee, gewoon vanuit Middelburg naar Tokio. We gaan zo meteen bellen met Faas Jansen, 17 jaar. Wat die in zijn kop gehaald heeft...
0: Echt absurd, dit is niet normaal. Ik wil even reclame maken voor onze eigen show. We hebben deze week gewoon echt een hele leuke week. Met onder andere morgen te gast. Een van de grote TikTok-fenomenen van dit moment. Michael's Broodjes. Dat is een broodjesmaker. Die ken je misschien wel van TikTok en van Instagram. Gaat vaak super viraal daar. Die is hier morgen te gast tussen 6:30.
4: Lekker, zin in.
0: En wie hebben wij vanavond ook alweer? Met welk boek?
3: Lisa.
0: Ja.
3: En Lisa heeft een boek geschreven over eenzaamheid.
0: Oh.
3: Ze is een oud-collega van ons van NOS.
0: Ja, ja, ja.
3: Maar ze heeft nu zelf een boek geschreven. Dus ze is schrijfster geworden.
0: Goed, en als je het boek schijnt zo goed te werken tegen eenzaamheid... dat als je zeg maar gewoon, als je jezelf eenzaam voelt en je legt het boek naast je... dan ben je al klaar, weet je. Dat is wel echt een heel prettig boekje, maar...

0: snel is, komt goed. En wat goed is, komt snel. Zo simpel is het. Het is de middagshow van 3FM, bijna nummer 1, 19 minuten over 5. Groot applaus voor Farsh Jansen! Yeah! 17 jaar met een enorme ambitie en ja, ook een beetje gevaarlijk, maar daar komen we zo meteen wel op terug. Farsh, wat ga je doen?
1: Ja, naar Tokio fietsen.
2: Oh ja, tuurlijk joh.
3: Tuurlijk, hey. Ook elke dag. Hey.
0: Ja, tuurlijk, het is toch. Weet je wat, en oké, okay, nou, gelijk even de opa vraag. Waar haal je die tijd vandaan?
1: Nou, ik heb vorig jaar mijn propedeuse gehaald. En zo. Toen wilde ik dit jaar beginnen aan de universiteit. Alleen, ik kom uit Zeeland. Ja. En die hebben wij hier niet. Dus ik moest naar Leiden. En toen ben ik heel actief geweest met een kamer zoeken. Maar dat is me niet gelukt.
3: Ah.
1: Dus toen kon ik eigenlijk niet meer studeren daar, omdat het veel te ver was. En omdat het verkeer heel de tijd stil lag hier. Of nou, het openbaar vervoer.
3: Ja.
1: Dus toen dacht ik, nou, dan neem ik een tussenjaartje.
0: Ja.
1: Vandaar dat ik de tijd heb. En dan probeer ik volgend jaar opnieuw een kamer te krijgen.
3: En toen dacht je?
1: Ja, ik hou heel erg veel van de wereld. En van de natuur, een beetje cultuurdingen leren. Vooral ook van Azië. Ja, er is geen betere manier om dat te doen dan op de fiets. Ik heb het ook al door het Verenigd Koninkrijk gedaan. Maar dat vond ik erg leuk. Dus ik dacht... Nou, een stapje verder. Dat mag wel.
0: Maar nu hebben we een probleem, Faas. Want ik heb net op Google Maps Middelburg Tokio gedaan. En dan fiets. Maar dat kan niet. Dan doet hij niks.
3: Dan krijg je alleen de oude route.
0: Ja.
4: Ja. Nee, de vliegroute.
0: De vliegroute, ja.
4: Ja, gewoon, ja. Gate 4 moet je je melden.
1: Dan houdt het op.
0: Maar hoe ga je het doen dan? Even zonder grappen. Wat is een beetje je plan?
4: Ja.
1: Nou, je kan inderdaad niet in één stuk fietsen. Want je kan niet Azerbeidzjan in fietsen. Iran kan je ook niet door. En Rusland, ja, dat is ook zeer
0: lastig.
1: Onveilig.
0: Ja. Ja.
1: Dus mijn plan is eerst heel Europa door te fietsen.
0: Ja.
1: Tot in Turkije. En dan wil ik in Turkije een vlucht nemen naar of Delhi of Singapore. En dan wil ik vandaar de tocht afmaken tot aan Shanghai, China. Daar met de boot over naar Osaka. En dan Japan door tot uiteindelijk Tokio.
0: Het ding is ook, Faas, kijk, je vindt jezelf natuurlijk een hele grote speler. En dat ben je ook als je 17 bent. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik ben ook even aan het rekenen. Even met je ouders aan het meedoen. Mijn oudste zoon is 9. Dat zou betekenen dat hij over 8 of over 7 jaar... over 8 jaar jouw idee zou hebben. Nou, ik word helemaal gek, jongen, als ik daar aan denk... Dat jij daar doorheen fietst en door Turkije en Azerbeidzjan en Zuidoost-Azië en Laos in China. Ja, ik zou gewoon niet normaal ongelukkig worden van het idee dat je dit gaat doen als vader zijnde. En ook weer heel gelukkig. Hoe vinden jouw ouders het?
1: Ze vinden het vrij spannend. Het gaat me ook wel missen natuurlijk. Maar als ik niet naar school zou kunnen omdat ik geen kamer kon vinden, of ik moest elke week 25 uur in de trein zitten om naar school te gaan. Ik had zelf ook gezegd van daar word ik nou ongelukkig van en hier word ik wel gelukkig van. Dus dan kiezen mijn ouders ook eerder hetgene waar ik blij van word natuurlijk.
0: Ga je helemaal alleen gaan?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Er is wel het plan dat een vriend van me nog een stuk mee komt fietsen door Azië heen.
0: Och man.
1: Maar dat zijn we nog aan het plannen.
3: Ik heb nog één hele belangrijke vraag.
0: Ja.
3: Want kijk, mocht je het niet redden, dan valt jou eigenlijk ook jouw grootste droom in het water.
1: Dat klopt.
3: Want waar fiets je naartoe? Met welk uiteindelijke doel?
1: Ja, ik wil graag Radiohead live zien.
0: In Tokio?
1: In Tokio.
0: En dat concert is wanneer? Welke dagen?
1: 11 juni. Rond 11 juni hebben ze 4 shows.
0: Zo, dan moet je wel gaan trappen, vriend. Ja, wanneer zou je op de fiets weer gaan zitten dan? Wanneer ga je beginnen?
1: Over een weekje.
0: Geweldig, man. We gaan jou in de gaten houden via @faasfiets. Ik herhaal, @faasfiets. Ook al vind je jezelf filmen helemaal niet leuk. Ik ga je elke dag in de gaten houden. En ik wil elke week minimaal 3 TikToks van je en Instagram. Zodat we dat een beetje in de gaten kunnen houden. En we gaan een superster van je maken.
1: Oké, afgesproken.
0: Ja?
1: Dan heb ik dat wel maar afgesproken.
0: Ja. Oké, man. Hey, hartstikke goed, vriend.
1: Oké.
3: Zet hem op. Succes. En doe voorzichtig.
0: Heel voorzichtig doen, Farsh. Veel plezier, man.
1: Doei.
0: Oh, wat een nachtmerrie ook. Dat mijn jongste naar me toe komt. Abeltje. Pap, ik ga fietsen. Ja, waar naartoe? Het is Schelling. Nee, Tokio. Ik zou helemaal gek worden, man.
5: Barend en Benner.
0: Ja, 5:30, Barend en Benner. De Ellie en Rikers van de Eterband, jongens. We zijn er voor je tot en met 7 uur vanavond.

Wil jij je leven even de verfkwast geven die het verdient? De APK-beurt voor je leven en je oren. Wil je dat? Dan heb ik zo meteen iets leuks voor je. Samen met Nel.

0: ik zal het je ten sterkste afraden. Natuurlijk, je hebt vrije wil, vrije keuze, maar...
1: Het is gewoon kapot dom.
0: Precies. Exact. Komt ie aan. Ik heb iets voor je oren, voor je leven en eigenlijk wat alles beter maakt. Namelijk de Baartenbenner Boombox. Krijg de afgelopen maanden honderden berichten binnen. Hoe je dat ding nou kunt winnen. Het staat op schouwen, op bureaustoelen, in kantoren, in studentenhuizen. Overal is dat ding te bewonderen. En dat kan ook voor jou zijn. De Baartenbenner Boombox is een enorme lekkere beuker. Die gewoon goed geluid geeft. En die je kunt winnen als je antwoord geeft op de volgende vraag. Waar staat de G voor in de afkorting GFT?
1: Oh.
0: Dus waar staat de G voor in de afkorting GFT? Ja, ik heb een tijdje gedacht dat die G dezelfde was als dat die stond in GHB.
1: Nee, ja, daarom, dat hoort ook bij de schijf van 5.
0: Daarom dacht ik ook van, dit kan je wel nemen, weet je wel. Ik bedoel, dat het er ook nog vloeibaar is, wat handig eigenlijk. Oké, waar staat die G voor? Laat het even weten.
2: NOS op 3.
0: Drop het in de NPO-lijst, zet je naam erbij en win die baard en met een boombox. Dan het laatste nieuws, Sydney, NOS op 3.
3: Ja, goedemiddag. Slachtoffers van de fatale explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam hebben in de rechtbank vandaag de verdachte met de gevolgen geconfronteerd. Bij die explosie werd een groot gat geslagen in een appartementencomplex 2,5 jaar geleden. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens verslaggever Mark Hamer verdenkt het Openbaar Ministerie die verdachte van...
4: dat hij betrokken was bij een drugslab in een garagebox die hij huurde... en dat hij dus uiteindelijk verantwoordelijk is voor de ontploffing. Maar de verdachte ontkent er iets van geweten te hebben. De vraag na dag 1 is, heeft het OM wel een sterke zaak?
3: Nou, morgen komt het Openbaar Ministerie ook met de eis. De Duitse bondskanselier Merz denkt maar niet aan opstappen. Ook al heeft zijn partij CDU gisteren flink verloren in de verkiezingen in 2 deelstaten daar. Merz wil volgens correspondent Gien Balduk gewoon door.
5: We hoorden opnieuw een vastberaden bondskanselier Merz, die weliswaar sprak over een dramatisch verlies voor zijn partij. Maar ook zei dat hij zeker is dat hij door wil gaan met zijn hervormingsplannen. En hij zei ook blij te zijn dat de coalitiegenoot SPD ook graag verder wil gaan met de coalitie. Dus wat hem betreft is er niets aan de hand en kan de regering gewoon verder regeren.
3: Merz noemde Duits al wel een absoluut dieptepunt dat nog lang zal nagalmen. En zo denken steeds minder kinderen op de basisschool en de middelbare school.
6: Ik vind dat iedereen homoseksualiteit moet respecteren.
3: Ja, vooral op de middelbare school zijn jongeren er een stuk negatiever over gaan denken. Onder meisjes staat nog de helft positief tegenover homoseksualiteit. Onder jongens is dat 22%.
7: Ik vind persoonlijk dat sinds het begin al eigenlijk het hoort zo te zijn man en vrouw. Maar als mensen homo zijn, vind ik dat prima. Maar ik heb daar niks mee te maken, zo denk ik daarover.
3: Zo hoorden mijn collega's van NOS Stories bijvoorbeeld op een middelbare school vandaag. Volgens onderzoekers spelen invloeden van bijvoorbeeld de menno-sfeer een grote rol. Maar er is wel meer onderzoek naar nodig, zeggen ze ook. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie is er ook van geschrokken en heeft daarom een oproep.
8: Wat mij betreft is de norm gewoon nogmaals, iedereen is vrij en gelijkwaardig. Iedereen mag houden van wie die wil houden. Dat zijn belangrijke normen in onze vrije Nederlandse samenleving. Ik vind natuurlijk dat wij daar ook wel een voorbeeldrol in hebben. Dus ik roep ook iedereen op om dat wel te doen.
1: Ja, al goed.
0: Het is, ik verwacht er nog een
1: ja, het leek niet op een einde.
0: Een punt.
1: Maar goed gesproken.
0: Dat. Gewoon doen. Oké, alright, ja. Jongens. Pakken wij het weer nog even zit.
3: Ja, vanavond droog met nog wat zon. Vannacht wel wat meer wolken en dan een graad of 10. Morgen blijft het dan grijs, maar wel droog. Ongeveer 20 graden dan.
0: Ja, kom aan, dankjewel, Sid. Brieven met het verkeer. Kom maar op, Nel.
1: Gebruikelijke avondspits, maar ik heb nog een paar lange files voor je. De A4 Amsterdam, Den Haag voor knooppunt Burgerveen. 27 minuten komt door een ongeluk. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Bad Hoeverdorp. 14 minuten komt ook door een ongeluk. De A12 Utrecht Arnhem voor Veenendaal. 15 minuten. En de A32 Meppel Leeuwarden voor Heerenveen. 17 minuten. Ja, ja.

0: bekende mokerhit van deze Adela Ain't in L.A. Adela klinkt toch een beetje als een soort gekke associatie die je hebt met dat, weet ik veel, dat fenomeen van Jan Smit toen.
1: Adela!
0: Adela, precies die. Maar fenomeen, niet normaal. Ivanka, 20 jaar, uit Hillegom. Ivanka!
2: Woe!
3: Hi!
0: Je luistert naar ons sinds dat je een auto hebt. Is je leven beter geworden of minder geworden?
3: Ja, beter natuurlijk.
0: Kijk, klinkt alweer als een hele...
1: erg slimme dame.
0: Goeie kandidaat, weet je wel, voor de eerste ronde volgende vragen. Ik zou zeggen, haal je adem even diep door. Even... precies dat. En dat je dan zometeen helemaal klaar bent voor de eerste ronde van deze week, oké?
3: Yes, helemaal goed.
0: Oké. En rij voorzichtig ondertussen, hè?
3: Ja, doe ik.
0: Superhero van de week, Ivanka zometeen.

0: Boy. Beste plaat die ze hebben gemaakt. Gewoon ook perfect voor de radio en ook perfect voor de maandag. Om even die push te geven richting alle goede dagen die gekomen deze week. Als ik het tenminste een beetje kan vinden, alsof je het daar mee eens bent, laat ik het zo zeggen. Ivanka uit Hillegom, ik was je naam even aan het zoeken.
1: Ja, zeker.
0: Ben je het daarmee eens?
1: Zeker.
0: Ah, dat vind ik, maar vind ik een prettige communicatie. Niet discussie gelijk opzoeken. Gewoon nee, even gelijk. Nee,
1: ik vind het gewoon een lekker nummer.
2: Ik moet wel zeggen, de nummer heet net Superheroes. Ik moet wel echt zeggen dat mijn eerste superheld was toch wel echt juf Vivian in groep 5.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Oh. En zou je dat gewoon bij morgen gewoon bij therapie kunnen vertellen om 8:30 en het hier achterwege kunnen laten? Of niet?
3: Volgende vraag.
0: Die juf van Nederlandse groep 5, dat is 32 jaar geleden, man.
2: Ja, ik wil het echt tegen Ivanka zeggen, want die studeert PABO in Amsterdam.
0: Oh, natuurlijk! Ja, natuurlijk, natuurlijk. Je studeert PABO in Amsterdam. Oké, Ivanka, dan gewoon even om dit hele zoetsappige gesprek even als een komeet onderuit te halen. Wat bezielt jou om je leven te gaan spenderen met allemaal van die janken en die schreeuwende kinderen die geen zin hebben in wat jij kon brengen?
1: Ja, gewoon gezelligheid en leuk. En ik doe ook, zeg maar, gecombineerd met de ADO. Dus ook veel sporten met de kinderen. Dus dat is ook wel heel leuk.
0: Oh, heel cool, heel cool. Sporten en bewegen, alleen dan een tandje erbij.
4: En moet het dan zeggen juf Ivanka of wordt het juf en dan je achternaam?
1: Nee, het wordt op de basisschool juf. En op de middelbare wordt het wel mevrouw achternaam.
0: Hey. En wat is jouw achternaam? Eens even kijken of dat een beetje impact heeft.
1: Loorsen.
0: Loorsen.
2: Mevrouw Loorsen.
0: Mevrouw Loorsen. Mevrouw Loorsen.
2: Even kijken of het ook iets rijmt.
0: Nelly staat weer in het fietsenhok. Hey, lekker. We hebben een hele spannende week met volgende vraag. Dat is de nieuwe week die gaat komen. En jij kan er gewoon heel erg goed van doorgaan met een baard en met een boombox. Eens even kijken. Jammer. Hoe werkt het spel ook weer? Leg het uit. Verlos ons. Kom.
4: Bij de eerste vraag geeft Ivanka als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Ivanka, is dat duidelijk?
1: Ja, zeker.
0: Lekker, we gaan beginnen.
2: Waar staat de G voor in de afkorting GFT?
1: Volgende vraag.
2: Wat is het hoofdingrediënt dat niet kan ontbreken in een omelet?
1: Groente.
2: Welke factor moest je hebben volgens het televisieprogramma uit 2006... waarbij de jury bestond uit Henk-Jan Smits, Marianne van Wijnkoop en Henk Temming?
1: Ei.
2: Wat is de hoogste factor zonnebescherming bij de meeste zonnebrandcremes?
1: X.
2: Waar staat de letter F voor in de afkorting TMF, de muziekzender die in 2011 ophield te bestaan?
1: 50.
2: Wat is een andere benaming voor overwinning of zege, waarvan de naam is afgeleid van Victoria, de Griekse godin van de overwinning?
1: Sorry, wacht, mag die nog een keer?
0: Nee, dat mag niet.
4: Eerlijk,
0: ik hoorde ook de woorden 2011 en toen realiseerde ik mezelf, oké, dat is dus 15 jaar geleden. En toen was onze lieve Ivanka was 5, die was toen, wat ze nu gaat opvoeden op die basisschool.
2: Ja, die was een Peppa Pig aan het kijken.
0: Die was lekker juf Roos aan het gek maken. Alright, heel goed gespeeld.
4: Ja, zeker. Nog,
0: waanzinnig gespeeld. Wij hebben hier te maken met, jawel, een megascore van, voor de eerste van deze week, hoeveel?
4: 5! Goede vragen, daarmee sta je inderdaad op nummer 1!
0: Nummer 1. Nou, hier Floorsen, dankjewel voor het meedoen.
1: Alsjeblieft,
0: heel goed. En leuk dat je naar ons luistert, super tof.
1: Yes, fijne week.

0: mensen, influencers niet. Maar gewoon om even te laten zien hoe vet de zomer was. Allemaal met die track van de opposites erachter. Alleen dan in deze remix. En ik heb het even voor je uitgezocht. Het is natuurlijk unreleased. Want niet helemaal toestemming voor gekregen en zo. Maar het is ook wel weer het antwoord op de vraag of zoiets dan helemaal een hele track werkt. Dat kan misschien een beetje mijn boemerij zijn, maar ik vind het dus alleen maar werken bij de eerste 6 seconden. En daarna verlies ik een beetje mijn interesse.
1: Ja, maar dat
0: is voor TikTok
1: gewoon
0: fantastisch en dan is die top, weet je wel. Maar je snapt wat ik bedoel, toch?
1: Ja, ik vind het eigenlijk gewoon niet aan de opposites komen.
0: Niet aan de opposites komen?
1: Nee.
0: Ah, oh, dat wil ik niet zeggen, hoor. Ik ben even nog de DJ Koen remix herinnerd. Van licht uit 2011. Potverdorie!
2: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker. Download de NPO Luister-app. Of ga naar 3FM.nl. Hey, 3FM.
0: 90's tijd komt eraan en we zijn live op de top. Blijf hier.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
5: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: 3FM. Laten binnen, fijn dat je er bent. We hebben 90's tijd met vandaag één track die maar mag winnen. Dat is vandaag, het is gewoon, dit is geen andere keuze. Kom op. Ja,
6: nee,
5: eens. Eerst doen we NOS 3 met Sydney.
7: Ja, goedenavond. De situatie voor kinderen in de asielnoodopvang moet echt verbeteren.
8: NOS op 3.
7: Blijkt uit een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 7000 kinderen die momenteel in de asielnoodopvang zitten worden structureel verwaarloosd. Ook hulporganisaties zeggen dat het rapport van vandaag een noodsignaal is. Jabel van Elf maakte het mee. Ze zit in een noodopvang in Capelle. Die is heel fijn, zegt ze, maar ze heeft ook op opvangplekken gezeten waar het minder prettig was.
9: Ja, in Harderwijk was het heel anders, want daar zijn heel veel mensen, daar zijn heel veel ruzies, dat de politie vaak komt en dat de ambulance vaak komt, dat mensen met elkaar ruzie maken omdat ze daar heel lang hebben gezeten en zo. Ja, dat dus.
7: En daar hebben kinderen veel last van, zegt de onderzoeksraad. Er ligt ook een rol voor gemeenten om deze opvang beter in te delen. Tweede lid van een speciale asielcommissie van gemeenten ook.
10: We zijn het er met z'n allen over eens. Kinderen horen eigenlijk niet of zo kort mogelijk in opvanglocaties. Dus we moeten ook kijken hoe kunnen we zorgen dat ze daar zo kort mogelijk verblijven. Dus asielprocedures verkorten en met hun gezin laten doorstromen naar reguliere woningen, als ze tenminste in Nederland mogen blijven.
7: Premier Jette wil het tempo van de woningbouw flink omhoog gooien door een nieuw kabinetsplan dat vandaag is gepresenteerd. Er staan 50 punten in en er wordt 7 miljard euro voor uitgetrokken. Jette denkt dat er volgend jaar daardoor al bijna 100.000 woningen zullen worden gebouwd.
11: We snijden in allerlei overbodige regelgeving, maar we wijzen ook nieuwe locaties aan waar die woningbouw kan plaatsvinden. Er zijn al 5 nieuwe grootschalige woonwijken aangewezen. Er komen er binnenkort nog 5 bij en zo gaan we door totdat we het doel hebben bereikt.
7: Er wordt vooral ingezet op het neerzetten van huizen die grotendeels in de fabriek zijn gemaakt. En niet alleen een Oktoberfest in Duitsland, ook in Haarlem kun je nu bier drinken in lederhozen. Dat begon bescheiden, maar toch is de organisatie van die eerste plaatselijke Oktoberfest tevreden. Er waren zo'n 3000 bezoekers. Er ging aardig wat bier doorheen. Veel mensen hadden ook natuurlijk traditionele klederdracht aangetrokken. Over de muziekkeuze alleen was er nog wel wat discussie.
12: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
13: Het is echt vet leuk en gezellig. En heel veel bier.
14: Hij moet stoppen met housemuziek. Hij moet wel echt Duits gaan draaien. Ja, op een Oktoberfest wil ik Duitse muziek horen.
15: Die Nederlandse muziek is beter. Ja, beter.
16: En misschien als er straks meer drank in zit, dat er meer Duitse muziek komt en dat we dat dan ook kunnen waarderen. Hey!
7: Nou, volgend jaar komt er weer een Oktoberfest in Haarlem en waarschijnlijk met een nog grotere tent. Het weer vanavond minder wind. Het blijft dan droog bij uiteindelijk een graad of 10. Morgen grijs, wel droog en dan maximaal 20 graden.

0: 35 met Paul Leeuwarden. Voor Hinfien, 9 minuten in de A59 in Borsfontwil. Voor Engelen, 9 minuten. Sterkte.
1: 3FM.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
4: Welkom.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Gracie Abrams.
5: Lekker. 3FM.
6: Want
5: Barend en Benner.
7: De middagshow van 3FM, 4 minuten over 6. Barend en Benner zijn hier. Nee, Nathalie, vandaag geen 80's, vandaag 90's. En met een hele speciale reden hoe dat zit, horen we

0: Bel of chat met 113.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
4: Welkom.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Gracie Abrams.
5: 3FM. Barend en Benner.
4: De middagshow van 3FM, 4 minuten over 6. Barend en Benner zijn hier. Nee, Nathalie, vandaag geen 80's, vandaag 90's. En met een hele speciale reden hoe dat zit, horen we binnen.

0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
4: Welkom.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Gracie Abrams.
5: 3FM. Barend en Benner.
7: De middagshow van 3FM, 4 minuten over 6. Barend en Benner zijn hier. Nee, Nathalie, vandaag geen 80's, vandaag 90's. En met een hele speciale reden hoe dat zit, horen we binnen nu in de

0: nu de enige die mag winnen, omdat het gewoon... Ja, Jel, zing het maar even na.
1: Ja, do you remember 21st of September?
0: Precies, we hebben Earth, Wind & Fire, die hele grote hit, September 99, in de vetste small remix. Hou eens even op.

0: Small.
1: Oh, wat een remix. Ja.
0: Maar je hoort ook echt dat turnaround geluidje erin. Ja.
1: Heel goed.
0: Oké, mijn keuze. Menu A, Earth, Wind & Fire, Fats & Small.
2: Ja, echt goed, maar alles leuk en aardig dat het 21 september is. En dat toevallig 21 september in dit nummer voorkomt. Maar jullie wisten niet dat het vandaag de zogeheten teruggaadag is. Dus vandaar dat ik gekozen heb voor Sing It Back, Molokko. Menu B.
0: De teruggaardag?
2: Ja, dit is de terugbrengdag. Gewoon alles terugbrengen wat je ooit hebt bedacht, mag je weer terugbrengen.
0: Als ik naar jou luister en ik hoor deze zingtekst, of deze songtekst...
2: Deze zingtekst?
0: Dan denk ik toch, ze zingen wat anders.
2: Wat dan?
0: Dat is voor jou bedoeld.
2: En nu?
0: Voor jou bedoeld.

0: schermen even een interne discussie. Wat nou eerder was, de kip of het ei, we kwamen er niet uit. Nee, interne, wat is eerder? Jachtseizoen of Hunted, de tv-programma's?
1: Ik denk toch jachtseizoen.
0: Nee, ik denk Hunted.
1: Denk je Hunted?
0: Hunted eerder, ja.
1: Ja?
2: Beide! In 2016 begonnen.
0: Oh, allebei?
2: Allebei!
0: Ja. Jeetje, meneetje, wat een enorme...
2: En ik verdenk Hunted ervan, want die waren pas 17 oktober.
0: Ja.
2: Ja,
1: maar dus wij weten toevallig beter, Barend en ik, hoe lang ze erover doen om alles te editen.
2: Oh, nee, moet ik zeggen. Jachtseizoen was december.
0: Kijk, maar probeer nou, of is voor eens en altijd... jullie zelf in te printen. Als ik iets zeg, dan heb ik vaak gewoon gelijk. Discussie, ethisch tijd, 90's tijd. Ik zei, dat gaan we weer samen doen. Gaan jullie mee eens, uiteindelijk. Hunted of jachtseizoen, ook weer gelijk in. Corona gelijk in gekregen.
1: Ja.
0: Ja, wat moeten jullie nog meer? Hey, nee, even, voordat ik mezelf onderuit haal. Want ik zie de eerste stemmen van B.O. binnenkomen.
1: Ja, dankjewel.
0: Dit is je walgelijke mensen. We hebben twee tracks uit de jaren 90. En vandaag is...

0: Middagshow 3FM. Lekker zeg. Hey. We gaan de wind weer een keertje pakken vandaag. Je voelt het dan alles. Celine, goeie avond.
1: Hoi, goeie avond.
0: Goeie avond.
2: Waarom Celine? Wilde je niet op de radio?
0: Hoi, Celine.
1: Nou, hoeft niet per se bij mij.
0: Oké. Okay. Terwijl, ja, we kunnen ook gelijk weer ophangen, want het staat gelijk, zie ik.
3: Ja. Ja.
0: Maar het is, ik vind ook wel weer, ja, Nel, we kunnen ook even onderhandelen. Omdat jij de laatste tijd best wel vaak platen uit de jaren 70 of uit de platen uit de Zero's had. Vind ik wel dat we op een dag als vandaag deze kunnen laten
3: horen. Even een strafpunt. Van
2: nee, wacht even. Ik mag hier optreden als scheidsrechter?
0: Ja, heel graag.
2: Er was al gestemd door Ivy voordat bekend was wat de menus waren.
3: Lekker dus Ivy.
2: Eigenlijk stond Nelly met 1-0-8.
0: Ja, dat is waar, ja. Dus dat min 1.
3: Toch vind ik
0: ja, we gaan vanaf nu gaan we zeg maar... Ja, dat is heel goed, heel goed. Oké. Okay. Celine, goedenavond!
1: Hi.
0: Hi, Celine. Hi. Celine, waar ben je onderweg naartoe? Van waar naar waar ga je?
1: Naar huis. Vanuit mijn werk.
0: Oké, okay, en waar werk je?
1: In Boksmeer.
0: In Boksmeer, in een prachtige Boksmeer. En waar ga je naartoe?
2: 73.
1: Naar Zuid-Limburg, bij Valkenburg in de buurt.
0: Dan moet je nou aardig aan je gassen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Wel een mooie route.

0: Ja.
1: Maar het is gewoon met de snelweg, hoor.
0: Snelweg.
1: Ja, ja, ja. Ja,
2: nee, mooi asperge boeren langs de kant.
1: Ja, ja, ja, en, gewoon een keer. De benzine wordt er niet goedkoper van, hoor.
3: Nee, nee, dat is
1: dat gaat niet. Hey, en wat ga je eten vanavond, even?
0: Ik denk kip mandarijn.
3: Oeh, wat? Kip mandarijn?
1: Ja, ja.
3: Kip mandarijn?
1: Ja, kip mandarijn. Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, is, dat is typisch Valkenburgs. Ken je dat niet?
0: Nee.
3: Lekker.
2: Lekker hoor.
1: Ja. Kip mandarijn is lekker, man. Gaan we binnenkort een keertje proberen. Ik hoor aan je dat je je ook zo zegt van, joh, rot op met die radio. Ik wil gewoon naar die plaat luisteren. Ik wil je hartelijk danken voor je stem. Luister je vaker naar de show?
0: Ja.
1: Ah, goed zo. Dat vind ik wel heel erg goed, zeg. Geweldig, zeg. Celine! Ja, Celine. Dankjewel. En winnaar van vandaag. Fats and Small. Dankjewel. Rij voorzichtig en eet smaken met kipmandarijn.
0: Dankjewel.
1: Oké. Okay.

0: middagshow 3FM. Olivia Rodrigo, Drop Dead, is net uit je gehoorgang ontsnapt. Want die hoorde je net voorbij komen. We hebben binnen nu een paar tellen de der. Ja, je vond het ook een mooie zin, Nel. Geef toe. Ik wil even weten wie we in de studio hebben zometeen.
1: Lisa Arnold.
0: En
1: die is vanaf heden welkom op het boekenbal. Want ze heeft een boek geschreven.
0: Dat is lekker, zeg.
1: En dat gaat over eenzaamheid. En dat gaat ze hier alles over vertellen. En ja, het is wel leuk. Dat is een oud collega van ons. Ze zat een paar bureautjes verderop.
0: Ja.
1: Toen was ze nog collega van Stef.
0: Ja.
1: En tegenwoordig is ze behalve radiomaakster ook schrijf.
0: Is ze ook radiomaakster nog dan?
1: Nou, nog steeds.
0: Wat goed.
1: Ja.
0: Lachen, man.
1: Dus want ze kent het hier natuurlijk, dus ze weet hoe vies de koffie is.
0: Ja.
1: Dus die is een theetje aan het drinken.
0: Ja, terecht.
1: En die komt dan zo aanschuiven.
0: Ja. 3FM, de middagshow, radio lekker hard.

0: Martin Bennner op de radio. Het is bijna 6:30. Tijd voor een
1: NOS op 3.
0: Kakelverse NOS op 3 met Sydney. Sydney, wat is het laatste nieuws?
2: Ja, goedenavond. Bij een grote internationale politieactie zijn tientallen criminele organisaties opgerold. Zijn ruim 490 mensen gearresteerd, meldt de Belgische politie. Ook is er meer dan 150 ton drugs en een hele hoop wapens en explosieven in beslag genomen. Die operatie werd al in 2022 opgestart. En was gericht tegen bendes die zich onder meer bezighouden met drugshandel, mensensmokkel en handel in vuurwapens. Deden in totaal 34 landen aan mee. En tot nu toe is het de grootste gezamenlijke operatie tussen Latijns-Amerika en Europa. De Russische regeringspartij van president Poetin is, ja, zoals verwacht, de grootste geworden bij de verkiezingen daar van afgelopen weekend.
3: Gefeliciteerd.
2: Ja, de voorlopige
0: uitslag hard voor gewerkt.
2: Na 3 dagen stemmen is de voorlopige uitslag bekendgemaakt. Ja, Russen wisten natuurlijk al wel wat ze konden verwachten daar, zegt mijn collega Wessel de Jong.
4: Mensen weten natuurlijk van oudsher dat natuurlijk het resultaat van verkiezingen in Rusland niet wordt bepaald in het stemhokje, maar gewoon in het Kremlin. Maar ik denk toch deze keer was de stemming nog negatiever. Mede ook omdat eigenlijk de oudste oppositiepartij van het land, Jabloko, de enige partij die echt een duidelijke anti-oorlogsstem uitbrak, dat die hardhandig van de kieslijst is afgehaald.
2: Ja, daar konden mensen dus niet op stemmen en daardoor was een grote overwinning van Poetins partij Verenigd Rusland al wel.
0: Zou ze dan ook zo'n Herman de Scherman hebben die voor 1 balkje staat en aanwijst? Kijk, de balk wordt steeds langer.
3: En dit je ook wel medelijden kan hebben met die lui daar natuurlijk.
0: Zo'n man.
3: Die zullen er ook wel moe van zijn, toch? Laten we eerlijk zijn. Ja, dat kan niet anders.
5: Nou, ik weet het wel zeker. Ja.
2: En het was een onvergetelijk weekend voor een straatartiest in Londen. Hij stond met zijn gitaar in muziekbandje op Trafalgar Square toen er opeens een man met een petje en een zonnebril naar hem toe kwam. Niemand minder dan Chris Martin kwam een moppie meezingen met hem. Ze deden samen Viva La Vida. Chris Martin ging er daarna gewoon weer vandoor. En de straatartiest, ja, die kon het natuurlijk nauwelijks bevatten.
3: Ja, je zag hem kijken, helemaal teleurgesteld.
0: Je geloof ik echt geen fuck.
3: Sta ik hier gewoon te zingen en komt die janker terug.
0: Ja.
5: Was eigenlijk mijn moment of fame.
3: Ik ben er wel mee eens hoor, joh.
0: Is toch helemaal nep.
3: Ik zag een paar weken geleden ook zo'n crazy slechte video van dat Martin Garrix en zo bij zo'n straatpianist ging zitten. Dat ik dacht, oh, wat allemaal ontzettend. Dat zag ik ook al.
0: Je hoort zo'n promoteam zeggen, weet je wat dat doet? Kom jij in een petje?
3: Ga de straat, kom op.
0: En dan heb je toevallig precies die track klaarstaan die je net hoorde.
3: Viva La Vida, Chris Martin.
0: Het klopt helemaal.
5: Maar jullie willen allemaal ook nooit een beetje in de droom geloven.
0: Nee, we zijn gewoon realistisch.
3: Ja, tuurlijk.
5: Lijkt me vader wel.
3: Zeker, nee, maar ik bedoel, zoals wij naar de verkiezingen in Rusland kijken, zo kijken wij ook naar een straatmuzikant in Londen. We geloven niks meer. En weer, jongen.
2: Ja, vanavond droog met nog wat zon. Vannacht wat meer wolken, graad of 10 dan. Morgen blijft het grijs, maar wel droog en ongeveer 20 graden.
3: Nellebel, en verheug ons eens even. Hebben we nog wat vast?
5: Ik heb nog 2 staartjes van de avondspits. De A27, Utrecht-Breda voor Werkendam, 15 minuten. Ja. En de A35, Enschede-Almelo voor Hengelo-Zuid, 25 minuten.
3: Oké, dankie.
6: Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: de verlanglijst. Fontaine's DC. Marianne hoor die voorbij komen. Dames en heren, mag ik de handen op elkaar voor. Lisa Arnold. Lisa, fijn dat je er bent. Fijn dat je bij ons in de show bent.
1: Dankjewel.
0: Je bent al even aangeschoven in de TikTok Live. We kennen jou als collega van de buurtjes van NOS op 3. Je moet je zo indenken als luisteraar van dit radioprogramma. De bulletins die je hoort op het hele uur en op het half uur, zoals wij dat in vakterminologie noemen. Die worden geproduceerd natuurlijk en bij elkaar geraapt. Even onaardig gezegd, maar dat is wel een beetje hoe het werkt. En Lisa is journalist. Die deed onder andere dat. Werkt ook voor 1 Vandaag, Radio 1. En die ging bij ons een soort van weg een jaar geleden. We hadden altijd leuk contact en gezellig en hartstikke goed. En je zei, ja, ik ga een boek schrijven. Ik zeg, nou, hartstikke leuk. Als het af is tegen die tijd, laat me even weten. Mag je langskomen om het te pluggen?
1: Ja.
0: En nu is het moment daar. Nog niet helemaal, want volgende week gaat hij uitkomen.
1: Ja, nee, volgende week is de boeklancering. Maar in principe sinds deze week ligt hij in de winkels.
0: Zo is het ook, dat is goed. Lisa Arnold, ik heb hier het boek Contact gezocht. Nou, allereerst... Het gaat over eenzaamheid. Jong en oud overleven met eenzaamheid. Vanuit welke behoefte ontstaat zoiets?
1: Nou, eenzaamheid is best wel een hot topic op het moment. Je hoort daar met regelmaat in de media van alles over. En ook om hoeveel mensen dat gaat. De helft van de Nederlanders zou eenzaam zijn.
2: Oh.
1: Het lijkt alsof het als een soort epidemie over ons land waait.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja maar, ik ken eigenlijk niemand. Ik ken niemand die over zichzelf zegt, ik ben heel eenzaam.
0: Nee, was het niet vanuit een soort eigen behoefte?
1: Nee, het is wel echt begonnen vanuit dat er veel over te doen is.
0: Ja.
1: Dat het aantal mensen heel groot is.
0: Ja.
1: En dat ik dacht, ja, maar hoe zit dat dan?
3: Maar is het ook niet logisch dat je die mensen niet kent? Want die hebben geen contact.
0: Nee.
1: Nee, dat is dus niet waar. Want mensen die eenzaam zijn is een gevoel van verbondenheid. En als dat mist, nou ja, dan kan je dus eenzaamheid
2: ervaren. Ja, je hoeft echt niet eenzaamheid volgens mij zo te voelen, omdat je een kluisenaar bent die nooit met mensen in aanraking is gekomen.
1: Nou ja, en heel lang is ook gedacht, hè, dus dat mensen die helemaal alleen zijn, dus een sociaal isolement noemen we dat, dat die mensen eenzaam zijn. Maar je kan ook best wat vrienden hebben en toch het gevoel hebben, ja, er mist wat.
0: Ja.
1: En naar die groep was ik benieuwd.
0: Terwijl er ook, wat wij zeggen, eenzaamheid, dat alleen zijn. Ik denk ook wel eens als ik gewoon langs een flatgebouw rijd in Almere of een appartementencomplex in Amersfoort of Amsterdam, dan denk ik ook wel eens, dat is misschien een beetje mijn ja, ik weet niet precies waar ik het op baseer, maar ik denk ook wel eens, er zit hier, hele generaties zit hier alleen binnen te verstoffen. Zo voelt de samenleving af en toe een beetje. Klopt dat? Of is dat...
1: Ja, nee, individualisering. Ja. Dat is altijd een woord waar ik altijd
0: over kut woord.
3: Individualisme.
1: Individualisering.
0: Kijk, zou ik typeren dat jou, maar dat vind ik als wel, hè?
3: Ja.
2: Dat is mijn weer.
1: Ja. Vreselijk woord. Nee, dat speelt zeker mee.
0: Ja.
1: En ook social media, natuurlijk de opkomst daarvan.
0: Ja.
1: Dat zeker bij jonge mensen altijd maar zien dat andere mensen een leuker leven hebben.
0: Ja, maar buiten dat ook, en dan wil ik niet je boeken voorspreken, maar ook natuurlijk dat het is makkelijker om alleen te blijven, omdat er altijd wel een dopamine hit van je scherm kan komen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dat is toch ook een oorzaak? Het ligt ook een beetje bij onszelf. Het is ook wel lekker dat je denkt, ja, ik hoef eigenlijk helemaal niemand te zien, want ik kan een podcast luisteren,
2: dan dat...
0: kan 100 TikToks kijken, ik kan
2: of is dat een gevolg? Van het gemis aan het ander.
0: Nou, goede vraag,
3: Isa. Is het een gevolg of is het een oorzaak?
1: Ja, goede vraag. Nee, daar heb ik het antwoord niet.
3: Maar wat ik me wel afvraag, misschien kun je dat straks nog even vragen. Hoe vind je mensen die eenzaam zijn?
0: Potverdorie, wat knap gedaan.
1: Ja, ik moest eerlijk zeggen dat ik ook wel echt een hard hoofd daarin had. Dat ik dacht van, ja, gaat dit lukken? Maar uiteindelijk door heel veel oproep te plaatsen en ook wel via, hebben best wel wat mensen zich bij mij gemeld. In totaal 27.
0: Oh,
1: ja.
0: Lekker.
1: En daarvan was ook wel echt een deel waarvan...
0: die melden zich
1: Ja,
0: gewoon.
1: Die melden zich bij mij. Dus ik heb met iedereen ook een voorgesprek gehad. En ook gevraagd van, wil je in mijn boek komen?
0: Mm-hmm.
1: Want het betekent ook dat je op de foto moet.
0: Ja.
1: En daarvan zei al een deel, nou, dat wil ik niet. Er waren ook mensen die best wel veel vertelden aan mij. En daar dan over na moesten denken. En uiteindelijk toch zeiden van, nee, dat zie ik niet zitten.
0: Denk even na over het meest pijnlijke, schrijnende of juist meest tastbare verhaal wat je in het boek hebt staan. Wil ik zo meteen meer over horen.

0: Het is de middagshow van 3FM, Bart en Benner. We hebben Lisa Arnold te gast. Die heeft een boek geschreven. Dat boek heet Contact Gezocht. Jong en oud over linzen. Of zo, over linzen. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar over leven met eenzaamheid. En een soort, nou ja, ziekte wil ik niet zeggen. Maar het trekt wel heel erg over onze samenleving. Is het erger dan 80 jaar geleden? En dan 40 jaar geleden? En dan 30 jaar geleden?
1: Ja. Ja, cijfers zijn nu wel stabiel, maar het is wel erg geworden.
2: Maar je hebt echt onderzoekers ook gesproken hierover.
1: Ja, om een beetje die verhalen, want ik heb 8 mensen geïnterviewd, om die verhalen een beetje in te kleden, een beetje
0: precies
1: in te leggen.
0: Ja, want anders dan zou je kunnen zeggen, oké, ja, ik kan een boek baseren op 8 mensen. Dat is misschien niet representatief voor wat het moet zijn.
1: Precies.
0: Wat heeft je het meeste geraakt uit dit boek, waarvoor we denken, oké, ik maak altijd die vergelijkingen. En er komt een moment dat we de komende dagen weer naar de plek gaan waar we altijd boeken kopen. Tenminste, ik naar Schiphol ga, dan denk je, ja, jemig, die ACO die staat weer open. Weet je wel, ik kan weer de documentaire of de biografie van Louis van Gaal lezen.
2: De Heineken-ontvoering.
0: Maar waarom? Wat is het verhaal in dit boek waarvan je denkt, jeetje minetje, dat heeft me echt heel erg geraakt. En dat pakt me wel, echt nog steeds.
1: Ja, dat is het verhaal van Peter. En Peter is heeft op jonge leeftijd een burn-out gehad. Hij zegt, ik ben hier eigenlijk nooit te boven gekomen. Nou, hij is al getrouwd geweest, heeft kinderen gekregen. Maar doet eigenlijk niet zoveel. Dus ja, die werkt niet. Is heel veel dagen thuis. En die heeft letterlijk tegen mij ook gezegd van, ik laat de dag een beetje op me afkomen. Mm-hmm. Kijken wat de dag brengt.
0: Ja.
1: Terwijl toen ik hem sprak, hij heeft eigen ondernemingen gehad. Ik denk dat het iemand is met onwijs veel mogelijkheden. En als je dan ziet hoe erg hij worstelt. Nou, dat vond ik wel. Die ging onder mij uitkruipen.
0: Is het ook een soort vorm van, ik hoor het hier achter de schermen, maar ik wil het hier nog een keertje horen. Is het ook een beetje een soort van, heeft het ook iets van depressieve achtergronden, dit? Dat je ook denkt van ja, eenzaamheid, het is ook een soort ding waardoor je niet jezelf durft te bewegen om weer onder de mensen te komen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, depressie en eenzaamheid, daar is zeker een verband tussen. Ik heb ook Sander gesproken, die al best wel in zijn puberteit met depressie kampte. En die vertelt ook hoe eenzaam dat was.
3: En ik vind het een rotte, maar het zit ook wel echt gewoon een taboe op. Het voelt gewoon niet cool om te zeggen, ik ben eenzaam.
1: Klopt.
3: Ja. Terwijl het is echt, ja, ik bedoel, ik denk dat we het allemaal voelen. Ja. Alleen het voelt gewoon dat je denkt, ja, dan ben ik gewoon niet zo cool.
2: Ik herken dat wel bij als je het over hebt over depressie. Maar is er een soort van tip? Echt zo'n stom ding als je ziet dat spotje voorbij komen van over eenzaamheid. Ga bij een voetbalclub of zo.
3: Ja. Neem een hond.
0: Nou, maar iets simpels. Dit is het moment om commercieel gezien in actie te komen.
3: Ja.
0: Koop mijn boek. Waar kan ik je boek halen?
1: Nou, ik hoop bij heel veel boekhandels in Nederland.
0: Ja. En online? Waar gaan we het online bestellen?
1: Ja, bij Vrij Nederland.
0: Hartstikke goed. Lekker. Fijn dat je hier was. Super cool. We sluiten nog even over de TikTok. En leuk man. Wens je heel veel geluk. En vet boek heb je gemaakt. Kan niet anders. Wat ik nu net al zag. Hoe ik erin keek.
3: Lisa Arnold. Contact gezocht.
0: Zo is het. Nu de nummer 1 van Nederland. Kulas, Boef, Antoon. En die laatste. Nee, die eerste. Is morgen hier te gast. 100 tranen.

0: de tranen, eigenaar van deze nummer 1. Het onder andere Kudas morgen te gast tussen 4 en half 5 in de show. En Andres komt eraan. 3FM.
1: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei. Maak je huis mooier.
13: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verbrand emoji.
16: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
16: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
17: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
18: Dames en heren, de daluren beginnen.
19: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
20: De Beter Pick-a-Billy's.
21: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
0: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
1: Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: 3FM.
3: Oeh, ben jij hier voor tickets voor Gracie Abrams? Dan zou ik zeker blijven hangen. Ik ga je vertellen hoe je ze wint. Dat doe ik na het nieuws. Het is 7 uur.
24: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
25: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
24: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
26: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
24: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
27: 3FM.
28: Ster.
29: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
30: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
31: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
32: Fans van Voordeel,
31: Aldi.
30: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
31: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
32: Fans van Voordeel,
31: Aldi.
33: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de

0: spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: September is iedere dag jouw kans op tickets.
8: September is 3FM Ticketmaand.
7: Vandaag jouw kans op tickets voor
8: Gracie Abrams.
7: 3FM.
8: CNN Vara.
7: Andres Oudijk.
9: Ja, en laten we nou gewoon afspreken hoe laat je die tickets wint. Ik ga je zo meteen de datum, die heb je, de tijd vertellen. Want ja, ik snap al, de ticketalarm is stressvol genoeg.

0: spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
5: Megawasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is...

0: avondshow van 3FM met Cameron Withkamp en Kingdom Affair.
1: Ja, het is een verschrikkelijk figuur eigenlijk. Maar toch zet ik er vanavond weer de radio voor aan.
2: 3FM.
0: Welkom bij de avondshow van 3FM. Wat goed dat jij en ik weer een avondje doorbrengen samen. Het is sowieso echt heerlijk dat je voor 3FM gekozen hebt, want dit zijn echt uitkeringen waar ze bij het UWV nog wat van kunnen leren. Namelijk al 21 dagen lang de 3FM ticket maand in volle gang. Elke dag maak je hier kans op de allervetste concertkaarten. Zo kan je morgen bijvoorbeeld winnen Sef tickets. En vanavond ben je hier aan het juiste adres als je graag naar Gracie Abrams wil. Ja, ik ga het niet te moeilijk maken. Je hebt een hard weekend achter de rug. Je hersenhelften moeten misschien nog even opstarten. En daarom ga ik je vertellen hoe laat het ticketalarm afgaat. Namelijk 20:20. Dus zorg alvast dat je een goede motivatie hebt. Dan spreek ik jou misschien vanavond.

0: Ah, dikke tune toch. Even helemaal terug naar de middelbare school. Weet je, dit is echt zo'n liedje wat je dan op schoolfeesten hoorde. Ik weet niet hoe jouw hack was om drank naar binnen te smokkelen. Ik deed het altijd eerst in mijn kluisje, weet je wel, weken van tevoren. En als het schoolfeest was, dan ging ik plassen, haalde ik de fles drank en dan keihard partyen. Op onder andere Symphony van Clean Bandit en Sarah Larsen.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, ik wil heel eventjes een shout-out geven naar de bijna nummer 1 middagshow. Elke werkdag tussen 4 en 7, Barend en Benner. Vorige week zit ik lekker te luisteren en ik weet niet of jij dat ook hebt gedaan, maar ik zou het eens doen, want je valt echt met je neus in de boter. Ik zit zo heerlie de peerlie lekker te luisteren naar die show van Barend en Nelly. En ik hoor daar een supergoed liedje. Een liedje wat ik je sowieso niet wil gatekeepen. Ik wil het nog een keer aan je laten horen als je het hebt gemist. Het is gemaakt door Isabel Asscher. En het heet Niemand wil een popster. Ontdek dus bij Barend en Benner.

Ja, man, zo'n goed liedje. Je hoorde Isabel, Usher, Niemand wil een popster. Ga je wat mij betreft nog heel veel vaker horen op 3FM. Mijn naam is Andres en ik vind het leuk om elke avond even met je te checken hoe je gaat. Dus zorg eventjes ervoor dat ik je naam voorbij zie komen in de NPO Luister-app. Want de avondshow is de enige plek waar je na je lange, lange, lange werkdag nog heel eventjes wil inklokken. Heeft alles te maken met het feit dat ik je dan op aanwezig zet. Nou, hoe vaker je in de maand op aanwezig staat, hoe groter de kans op een zelfgemaakte pot sambal Odijk. Daar zit heel veel liefde in. En ook heel veel knoflook. Maar hij is nergens te koop en daardoor exclusiever dan een Gucci-pet. Zou je er nou eentje willen, dan moet je even zorgen dat je stuurt Happy Monday. Dat doe je naar de app van NPO Luister. Spreek ik je na Stella Lefty. 3.

0: Het is gemaakt door Lemmer en door Tjade, twee Nederlandse DJ's. De track heet Best One.
1: Andres Oudijk.
0: Wat lekker dat je je laat horen in de luisterapp van de NPO. Ik vind het namelijk altijd mooi om te zien dat je er bent. Als je op aanwezig wil komen, stuur eventjes Happy Monday, dan noteer ik je. Ben je er nou het vaakst bij in de maand, dan win je een pot zelfgemaakte sambal. Ik heb dat allemaal hier in de administratie, dat noem ik de avondstreek.
1: Andres, avondstreek.
0: Nou, zo zet ik Jimmy op aanwezig.
2: Beppa, ouwe sambal likker.
0: Yo, en over die sambal wil ik even praten, dat doe ik met Marco. Marco, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hey Marco, jij stuurt een verontrustend bericht in de app van NPO Luister.
3: Klopt.
0: Ja, ben ik helemaal geen fan van eigenlijk.
3: Nee, hè? Nee, nee. Ik ben er ook geen fan van, maar...
0: Marco, wat heb je gestuurd voor bericht?
3: Ik zei dat als ik het vaak zou zeggen in de maand, dat ik hem... Als ik

0: zou winnen tenminste, dat ik hem dan aan een vriend zou geven. Die houdt er dan wel weer heel erg van, maar ik ben er zelf totaal geen fan van, sorry.
1: Jij wil de sambal die je nergens kan kopen, die je alleen kan winnen, weet je wel. Die je vrij moet spelen van, nou, heel 3FM luisteren in Nederland. Die wil jij weggeven, Marco.
0: Ja, het zou toch ook jammer zijn als ik die ga opeten terwijl ik hem niet lekker vind.
1: Ja, maar ik vind wel, je weet pas of je iets niet lekker vindt als je het hebt geprobeerd.
0: Nee,
1: ik bedoel, dat zeiden ze vroeger ook met meisjeszoenen, weet je wel. Dat was ook vies. En nu doen we niet anders.
0: Nee, oké, nou dan zal ik een keer een gerechtje mee eten bij die vriend.
1: Nou, dat vind ik een fair deal. Dan wil ik je bij deze op aanwezig zetten. Weet je wat? Doe ik ook nog eens lief. Zet ik je op dubbel aanwezig voor vanavond.
0: Kijk eens aan. Wat mooi. Dankjewel.
1: Zo verbreden we weer elkaars horizon, hè Marco?
0: Super, dankjewel.
1: De avondshow nu met Nuff & Betty.

Bruno Mars maakte All My Soul, dat hoorde je in de avondshow van 3FM. Zometeen een nieuwe tune van Milo Laat Het Lukken. Waanzinnig goed liedje heb je sowieso voorbij zien komen op TikTok en op Instagram. Hoe die klinkt hoor je na Florence and the Machine.

0: Het is het nieuwste wapenfeit van Milo Laten Lukken, die je sowieso kent van Oh My God, Yes! Nou, die heeft dus een nieuwe track, die heet Alleen Jij. Een tijd geleden, twee weken geleden, toen het liedje uitkwam, toen sprak ik Milo en toen vroeg ik hem, yo, wat gaat er nou nog komen dan? Want ja, ik bedoel, je gaat een clubtour doen en dat kan je niet doen met een paar liedjes. Komt er iets van een album? Toen zei hij dit.
1: Daar wil ik niet veel over weggeven. Maar Mooi Boy Season is geopend bij deze.
0: Ja, oké, kijk, ik hou best wel van een beetje puzzelen. Alleen ik ben ook niet toe aan een Ravensburger 1000 stukken. Zeg maar, komt er een plaat, komt er een EP? Want bijvoorbeeld...
1: Ja. Wie weet.
0: Nou, daar ben ik veel wijzer van geworden.

0: avondshow van 3FM. Hey Nel, gezellig!
1: Hey!
0: Vanavond natuurlijk weer op de radio.
1: Ja, zeker.
0: Jij komt hier even buurten.
1: Ja, even gezellig met jou aan het kletsen. Ja,
0: wij hebben
1: het
0: net over sexting.
1: Ja!
0: Kijk, ik zeg je eerlijk, ik ben 29 en vrijgezel. Dus ja, dan vind ik dat iets wat toch wel wel normaal is, als je dat soms doet.
1: Ja, als je dat leuk vindt, moet je dat zeker doen.
0: Hoe zit dat bij jou? Jij hebt natuurlijk een partner, een man en een kind.
1: Ja.
0: Is het dan nog steeds een spannende bericht? Of houdt dat een keer op in het leven?
1: Nou, wel minder. Maar ik denk wel dat je dat als je dan even een keertje lang van huis weg... Ja, dat gebeurt wel eens, ja.
0: Maar wanneer ben je nou echt lang van huis dan?
1: Bijvoorbeeld bij dat en ben er naar de USA. Ik ging niet alleen naar de USA.
0: Heb jij wel het campertje even...
1: Nee, niet het campertje, nee.
0: Zo naast Barend nee. Even een videootje gemaakt.
1: Nee. Ik wist niet dat dit voor op de radio was.
0: Oké. Hoe laat ben jij weer op de radio?
1: 11.
0: 11 uur vanavond. Lekker die radio aanzetten. Ja. Niemand minder dan Nelly Banner.
1: Yes, gezellig.
0: Ik heb Billie Eilish voor je. Bad Guy. Zo meteen moet ik eventjes vertellen waarom het een bijzondere maandag is.
1: Oh, hoi.

0: Dit was zo'n ongelooflijk slecht begin van de Dam tot Damloop. Kijk, de Dam tot Dam is hartstikke leuk. Dat is een wedstrijd die ik afgelopen zondag heb gerend, gisteren dus. En ik neem je even mee naar het startvak. Ik ben daar zo ongelooflijk zenuwachtig. Misschien herken je dat als je ook wel zo'n hardloopwedstrijd hebt gedaan. Ik heb namelijk dit jaar ook de Marathon van Rotterdam gegaan. En daar is het zo misgegaan. Ik ben geblesseerd geraakt voor de wedstrijd. Ik heb geblesseerd gelopen en wel gehaald. Maar mijn lichaam was zo kapot dat ik 4 maanden lang pijn heb gehad. Ik neem je mee naar gisterochtend. Het is zondagochtend. Ik ben nog thuis. Mijn telefoon gaat. Ik krijg een appje. En ik denk, fuck. Dit is helemaal niet goed.
1: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
2: Download de NPO Luister app.
1: Of ga naar 3FM.nl.
2: 3FM.
3: Ster. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
6: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
0: 3FM. Een hele goede avond. Ik ga je zo meteen vertellen hoe laat de 3FM ticketalarm afgaat als je hier bent voor Gracie Abrams. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8:00.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim €50 per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
17: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
16: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
18: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.

0: doneer.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Gracie Abrams.
5: 3FM.
6: CNN Vara.
5: Andres Oudijk.
7: Ja, het ticketalarm gaat af rond 20:20. Dus zorg dat je vast een goed bericht klaar hebt staan. En ik zal je zo meteen ook vertellen waarom het een bijzondere maandag is vandaag.

Ik heb gisteren de Dam tot Damloop gedaan. En ik neem je heel even mee terug naar het startvak. Ik sta daar in het startvak en ik denk echt, fuck. Waar ben ik aan begonnen? En als het maar niet zo gaat als de Marathon van Rotterdam. De Marathon van Rotterdam ging namelijk helemaal mis. Ik heb namelijk mezelf zo kapot getraind dat ik al geblesseerd begon aan de wedstrijd. Ik heb er toen 4 maanden afgelegen, kon niet hardlopen, traplopen deed pijn. En in dat startvak kreeg ik een beetje zo flashbacks. Je hoort die muziek, je doet een warming-up, je doet je AirPods in, doet kauwgom in je mond. En je voelt gewoon dat je handen beginnen te zweten, je raakt een beetje gestrest. En je voelt weer de pijn door je lichaam schokken. Met die stress in mijn lichaam denk ik, fuck it, we gaan. En het startschot klinkt. We beginnen te rennen en ik begin super slow. Gewoon op een easy pace. Ik ben aan het praten met een vriend van mij. En ik voel, het gaat goed. Ik heb er zin in. Mijn hoofd wil door. En na 1,5 kilometer kwam ik in een soort kantelpunt. Ik weet niet wat er gebeurde, maar in mijn hoofd ging een knop om. En ik voelde me als een machine. Ik dacht alleen maar, ik wil. En mijn benen die zeiden, ja Andres, ga door, geef meer. Ik heb serieus niet verwacht dat ik weer zo kon genieten van hardlopen. Ik had het eigenlijk al een beetje opgegeven. En deze run, die Dam tot Dam, heeft me echt weer een soort van plezier ingegeven. Want alles wat ik in mijn hoofd had, dat lukte. Ik kon steeds sneller. Ik kon om me heen kijken. Ik kon genieten van alle mensen die daar stonden. Met een bordje, met power-up, met snoepjes, met mandarijnen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, de eindsprint is voor mij. En dat punt, ik weet niet, je herkent het sowieso als je een keer hard gelopen hebt of een wedstrijd hebt gedaan. Maar dat punt was het moment dat de runners high inkikte. En ik zweer het je, ik was zo ongelooflijk high. Het was alsof ik een hele koffieshop had leeggerookt.

Prachtige stem, prachtig album, een prachtig liedje van Jenna Spyro. Zij maakt The Great Expectation. Het is vandaag maandag en ik hoop dat je een mooie maandag hebt. Bij mij is het niet alleen een mooie maandag, maar het is ook nog eens... Metal Monday! Ja, dat houdt in dat je de hele dag je medaille mag dragen. Als je een wedstrijd hebt gewonnen en die is op zondag, dan is de dag daarna Medal Monday.

je hebben gerend of mocht je iemand hebben gesupport, geniet eventjes van alles wat er is gebeurd gisteren. Want ik besef me nu pas hoe ongelooflijk mooi zoiets is. Ik krijg ook weer een beetje paniek, want op 1 november... dan is de marathon van Den Haag. Maar goed, als ik goed ga trainen en een beetje support krijg, dan moet het te doen zijn.

0: wij lijken best wel veel op elkaar. En ik denk dat jij ook veel meer met Harry Styles gemeen hebt dan je denkt. Ik bedoel, ja, kijk, ik kan niet zingen, dat kan hij natuurlijk wel. Maar hij houdt ook van koken, hij is daar goed in. Hij loopt ook graag hard. Nou, dat zijn toch hele mooie dingen die je dan toch maar op je Bumble-profiel kan zetten. Adore You hoorde je bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ah, met wie ik helemaal niks gemeen heb, voor wie ik alleen maar ziek ontzag heb, zijn de mannen Chase en Status. Het zijn artiesten uit Engeland die drum en bass maken en zichzelf al echt voor de vierde keer opnieuw hebben uitgevonden. Ik vind het zo knap als je al zo lang meegaat in de internationale muziekindustrie en je weet weer gekke dingen uit de hoek te toveren. Zo is daar bijvoorbeeld een samenwerking met niemand minder dan rapper Skepta. Het is rauw, het is ruw, het is hard en het is nieuw op de radio. Het heet

0: leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.

0: van Janneke. Ze zegt, mooi man, ik vind die Innocent van Skepta echt hard. Dat is de track die je voor Smash Mouth met All Star hoorde. Is een super harde drum en bass tune. En ik weet, niemand gaat dat draaien, want het is natuurlijk niet super radiovriendelijk. Maar ik dacht, het is maandag, misschien heb je een zwaar weekend gehad. Heb je ook een medaille om je nek? Is het bij jou bijvoorbeeld ook Metal Monday? Dan is het natuurlijk lekker om gewoon heel even je laatste energie een beetje op te pompen. En dat kan heel goed op die drum en bass tune.
1: September is 3FM ticketmaand.
0: Ja, hallo, word wakker. Stop met slapen. Kijk, september is van nature gewoon een moeilijke maand, toch? Je moet weer gaan studeren, je moet weer naar school. Misschien begint je bijbaan wel weer. Of heb je een collega die irritant in je nek loopt te hijgen. I know, september is gewoon een saaie maand. Weinig leuke dingen. En daarom heeft 3FM september omgedoopt tot de ticketmaand. Dat houdt in dat je elke dag kans maakt op kaarten voor de allerdikste artiesten. Gewoon maar even een greep noemen. Bijvoorbeeld Chef Special, Vrouwtje. Maar vandaag maak je kans op kaarten voor niemand minder dan Gracie Abrams. Een vrouw met miljarden streams, weet je wel, heeft meegetoerd met niemand minder dan Taylor Swift. Echt een van de grootste artiesten van deze planeet. Als je een ticketalarm hoort, en dat gaat af binnen nu en 3 minuten... dan moet je me appen. Dat doe je via de app van NPO Luister. Vertel me waarom je erheen moet. Wie weet spreek ik jou na Aitch.

0: 3FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Gracie Abrams.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams. En ik weet hoe je hart nu doet, namelijk boom boom. Boom boom. Boom boom.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Gracie Abrams.
0: Laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk gewoon spannend. Je hebt je naam gestuurd en de reden waarom jij naar de fantastische Gracie Abrams moet. Het is een vrouw die de Ziggo Dome sowieso uitverkoopt. Gewoon niet één, niet twee, maar gewoon drie keer. Bam. Het is een vrouw die getoerd heeft met, even denken, hoe heet ze ook alweer? Oh ja, Taylor Swift. Dat geeft even aan hoeveel statuur ze heeft, hoeveel miljarden streams zij bereikt en hoe groot zij is als het gaat om muziek maken. Dankjewel als je een bericht hebt gestuurd om kans te maken op die kaartjes. We lezen alles en het liefst zou ik jou en al je vrienden naar zo'n concert sturen, maar dat kan helaas niet. In de 3FM Ticketmaand maak je elke dag kans op kaarten met vandaag dus Gracie Abrams. Als jouw telefoon overgaat, dan zou het zomaar eens kunnen dat jij erbij bent. Als je opneemt natuurlijk.
3: Met Joyce.
0: Joyce, een hele goede avond. Je spreekt met Andres van 3FM.
3: Oh, help. Hoi.
0: Help, hoezo? Ik bijt niet.
3: Nee. Dat is ook een beetje lastig door de telefoon, hè?
0: Ja, ik ben tot een hoop in staat, maar inderdaad, dat wordt lastig. Joyce, wat heb jij nou gestuurd via de luisterapp?
3: Dat mijn dochter gigantisch gek wordt als ze kaartjes zou winnen voor Gracie Abrams.
0: Ja.
3: Omdat ze is 14 en dan mag je natuurlijk niet zo heel veel werk doen als bijbaantje. Dus die tickets zijn natuurlijk gewoon loeiduur.
0: Ja.
3: En als jullie nou die tickets betalen, hoeft zij alleen de drankjes te betalen.
0: En dan zou je wel kunnen genieten bij zo'n concert, zeg jij eigenlijk, Joyce.
3: Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
0: En waar is jouw dochter dan in huis nu?
3: Daar ben ik ondertussen naartoe gelopen.
0: Oké. Sta ik even op speaker?
3: Ga ik doen.
0: Zet maar even op speaker.

0: Hoe heet je dochter? Oh, je, ze heeft opgehangen. Wat een boomer.
1: Daar ging wat mis. Ga je nou op de speaker zetten?
0: De speaker en ophangen, ja, dit zijn ook twee lastige dingen.
1: Lekker spreken. Yeah.
0: Hoe heet je dochter, Joyce?
1: Nikki.
0: Nikki, hallo, ben je daar?
1: Ja.
0: Nikki, hoe leuk zou jij het vinden om naar Gracie Abrams te gaan?
1: Heerlijk!
0: Je wint twee tickets dankzij je moeder.
1: Ze zijn aan het huilen hier.
0: Oh, echt? Zijn ze aan het huilen?
1: Bijna.
0: Ach, en Nikki, kan je vertellen wat Gracie Abrams voor jou betekent dan?
1: Ja, ik vind het gewoon een heel leuke artiest met hele mooie liedjes, echt raken en zo.
0: Ja. Nou ja, en je bent 14 jaar, je mag alleen maar folders lopen als bijbaan. Die tickets zijn onbetaalbaar. Maar je gaat erheen dankzij de ticketmaand.
1: Ja.
0: Nou, ik zou je moeder flink bedanken vanavond.
1: Jullie bedankt.
0: Dat je dan gewoon ophangt, hè, als je kaarten wint. Hoe lekker.

0: Eddie Swims, je hoort hem in de avondshow van 3FM, Mr. Know-It-All. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 9 uur. En ik vind het altijd leuk om op maandag mensen uit te nodigen die ik interessant vind. Mensen die een verhaal te vertellen hebben. Dat kunnen artiesten zijn, TikTokkers of gewoon mensen die een boek hebben geschreven of dat soort zaken. Ik heb vandaag iemand uitgenodigd die je sowieso wel eens in je AirPods hebt gehad. Ze heeft namelijk miljoenen streams gehaald met een heel bekend liedje. Is nu haar eigen weg ingeslagen en ik ben gewoon benieuwd hoe dat gaat. Mag ik een groot applaus voor iemand minder dan Jobke?
1: Yay!
0: Ja, Jobke, wat super dat je er bent.
1: Ja, leuk dat ik mocht komen.
0: Laatste keer dat ik jou zag was denk ik Serious Request, vorig jaar.
1: Klopt inderdaad, in december. Ja.
0: En toen, wacht, ik ga er even bij zitten. Toen maakte je ook bekend dat je ging stoppen met, ja, waar eigenlijk iedereen je van kent.
1: Ja,
0: namelijk
1: klopt.
0: Lotje.
1: Ja, inderdaad.
0: Jij hebt die gigantische hit op je naam staan.
1: Ja.
0: Wat was ook weer toen de reden dat je dacht, we kappen ermee?
1: Ja, wat eigenlijk Lotje is een studentenhit geweest, wat helemaal niet per se de bedoeling was om te ontploffen, maar toch is gebeurd, wat natuurlijk super vet was.
0: Ja.
1: Maar wij keken elkaar ook wel even aan van, betekent dit dan nu dat we samen muziek moeten gaan maken en dat dit dan ook het genre is wat we moeten maken en wat nou als we daar allebei helemaal niet gelukkig van worden? En eigenlijk was inderdaad dus het ding dat we daar niet gelukkig van zouden worden allebei.
0: Oh ja?
1: Dus toen dachten we, ja, weet je wat, dan gaan we gewoon de stoute schoenen aantrekken en toch allebei ons eigen ding doen.
0: Wat was dan het ding dat je daar dan niet gelukkig in maakt? Want kijk, ik ben geen artiest, ik kan me dat niet voorstellen. Ik zie alleen 47 miljoen streams op Spotify.
1: Ja.
0: Dat zou voor mij, zeg maar, definitie van geluk zijn.
1: Ja, nee, ik wil ook niet zeggen dat ik daardoor ongelukkig was.
0: Nee, maar
1: helemaal niet.
0: Je wilde iets anders maken.
1: Ja, precies. Ik denk dat ik gewoon het plaatje van artiest zijn en als ik... Ik dacht ook heel erg, als ik echt zangeres wil worden en als ik mijn muziek aan mensen tegen horen wil brengen, dan moet dat wel iets zijn waar ik ook echt helemaal achter sta en wat mijn verhaal is. En ja, dan ga je ook sneller misschien iets maken waar je zelf ook graag naar luistert. En dat was die hoek van Lotje niet per se voor mij. Dus ja, zodoende eigenlijk.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat wel echt een ziek enge beslissing is die je moet maken. Kijk, hoe ga je dan bij jezelf te raden van, oké, ik wil iets anders bereiken.
1: Ja.
0: Maar dan laat ik ook iets los.
1: Ja, klopt. Nee, dat is heel moeilijk en dat is nog steeds wel eens een conflict. En er zijn natuurlijk ook mensen die tegen je zeggen, als je door was gegaan met Lotje, was echt nu je bedje gespreid. En dan had je lekker met vakantie kunnen gaan en dan had je die hits op je naam. En nu ben ik toch alweer gewoon die skirre beginnende artiest. Maar ja, ik vind dat het wel echt waard. En ik denk, ik geloof er ook wel in, als je daarin gewoon je hart volgt, dan gaat uiteindelijk het genot en het geluk daarvan nog veel groter zijn.
0: Tuurlijk. Ik denk, als je iets doet wat je niet leuk vindt, dan ga je er ook nooit goed in worden,
1: precies,
0: toch?
1: Precies. En ik denk ook, mensen gaan dat ook horen. Dus het is ook maar de vraag of dan echt je bedje gespreid is. Want mensen gaan uiteindelijk horen van die Jobke, wat zij doet, dat voelt ze niet echt en ze vindt het niet hard. En uiteindelijk gaan mensen dat gewoon horen.
0: Oké, dus je hebt dat helemaal achter je gelaten. Je bent gaan doen waar je, nou ja, je hart wel in kwijt kon, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Dat heeft geresulteerd in nu 2 singles.
1: Ja,
0: ik ga de laatste zo meteen draaien. Die heet Hij geeft alleen om mij.
1: Ja.
0: Waar ga je dan beginnen? Want je zegt, ik ben nu weer een skere artiest.
1: Ja, zeg dat wel.
0: Maar wel een skere artiest met een netwerk, denk ik.
1: Ja,
0: toch?
1: Klopt. Dus dat is inderdaad echt een enorme kickstart die we met Lotje hebben gehad. En dat is ook, dan heb je zo'n hit en dan gaan er ineens heel veel deuren voor je open. Dus dat is echt een droomstart, denk ik, voor iedere beginnende artiest. Dat er ineens heel veel mensen zijn die met je willen werken. En je hebt ook wel, toch een soort naam van, oh, dat is dat meisje van Lotje, laten we het maar een kans geven.
0: Maar wil je daar dan niet juist vanaf?
1: Uiteindelijk wil je daar natuurlijk wel vanaf, maar het is ook nog wel een leuk haakje.
0: Ja.
1: Dus je kunt daar wel natuurlijk gebruik van maken op een positieve manier.
0: En laten we dan zo meteen gewoon kletsen over de muziek die je hebt uitgebracht, hoe dat klinkt, wat je dromen zijn. Laten we Lotje hier voor nu even achter.

0: best heel. Die maakte Laura Palmer, hoorde je bij 3FM, de avondshow. Tot aan 9 uur. En ik ben gelukkig niet alleen. Ik ben met jou. Ik bedoel, ik zie heel veel leuke berichten in de app. Onder andere van Kiki. En we kijken Dirkje. Zeg allemaal hey, goede avond, Andres. Leuk dat je Jobke te gast hebt. Dat klopt. Ik heb Jobke van Dobbenburg te gast. Je kent haar sowieso. Je hebt daar sowieso een keer naar geluisterd. Van die track Lotje.
1: Ja.
0: Daar gaan we het niet meer over hebben. Want je bent muziek onder je eigen naam gaan maken.
1: Ja, klopt. Inmiddels 2 singles uitgebracht.
0: Hoe eng was dat?
1: Heel eng. Vooral bij de eerste vond ik het echt heel eng.
0: Waarom dan?
1: Ja, omdat het toch... Het is veel kwetsbaarder. En toen Lotje dus uitkwam, was ik helemaal niet bezig met... Dat gaan heel veel mensen horen. En nu had ik toch wel het idee dat mensen naar je kijken. Omdat ze al een beetje kennen van dat liedje. En mensen denken dan toch wel... Oeh, ze gaat iets anders doen onder haar eigen naam. En hoe zal dat dan klinken? Dus ja, daar was ik wel heel erg mee bezig. Maar... Achteraf valt dat ook wel mee, hoor.
0: Maar het lijkt me ook leuk, want je zegt eigenlijk... die hit Lotje, die is me een beetje overkomen.
1: Ja.
0: Dan kan je dus helemaal niet nadenken over... oh ja, ik wil het nog een beetje sturen of een beetje fine-tunen. Want ja, het was inmiddels al opgepakt door Snelle en weet ik veel wie allemaal. Nu heb je echt de mogelijkheid om iets te maken wat je zelf voelt. En waar je zelf achter staat.
1: Ja, dat vind ik dus ook heel vet. Je bent veel meer in de leiding over wat het product gaat worden... en hoe je jezelf presenteert. En je kan ook veel meer sturen in die zin. Ja. Ik schrijf ook zelf die liedjes, dus... Ja, dat is wel echt cool.
0: Wat voor artiest ben je dan, als je jezelf zou moeten omschrijven?
1: Oh ja, dat is altijd zo'n moeilijke vraag. Als beginnend artiest is dat natuurlijk iets waar je wel een goed
0: antwoord op moet hebben. Waarom zeg je beginnend artiest? Voelt dat echt nog zo?
1: Ja, ik voel me wel echt nieuw. Ik denk dat dat ook wel hetgeen is wat mij Jobke maakt. Ik ben heel nieuw in alles. En ik ben zeg maar een jaar geleden begonnen met liedjes schrijven.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk dat dat het is. En ja, ik probeer gewoon wel echt iets unieks te maken. En mijn liefde voor soul en jazz een beetje erin mijn liedjes te stoppen. Maar dan wel op een popmanier dat het publiek er nog wel naar kan luisteren.
0: Alsof je naar jazz niet kan luisteren.
1: Nou, ik wel. Maar ik weet dat dat voor mensen wel een beetje een schrik-effect heeft.
0: Je hebt een track gemaakt die heet Hij geeft alleen om mij. Ga ik zo meteen ook draaien. Eigenlijk, ik heb er iets over opgeschreven. Want als ik ernaar luister, dan nou ja, laat ik het eerst aan jou vragen. Waar is het op gebaseerd?
1: Het is gebaseerd op een anekdote met mijn vriend. Zal ik vertellen waar het is?
0: Ja.
1: Het is heel leuk. Het gaat dus eigenlijk over vertrouwen in een relatie. Ja. En dat je nooit jaloers hoeft te zijn. En hij kwam een keer thuis van vakantie. Toen hij dus met zijn vrienden met vakantie was geweest. En de hele avond met een vrouw had staan dansen.
0: Ja.
1: En aan het einde van die avond vroeg die vrouw... Mag ik je nummer en mag ik je zoenen? En hij was helemaal... Merk, daar was ik helemaal niet mee bezig. En ik heb alleen maar leuk met je gedanst. En toen dacht ik, ja... Jij ziet niet hoe zij naar jou kijkt, want jij geeft alleen om mij.
0: Eigenlijk is dat toch het ultieme, dat heb ik hier opgeschreven. Is dit liedje het ultieme relatiegevoel?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Dan ga ik toch nog even op zoek.
1: Ja, dat is wel echt, dat is wel waar je de lat moet leggen voor jezelf, toch? Dat is wat je wil.
0: Maar wat sick eigenlijk dus, en dat lijkt me dus ook dan het kwetsbare... dat dit liedje wat je dus nu maakt, is gebaseerd op iets wat je zelf hebt meegemaakt.
1: Ja, klopt.
0: Wat was de reactie van je vriend toen je het voor het eerst liet horen dan?
1: Ja, die vond het natuurlijk superleuk. Maar ik vond het ook heel eng om het alleen te laten horen.
0: Hoe heb je dat gedaan dan?
1: Ik geef dan altijd mijn telefoon aan hem en dan zeg ik... Jij moet er naar luisteren en dan ga ik even in de slaapkamer met de deur dicht zitten. Dan kan ik het niet zien hoe hij daarop reageert. Ja. Maar hij vindt dat natuurlijk superleuk en lief. Ja.
0: Dat is toch ook vet, vet mooi. En ik denk ook dat, dat als je zo eerlijk en open kan schrijven... dat kunnen niet alle artiesten, toch? Dus dat is ook wel iets unieks.
1: Ja, klopt. Dat probeer ik ook wel heel erg,
0: Ik ga hem gewoon even draaien. Ik denk dat hij misschien nog niet eerder bij jou in je oortjes heeft gezeten. Maar ik hoop dat je hem hard vindt. Het is het nieuwe liedje van Jobke. En dat heet Hij geeft alleen om mij.

0: dit is toch top. Ik vind het een goed liedje, Jobke.
1: Ja, dankjewel.
0: Ook vet dat je gewoon je eigen shit nu maakt. En dat je een plan hebt. En
1: ja,
0: dat je ready bent om een volgende stap te zetten.
1: Zeker. Ik vind het ook echt heel vet. Maar lief, dankjewel.
0: Over die volgende stap gaan we zo nog

0: even verder kletsen. Dat doen we op de livestream van @NPO 3FM. Kan je gewoon volgen op de talk. Want op de radio is zo meteen Jasper er voor je, met 3 voor 12 radio. En ik zie dat jij mensen op de gang hebt, dus dat betekent, denk ik, live muziek. Ja. Oh, sorry.
1: Ja, zeker, hallo. We hebben zometeen Limegarden te gast. Een band uit Brighton die indie rock combineert met jaren 80 Manchester geluiden. Heel erg veel synthesizers, dus het wordt dansen zometeen.
0: Kijk, lekker. Je kan kiezen om te dansen of lekker verder te kletsen op de stream van NPO 3FM.
2: 3FM.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis. Pakken.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
15: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
17: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
18: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Ja, ik zou zeggen, zet je schrap voor een nieuwe week 3 voor 12 radio. Met binnen nu en een paar minuten een nieuwe tune van een van die gasten van Chemical Brothers.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Binnen nu en 2 minuten de gloednieuwe tune van Tomorrah.
3: 3FM.
4: Ster.
5: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.

0: chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
1: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
1: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
2: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is 3FM Ticketmaand.
8: Vandaag jouw kans op tickets voor
9: Gracie Abrams.
8: 3FM.
9: VPRO.
8: Jasper Leidens.
10: Ja, en een nieuwe week betekent heel veel nieuwe muziek. Eva is op vakantie, daarom neem ik, Jasper, je mee in een gloednieuwe week.
8: 3 voor 12 Radio.
10: Ja, lekker zeg, met direct al de tune die je gehoord moet hebben vandaag. De 3 voor 12 Radio track van de dag. Vandaag een combinatie tussen zangeres Aurora en Tom Rowlands van Chemical Brothers. Samen zijn ze Tomora. Heb je ze eerder op 3FM kunnen horen met Somewhere Else? Speelden ze een geweldige show op Down the Rabbit Hole, maar er zat meer in het vat, namelijk een hele nieuwe EP. Daar hoort nieuwe muziek bij, Celebration. Vandaag track voor de dag, maar hoe vind je Tomora?

samenwerking nu al naar heel veel meer smaakte. Ze hebben gespeeld op Down the Rabbit Hole. Het album Come Closer kwam eerder dit jaar al uit. Maar nu heeft Tomorrah een nieuwe EP op komst. En daarvan hoorde je Celebration, de gloednieuwe single. Die is net uit, je hoort hem nu voor het eerst op 3FM. De muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Is dit er eentje waarvan je denkt, dit wordt net zo'n grote hit als Somewhere Else, die we eerder voor je draaiden op 3FM? Pak even de NPO Luisterapp erbij, download die op je telefoon en maak contact met de studio. Laat even je eerste hersenspinsels weten. Hoor je ondertussen deze Arctic Monkeys, dit is I Wanna Be Yours.

zegt... Jasper, er is geen betere manier om de avond te beginnen dan met I Wanna Be Yours. Helemaal mee eens. Je hoort de Arctic Monkeys bij 3FM I Wanna Be Yours. Daarvoor de combinatie tussen Tom van Chemical Brothers en Aurora als Tomora.

0: Je hebt af en toe van die liefdesbaby's die dan samen één naam krijgen. Ooit was dat Brangelina, Brad Pitt en Angelina Jolie. Nu is dat Aurora en Tom van Chemical Brothers als Tomora. Wat is jouw eerste reactie op Celebration? Ik zie als eerste Johan, de emoji-man, die elke dag even een paar emojis omschrijft hoe hij het liedje vindt. Hij ziet hartjes in de ogen. Ik zie een zonnebrilletje. Ik zie een zonnetje. Ik zie een festivaltent. Volgens mij heeft Johan gewoon weer zin in een festivalzomer als hij dit hoort. Rien is er ook bij. Die zegt, Jasper, het is bijna techno. Hey, housie, ik weet het niet. Het is wel ontzettend lekker. Het smaakt naar meer van dit. Cheert, die zegt, Celebration klinkt eigenlijk precies zoals je verwacht van een combinatie van Aurora en Chemical Brothers. Wim zegt direct al, goeie track, hey. Groetjes, Wim. Ik zie Edmond via de NPO Luisterapp een audioberichtje knallen.
1: Ja, dat gaan we wel even vieren. Celebrations.
0: Rosalien, die moet denken aan de Rainbow Road van Mario Kart. Nou, de stress schiet me alweer in mijn ogen, want ik ben er heel slecht in. Mijn vriendin heel erg goed, dus daar moet ik even niet aan denken, maar ik snap je wel. Lorenzo zegt, trek voor de dag begon lekker. Het ontspoorde een beetje. Ik twijfel wat ik ervan vind. Nu aardig. Ik geef hem gewoon een voldoende. Kijk, dat is lekker, zeg. Je luistert naar 3 voor 12 Radio. De late avond is begonnen met zometeen de band die eindelijk op het YouTube-kanaal van 3 voor 12 staat als het gaat om Lowlands. Maar eerst de nieuwe van Ray. Dit is Joy.

0: zou kunnen denken. 3FM is bezig met die ticketmaand. Fantastisch. Vandaag tickets voor Gracie Abrams. Morgen Seth. Role Model komt er nog aan. Phoebe Bridgers. Chef Special. Vrouwtje Kensington.
1: Fuck off.
0: Oh, rustig. Rustig. Nee. Ja, je zou kunnen denken fuck off met die ticketmaand. Want de festivalzomer is eigenlijk nooit voorbij. Want bij 3 voor 12 kun je op het YouTube-kanaal het allerbeste checken van Pinkpop, Best Kept Secret, Lowlands. Ja, dan gelukkig zijn er nog wat nieuwe shows online gekomen. Ik heb zelf vandaag zitten kijken naar de hele show van Viagra Boys. You're the Wonder Horse op 3FM met The Rope. Ook daarvan songs online. Ja, ik zou zeggen, check it out. En abonneer je ook eventjes op het 3 voor 12 YouTube-kanaal. Want dan krijg je gewoon alles als eerste binnen. Hoe vet is dat? Hey, over Lowlands gesproken, zometeen de gitaarband die echt last minute werd toegevoegd op het festival. En deze week met een mega-tune kwam. Die band hoor je zometeen na de mega-hit van deze week. En de nieuwste Barry Can't Swim.

3FM meegeet van deze week. Jorde Earrings van Malcolm Todd. Het is 3 voor 12 radio. Altijd leuk als je even meepraat via de NPO Luister-app. Kjert, die doet dat ook. Die zegt, ik stond afgelopen zaterdag bij Lime Garden in Bitterzoet. Hebben ze nog een sessie voor jullie gedaan? Nou, Kjert, sterker nog, ze staan hier nu gewoon letterlijk voor me te luisteren naar de soundcheck. Ze zijn hier zo meteen. Lime Garden, geweldige band uit Brighton. Beetje indie rock, meets jaren 80 Manchester. Een beetje die vibe. Echt heel erg chill. Ja, weet je, als je het dan toch over Brighton hebt, heb je de nieuwe van Royal Blood al gehoord? 10 over 10, de vorige single, die was net uit vlak voor Lowlands. Ze stonden daar in de tent, de Heineken-tent, en ik was daar letterlijk heen gerend om ze te zien. Want ik was net echt een paar minuten daarvoor klaar met het verslag op 3FM. Ja, ze speelden daar best wel wat nieuwe liedjes, waaronder Swallow the Bomb. En sinds die show op Lowlands heeft dat liedje in mijn hoofd gezeten. Het is namelijk iets meer funky. Dat refreintje is er een die zowel qua gitaren als qua tekst in je hoofd blijft hangen. Nou, ik ben heel blij dat deze gasten eindelijk terug zijn. Over een paar maanden het nieuwe album, nu al de nieuwe single. Dit is Royal Blood. Ja, kijk, dit is Royal Blood inderdaad, ja. Ooit zeiden ze, we make rock music. Nou ja, niks is minder waar, toch?

een week daarna gezien in Parijs en daar Lord de Louvre zien zingen. Over dat legendarische museum. Met dat kleine schilderijtje, de Mona Lisa, waar je bijna overheen kijkt. Ja, dat was legendarisch. Lord, what was that? Ja, dat zou je ook kunnen zeggen over de Mona Lisa, ja. Het is 3 voor 12 radio, zometeen Bleach 93.

0: shit, hé. Wat een band. Bleach 93, you're the figure 8 in 3 voor 12 radio. Mocht je dit live willen horen, staat op ons YouTube-kanaal. Ze waren hier vorige week te gast. Geweldige sessie gespeeld. Check het op YouTube, abonneer je en krijg al die sessies alweer als eerste binnen.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Hey, bij 3 voor 12 Radio houden we van nieuwe muziek. En de popronde is inmiddels begonnen. Dat betekent dat je inmiddels elke week een paar avonden door het hele land de allerbeste live muziek uit Nederland kunt gaan checken. Dat is nog gratis ook. Deze week onder andere in Heerlen, Den Bosch, Sittard. Een van die artiesten die mee gaat doen tijdens de popronde is Miss Starling. En toen ik die single hoorde, dacht ik, dit moet je even gehoord hebben. Het is namelijk echt even andere muziek dan je normaal gesproken hoort op de radio. Er is een nieuwe single en die stellen we graag aan je voor. Hallo, Miss Starling.
2: Hoi Jasper. Wildflowers is een song voor de hopeloze romanticus. Voor iemand die nog aan het wachten is op een prins of prinses op het witte paard. En voor iemand die op het laatst mogelijke moment naar het vliegveld kan komen rennen. En voor degene die nog wacht op iemand die schreeuwt in de regen hoeveel diegene van je houdt. En op de vraag, zullen we het even casual houden? Nee. Nee. Wij willen grootse romantiek. Dit nummer is Wildflowers.
0: Ja, ga dit checken tijdens de popronde. Miss Starling, nieuw bij 3FM.

0: onbevonden talent van vorig jaar, Miss Starling. Doet me een beetje denken aan Björk, zo'n Army of Lovers bijvoorbeeld. Prachtig liedje. Wildflowers, nieuwe muziek bij 3FM.
1: 3 voor 12 Radio.

Fred Again. Samen met Obong Yayar. Die solo dit jaar ook nog een prachtige plaat heeft uitgebracht trouwens, mocht je daarvan houden. Je hoorde Adore You bij 3FM. En daarvoor de nieuwe van Miss Starling. Oud popronde talent. Ik zie veel reactie daarover via de NPO Luisterapp. Dus altijd leuk om even mee te lezen. Janneke zegt wat een bijzonder nummer. Pim zegt heerlijke stem. Ik kan hier helemaal in opgaan. Rosalien zegt het klinkt een beetje alternatief. Een beetje anders. I love it. Marjan die zegt het blijft in je hoofd hangen. Wat catchy. Ja, ga het gewoon zien. Ga het volgen. Miss Starling ontdekte je bij 3 voor 12 Radio. Hey, dit is de show op 3FM waar je elke week live muziek krijgt. Elke week dingen waarvan je denkt, hey, dat moet je gewoon even gehoord hebben. Onder andere Lime Garden. De band heb je de afgelopen tijd wel eens op 3FM kunnen ontdekken met deze. Ze komen uit Brighton, prachtige kuststad in Engeland. Ze hebben een geweldig album uitgebracht. Daarvan gaan ze zo meteen heel veel fijne live muziek aan je laten horen na tienen. Nou, onder andere deze van Lenny Monsoon. Dit is Wrecking Ball.

goed hoor. Lenny Monsoon staat al 7 weken in de verlanglijst. De meest democratische hitlijst van Nederland. Elk weekend op 3FM, zaterdag vanaf een uurtje of 4. Met in dit geval Lenny Monsoon, you're the wrecking ball. Nummer 1, inmiddels Fontaine's DC. Zeer terecht, die band hoor je straks zeker nog op 3FM. Maar ook Lime Garden. En dit is waarom dat ik van jou hou als luisteraar van 3FM. Ik zie Johan, die zei... Ja, ik was gisteravond in Doornroosje bij Lime Garden. Heel fijn dat ze bij jullie te gast zijn. Ik zie Tjeerd, die was er afgelopen zaterdag bij in de Bitterzoet in Amsterdam. Live muziek beleef je bij 3 voor 12 radio. Zometeen Lime Garden. Verwacht hele goede gitaren met hele goede elektronische invloeden. Dat zometeen, plus onder andere muziek van Tame Impala, Jamie XX en de nieuwe van Wilson E. Ook leuk om aan je voor te stellen.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
12: Steen, evenhoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
13: 3FM. Bijna 10 uur, zometeen meer 3 voor 12 radio. Met muziek van Tame Impala, Jamie XX en in de 3FM Livebox Lime Garden.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
15: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
14: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
16: Ster. Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
17: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
23: September is iedere dag jouw kans op tickets.
24: September is 3FM Ticketmaand.
23: Vandaag jouw kans op tickets voor
24: Gracie Abrams.
23: 3FM. Jasper Leijdens.
13: Ja, wil je de allerbeste nieuwe muziek horen? Dan is het een simpel plan om te blijven luisteren naar 3 voor 12 Radio. Zometeen Lime Garden Live en muziek van Tame Impala.

0: ZFM. Loser. Inmiddels een grote hit dankzij de film Spider-Man. De meest recente Marvel-film. Althans, ik zag vandaag de geruchten dat de nieuwe Avengers-film gelekt is. Wat er van waar is, geen idee, maar ik denk dat ik toch nog even wacht tot december. Geloof het wel. Tame Impala en Loser.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond.
0: Ja, wat een feest, hé. Eva Kleven is eventjes 2 weken op vakantie. Daarom hoor je mij elke avond bij 3 voor 12 Radio. Hallo, het is Jasper hier aan deze kant. En om deze week goed te starten is Lime Garden hier te gast. Absoluut een van mijn favoriete bands van 2026. Ik zag ze in hun hometown Brighton tijdens The Great Escape. Een paar weken terug nog op het Loose Ends Festival in Utrecht. Ja, het is zo cool hoe deze band goede indie-rock weet te combineren met dikke synthesizers, met enorm feest. Dansen is ook dan echt gegarandeerd vanavond. Ik wil het je laten horen, maar ook laten zien. Dus kijk mee via de NPO Luister-app of via 3fm.nl/live. 3 voor 12 Radio met Lime Garden in de 3FM Livebox. Dit is Cross My Heart Live.

de vette extended version van Cross My Heart. Jorde Limegarden hier bij 3 voor 12 Radio. Ze komen zo meteen even naar de studio om bij te praten over het album, over de tour en hoe het is als je vader in het publiek staat in Amsterdam. Eerst Jamie XX.

Holy shit, wat lekker dit. Die Spits en Throw Yourself to the Sword. Inspiratie van Lime Garden. De band staat vanavond in de 3FM Livebox met het nieuwe album Maybe Not Tonight. Dat album gaat over een typische stapavond. Je praat jezelf een vermoeden in de spiegel. Je danst, je wil een vreemde zoenen. Tot je ex ineens binnenkomt met iemand anders. Uiteindelijk boos en emotioneel naar huis. Ja, zo'n avond dus. Ik zou zeggen, ga mee met Lime Garden op die stapavond hier bij 3 voor 12 Radio. Dit is live Lime Garden en Maybe Not Tonight.

Ja, lekker dit. Lime Garden bij 3FM. You're the Maybe Not Tonight. Nou ja, vanavond gaan ze niet meer spelen. Maar mocht je dit live willen meemaken en zin hebben in een goede citytrip, ze spelen morgenavond nog in Brussel. Ik zou zeggen, ga daarheen. Ik zie veel goede reacties via de NPO Luisterapp. Martine zegt, wat is dit, hé? Wat een goede band. I love them. Janneke zegt, great radio. Give the girls a kiss from me. Mwah! Bij deze. Tjeerd die zegt de klonk ontzettend goed. Nog beter dan afgelopen zaterdag in Amsterdam in de Bitterzoet. Ja, ga dit zien. Ga dit meemaken. Ga dit

Christussie naar Christassie. Als je denkt, you know me, ja, wie kent dit nog inmiddels? Nou ja, wij bij 3FM bestellen je nieuwe muziek voor, in dit geval dus Christassie. Dus 3 voor 12 radio, daarvoor nog Somber, Homewrecker en ja, geweldige live sessie van Limegarden. Ze hebben ook een nieuwe tune gespeeld. En die hoor je binnenkort op het YouTube-kanaal. Als hij uit is, zie je hem direct in de live-sessie op YouTube. Dus ga dat absoluut checken. Hey, ik heb het eerder vanavond al gehad over de popronde. En er zijn dus artiesten die hun eigen teamsong of titelsong maken. Het zijn er niet per se veel. Ja, Taxi Taxi heeft dat ooit gedaan met dit. Vind ik heel erg leuk gedaan. Taxi Taxi, stap in. Rammstein heeft de track Rammstein. Motorhead heeft het ooit gedaan met de track Motorhead. Gebeurde vroeger best wel vaker. Nu heeft ook de Nederlandse band Wilson E dat gedaan. Ze wilden eigenlijk hun eigen versie hebben van dit. Ze dachten, stel dat wij een soort anime zouden zijn, wat voor intro-tune zouden we dan hebben? En het antwoord werd Wilson's at the Door. Ja, de komende maanden kun je deze band overal en nergens gaan zien tijdens de popronde. Ze hebben zo'n mega energie. De band heet Wilson A.

lekker zeg. Wilson A. Nieuwe muziek uit Nederland. Je checkt het hier bij 3 voor 12 Radio. Maar je kan het dit weekend ook gaan checken tijdens de popronde. Onder andere in Sittard en Den Bosch. En het mooie is, het is gratis. Met heel veel andere nieuwe muziek uit Nederland. Ja, je kan het daar gewoon gratis gaan zien. Hoe lekker is dat?

0: Fontaine's DC. Marianne, gloednieuwe singles, hebben eindelijk de tracklist aangekondigd voor het nieuwe album Dopamine Chamber. Daarover mocht ik ze pas geleden al spreken en ik dacht al dat er iets aan de hand was rondom dat album. Ik vroeg ze namelijk of ze een collab hadden met Kneecap, nou dat was niet zo. Maar ze begonnen allebei zo te lachen van... Wait and see. Nou, inmiddels weten we dat Rosalía op die plaats staat, maar toen was het dus nog als volgt.
1: You have to wait and see.
2: Listen, man, you gotta wait like everyone else, yeah. Alright?
0: Wow, there is something happening.
2: Yeah. You gotta wait and see. Maybe there's nothing on there. Maybe there's only four of us on there. Maybe one of us went on holiday.
0: Nou, inmiddels weten we dat elk bandlid van Fontaine's DC erop staat en... Rosalía. Hoe zou dat gaan klinken, hé, die Ierse gasten? Met de Spaanse klanken van Rosalía. Nou ja, nog een paar weken, het komt half oktober uit. Ik kan niet wachten. Hey, dit is 3 voor 12 Radio. Zometeen eens even Nelly deze kant ophalen. Na Hoda en Freddy, dit is Touch Touch.

0: Freddy. Touch, touch bij 3FM. En Nelly, wanneer heb jij je voor het laatst gesminkt?
1: Gesminkt?
0: Ja.
1: Oh, wat een goede vraag. Op Camping de Paal.
0: Camping de Paal?
1: Ja, Camping de Paal in Weggijk. Daar zat ik in het animatieteam.
0: Nee.
1: Ja. Ja,
0: en eigenlijk zit je nog steeds in een animatieteam.
1: Ja, ik voel het ook alsof er niks veranderd is. Nee,
0: maar
1: dat klopt wel.
0: Wat deed je daar? Wat was het hele idee?
1: Nou ja, het animatieteam. Dus we deden theatervoorstelling. Maar ik speelde ook een clowntje, Kitty Kat Kwaad.
0: Wat grappig.
1: Ja, en daar sminkte ik me. En we hadden een van de eigenaressen, Salma, die kon geweldig sminken. Ja, en zij sminkt altijd iedereen. Nou, en dat was echt, nou, topwerk.
0: Nou ja, als je nu de clips van Hood en Freddy kijkt, is het eigenlijk wat jij deed op die camping.
1: Ja, nou ja, of als ik ben niet zo goed in make-up. Dus elke dag uitzien.
0: Oh, dat is het, ja.
1: Volgens Jelmer van de middagshow van 3FM, vindt, als ik me opmaak, vindt hij me altijd een clowntje. Ja, nou ja, heb je zijn eigen hoofd gezien.
0: Daarom, ja, een klein clowntje, ja.
1: Ja.
0: Hey, zometeen ga je 2 uur lang 3FM van maken. Wat ga je doen?
1: Nou, we gaan het weer hebben over exen. En wat je nog van je ex hebt, of wat je aan je ex hebt overgehouden. Heb jij jeuk?
0: Nou, nee, dat valt mee inderdaad, ja. Maar ik ben wel een paar gewoon bandshirts kwijtgeraakt uiteindelijk.
1: Nou, dat vertelde iemand mij ook.
0: En gewoon oldschool bandshirts. Ja. Dat ik denk, shit.
1: Ja, ja, omdat iemand vertelde mij dat ze inderdaad een bandshirt en dan deze er gewoon de haar lekker in drogen.
0: En weet je hoe duur die bandshirts tegenwoordig zijn? Gewoon €45.
1: Ja, exen zijn verschrikkelijk.
0: Zometeen Nelly op je radio.
2: 3FM.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
11: Woehoe!
10: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Veilig, met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avondslag.

0: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: 3FM. Mensen van het Goede Leven, 11 uur. Gezellig met Nelly en dus tijd voor wat ontspanning. Maar eerst gaan we naar het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
15: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.

0: ergens in Indonesië.
1: Van dat geld. Voor je zelfontwikkelingswerk.
0: Het is echt schandalig. Ik ben zo'n verschrikkelijk mens. En de rest heb ik denk ik gespendeerd aan mijn ex. Ja, ja, dat was, ja die gamede liever dan dat hij werkte. Dus dat spendeerde ik, denk ik. Ja, dat spendeerde ik, denk ik, aan hem. Maar ja, daarover gesproken. Over exen gesproken. We gaan het zo meteen weer over exen hebben. Namelijk, what the ex? En ik vraag me af, namelijk, wat heeft jouw ex nog van jou? Wat heb jij gekregen van je ex? Wat heb jij gekregen van haar? Of wat jou dus niet meer toegebehoort? Dus laat het me even weten in de NPO Luister-app. Wat heb jij nog van je ex? Of de ex nog van jou? Gaan we daarover hebben.

0: tijd 11:11. Ja, dat betekent altijd veel goeds, 11:11. Dat betekent altijd, tenminste als ik op de klok kijk, betekent dat altijd dat er nieuwe dingen gaan komen. Dat er nieuwe veranderingen in het leven komen. Maar ja, fijn dat je luistert, fijn dat je er bent. Normaliter ben ik bij Barend en Benner, de middagshow op 3FM. En tegenwoordig mag ik u vergezellen deze nacht. Of tenminste deze avond. Maar ook nog een uurtje in de nacht van 12 tot 1. En het is weer kinderposttegeltijd. Ik weet niet of je dat zelf misschien ooit hebt rondgebracht, kinderposttegels. Ja, oh ja, ik zie Dennis, de producer, zie ik heel hard ja knikken. Je hebt kinderpostzegels gebracht?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou ja, ze kwamen bij mij dus aan de deur.
1: Oh.
0: Ja, en het gekke is, wat heel raar is, dan komen er dus van die kids aan de deur. En toch denk ik dan als eerste, ik word er opgelicht. Want dat is met zo'n QR-code en kinderpostzegels. En dan, ja, maar dat komt omdat er tegenwoordig zoveel scams zijn.
1: Ja?
0: Dat ik dan toch denk van, ja, nou, misschien dat ik wel.
1: Maar
0: dat
1: waar gaat het heen met de wereld als je kinderen niet meer kan vertrouwen?
0: Nee, dat is echt schandalig. Ja. Maar toen dacht ik, hé, hoe kan dat nou? Maar misschien komt dat wel een beetje door mezelf. Want ik heb ooit gewerkt voor zo'n goed doel. Ging ik als straatverkoper, ging ik ook verkopen. En daar was ik dus echt geweldig goed in. Daar was ik zo goed in. Maar ik had ook een beetje een trucje. En ik schaam me er eigenlijk voor als ik het vertel. Ik had namelijk de truc dat ik zei van... ik sta voor dit en dit. En dan verkoop ik dit en dit. Voor het goede doel. En dan zeiden ze altijd, verdien je hier zelf geld mee? Dat was hun vraag dan. En dat verdiende ik natuurlijk wel. En dan zei ik altijd, maar van dit geld dat ik hiermee verdien... daarmee ga ik dan ook naar een ontwikkelingsland. En daar ga ik dan ontwikkelingswerk doen. Nou, ik kan je vertellen, ik heb dat hele ontwikkelingswerk nooit gedaan. Nee, dat is echt schandalig. Dat ik 3 maanden later denk ik dat ik op Bali zat.

0: Oh my god, it's happening. We gaan het hebben over exen. Ja, echt.
1: What the ex?
0: We zijn op zoek naar het antwoord op de vraag: wat heb jij overgehouden aan je ex? Nou ja, dus dat kan dus echt van alles zijn, hè? Denk, weet ik veel. Nou ja, een kind, dat is wel echt iets heel moois. Spulletjes, maar misschien heb je ook gewoon hoofdpijn eraan overgehouden. En nou, wat verdikken me. Er komen echt, ik vind het altijd op dit laatste tijdstip dat er toch echt nog heel veel, ontzettend veel bericht wordt naar de app. Echt heel gezellig. In de NPO Luister app, dankjewel daarvoor. Suzanne, ze zegt: ik heb een flinke deuk in mijn zelfvertrouwen. Gelukkig is die inmiddels grotendeels weer uitgedeukt. Oh, gelukkig. Nou, ik moet zeggen, ik heb veel aan mijn exen overgehouden. Mijn exen hebben me wel echt heel veel zelfvertrouwen gegeven. Echt ook een, ja, niet een hoge bankrekening, maar wel heel veel zelfvertrouwen. Nou, je mag kiezen wat je liever wilt. Ik vind dat zelfvertrouwen valt ook wel voor te zeggen. Guus, een Billy boekenkast. Oh, ja. Helaas wel zonder inhoud, maar goed. Dat was ook zijn collectie. Oh, wat leuk. Ja, de Billy boekenkast. Ja, die hebben we denk ik allemaal, wel een keer gehad, toch? In het bruin of in het houtkleur of in het wit. Ja, ik vind het wordt echt best een all-time klassieker. En er komt ook nog een appje van Kim binnen. En wat is zij aan de ex overgehouden?
2: Mijn allereerste vriendje gaf mij een kettingje, heel lief, met een hartje eraan met zijn naam. Toen hij het 6 weken later uitmaakte, vroeg hij ook zijn ketting terug. Want die wilde hij graag aan zijn nieuwe vriendin geven. Ik was heartbroken en heb uit wraak mijn eigen naam onder zijn naam laten graveren en het daarna in een envelop keurig in de brievenbus bij zijn ouders gedaan. Succes!
0: Succes! Oh, wat goed. Nou, dit nummer wat ik nu voor je ga draaien past echt perfect bij exen. Lauryn Hill, Doo Wop.
3: Ja, met de

0: ik hoop dat je bij mij ook een beetje thuis komt.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Als je de afgelopen weken een klein beetje hebt opgelet of geluisterd, dan zal het je niet ontgaan zijn. Het is namelijk september. En september betekent dat het tikkenmaand is hier bij 3FM. Als je dat nog niet wist, dan moet je nu heel even opletten. Want deze week is alweer de laatste volle week dat je tickets voor je favoriete artiest kan scoren. En dat zijn echt niet de mensen. Ik kijk hier even naar het scherm. Vandaag kon je dus kaarten winnen voor Gracie Abrams. Helaas, die is voorbij. Maar ja, morgen voor Seth, woensdag voor Role Model, donderdag voor Phoebe Bridgers, vrijdag voor Chef Special, zaterdag voor Vrouwtje, zondag voor Kensington. Nou ja, vandaag geven we dus inderdaad helaas niks meer weg, maar morgen om 6 uur maak je weer kans op ticket voor dus niemand minder dan Seth. Het enige wat jij hoeft te doen is hou 3FM aan. En zodra je het ticketalarm hoort, open je de NPO-luisterapp en vertel jij waarom jij naar dat concert van die artiest moet gaan. En dan sta je binnenkort misschien wel vooraan te zingen met je favoriete artiest. Ja, ik heb heel veel lekkere muziek voor je onderweg. Van Bente en Nothing But Thieves. Maar eerst die hele lekkere van Maupi. Just a little bit more.

3, 2, 1, Bente. Hey, als je nog heel even blijft plakken tot na 12. Ik heb een best wel leuk item, al zeg ik het zelf. Het gecancelde kutjes. En dat is namelijk het moment dat jij mag stemmen over welk gecancelde artiest ik voor je mag draaien. Het is dan na 12. Ik vind dat dat wel mag. Want soms heb je, daarover gesproken. Er was deze week een artiest die ik bijna aan mijn item heb mogen toevoegen. Namelijk Ed Sheeran. Ik weet niet of je, het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn, want hij stond ongeveer op elke krant voor pagina waar je maar wilt bedenken. Maar mocht je het gemist hebben, dat was het volgende. Je hebt rapper Macklemore en die mocht van de organisatie niet meer het voorprogramma doen van Ed Sheeran, omdat hij Free Palestine had geroepen. En daardoor hebben alle andere voorprogramma's en de band van Ed Sheeran zelf hem in de steek gelaten. Ja, het is echt best wel een heel lastig, raar verhaal. Maar ik moet stiekem even los van alles wat je erover vindt. Ik bedoel, daar mag je het jou van vinden. Moet ik er een heel klein beetje ook om lachen. Want Ed Sheeran is toch wel, hij is toch wel het liefste jongetje van de klas, toch? Het beste jongetje van de klas. Hij is wel toch gewoon de ultieme schoonzoon. En dan denk ik, oh, Edje, weet je. Dat is echt zo'n iemand die niemand kwaad doet. En dan komt hij in de heftigste ethische beslissingen met de lastigste situatie die er op dit moment zich in de wereld afspeelt. En dan zit hij daartussen. Ja, ik vind het ook echt wel. Nou, ik vind het best wel ook een beetje sneu. Maar stiekem moet een beetje de heks in mij toch ook wel een heel klein beetje lachen. Nou ja, ik denk het is leven en laten leven. Je hoort zijn muziek hier gewoon meteen straks op 3FM. Maar eerst Rudimental. Feel the love.

0: ik gun Edje Sheeran eigenlijk gewoon een paar echt ontzettende goede vrienden. Ja, en over hele goede vrienden gesproken. Daarvoor is het volgende item in het leven geroepen.
1: Weet je wel wat het is?
0: Ja, misschien ken je het wel. Vrienden in het leven die zeggen, ja, je kan mij altijd bellen. Ik heb een kleine post op Instagram geplaatst en daar vroeg ik, hey, beste vriend, wie mag ik altijd bellen? En daar kwamen verschillende reacties op. En we gaan eens even kijken of mensen woord bij daad voegen. Ben benieuwd. Eens even kijken. Het is natuurlijk wel laat. Ja. Eens even kijken. Het is 11:11. 11:11. Hallo, hallo. Is daar iemand?
2: Hallo.
0: Hey.
2: Goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Hallo, je spreekt met Nelly. Nelly Benner.
2: En je spreekt met Daan.
0: Hey,
2: na sessie.
0: Hey, je zit in het programma Naar Bed met Benner.
2: Ah.
0: Wat vind je daarvan?
2: Prima.
0: Leuk? Of niet leuk? Ja?
2: Ja?
0: Ja? Oh nee, lag je al te slapen?
2: Nee, ik was wel plan zo te gaan slapen, ja.
0: Oh, ik bel je wakker.
2: Oh nee hoor.
0: Oh, sorry. Wil je even kletsen of zeg je ja, Nel, ik wil nu eigenlijk gewoon even slapen?
2: Oh nee, ik kan prima even praten.
0: Oh, wat voor bed lig je?
2: Het is een twijfelaar.
0: Oh, lekker, lekker knus. En ligt er iemand naast je?
2: Nee.
0: Oké. Ben jij een zijslaper of slaap je liefst op je buik of rug?
2: Ik slaap liefst op mijn buik.
0: Oh, lekker. Wat voor kus heb je dan? Want ik heb dat dus ook, maar ik merk dat ik heel terug zo'n pijn in mijn nek ervan krijg.
2: Ik heb ja wel voor kussen wing. Gewoon heel zacht kussen, dat ik wel.
0: Oh, lekker. Hé, en als we dan toch, jij deed toch naar bed met Benner. Liggen er dingen op jouw nachtkastje voor morgen of voor de nacht?
2: Vitaminepillen.
0: Oh, wat voor vitaminepillen slik jij?
2: Magnesium.
0: Oh.
2: Appelset compleet.
0: Lekker.
2: Dat eigenlijk.
0: Oh, ja. Zo, ik heb je echt uit een diepe slaap gehaald. Wat ga je morgen doen?
2: Werken.
0: Wat moet je doen? Wat moet je doen voor werk?
2: Ik werk in de logistiek in een magazijn.
0: Oh, wat doe je dan?
2: Dus het is het spullen verzenden aan een klant of andere filialen van het bedrijf waar ik werk.
0: Oké. Ik denk dat jij lekker moet gaan slapen. Volgens mij is er morgen keihard werk aan de winkel.
2: Oh, dat valt mee.
0: Oh. En als ik nou zo ophang, hè, ben je dan zo iemand die gelijk in slaap valt? Of moet je nog een beetje piekeren?
2: Oh nee, ik lig nog wel 5 minuten wakker, denk ik zo.
0: Oh, 5 minuten wakker en dan ga je lekker tukken.
2: Zo is.
0: Oh, wat heerlijk. Wat heerlijk. Ik ga nog even lekker een muziekje draaien en nog hier mensen een hele fijne nacht geven. En ik wens jou een ontzettende lekkere nacht.
2: Hetzelfde.
0: Slaap lekker.
2: Slaap lekker.
0: Hoi.

Ik heb je zo meteen nodig. Ik heb 2 gecancelde kutjes voor je. Dus jij mag zo meteen bepalen welke ik van de 2 gecancelde artiesten ik ga draaien. En ik heb echt dat ontzettende lekkere country-nummer. Lekkere country-nummer van Ella Langley. Je weet wel, die Choosing Texas. Die ga je zo meteen horen. Dus blijf hier.

0: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk, Ziggo.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: 3FM. Ja, de nacht is aangebroken. Toch wel de fijnste tijd voor onze nachtbrakers. Even een moment van rust en vrede. Maar eerst gaan we even naar het nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is 3FM Ticketmaand.
13: Vandaag jouw kans op tickets voor
14: Sef.
13: 3FM. Nelly Banner.
15: Goedenavond.
11: nacht, lief nachtvlindertje. 22 september, iets over 12. Ja, en aangezien de nacht net wat stouter voelt, zometeen 2 gecancelde kutjes. En jij mag kiezen.

ga je even meenemen. Ik heb een dilemma voor je en spits de oortjes. Ik heb twee artiesten voor je, want er zijn echt... Er zijn gewoon best wel heel veel artiesten op deze wereld... die of ja, gewoon net in een tijd een verkeerde songtekst hebben gemaakt... met teksten waarvan je nu denkt, wow, yo, dat kan echt niet meer. Of artiesten die rare dingen gedaan hebben. Maar dat nummer heeft voor jou wel een speciale betekenis. Of daar heb je vroeger heel veel op gedanst, of daar ben je op getrouwd. Of nou, whatever. In ieder geval, als jij het nummer hoort, dat je denkt... ja, dat is gewoon echt een ontzettend... gewoon echt een hele, een lekkere herinnering. Ik heb twee opties voor je. Ik heb vandaag in de aanbieding Milli Vanilli. Girl, you know it's true. Nou, en ik denk dat jij als 3FM-luisteraar wel weet waarom zij gecanceld zijn. Ik denk dat het misschien wel de moeder aller moeders is van de muziekcancellations. Het bleek namelijk dat de twee leden van Milli Vanilli, Rob Pilatus en Fab Morvan, niet zelf zongen op hun plaat. Dus ze hadden een Grammy gekregen voor Best New Artist. En die is uiteindelijk ingetrokken, ja, omdat zij dus zelf niet zongen. Ik zal het even laten horen. Dit is Milli Vanilli. Girl, you know it's true.

Wel gewoon echt heel erg lekker. Dan heb ik nog Sinead O'Connor voor je. Nothing Compares to You. En dan denk je, huh, Sinead O'Connor, wat? Wat heeft zij gedaan? Nou, dat wist ik dus ook niet. Maar zij scheurde in 1992 een foto van paus Johannes Paulus II kapot op beeld, live bij SNL, als protest tegen misbruik binnen de katholieke kerk. En ze kreeg echt een vette backlash. En heel kort daarna werd ze uitgejouwd op Madison Square Garden. Ja, daar wordt nu heel anders naar gekeken. Maar ze is dus ooit daadwerkelijk gecanceld geweest, deze vrouw.

Ja, wel ook gewoon echt heel erg lekker. Je kan mij laten weten voor welk gecanceld kutje jij gaat. Laat het weten via de poll in de NPO Luisterapp. Klik onderin op de radio, dan ga je naar 3FM en klik dan op bericht en dan verschijnt de poll meteen. Welk gecanceld kutje wil jij horen? Kom maar op in de NPO Luisterapp. En dit is Barry Can Swim. I Can Be Madonna.

0: David, born with a broken heart. Douwe, is jouw hart wel eens gebroken?
1: Niet heel vaak, Nelly.
0: Nou, oh, gelukkig, dat is dan wel weer fijn.
1: Ja.
0: Ik dacht, als iemand naar mij stuurt in de NPO-luisterapp dat hij aan het genieten is, dan moet ik je toch ook even spreken?
1: Ja, en het is een nieuw programma, want ik luister meestal naar Eva Kleven of naar Jasper Leijers.
0: Ja, die zitten voor mij. Die zitten, ja. Even kijken, ja, tot 11. En dan van om 11 uur mag ik het stokje overnemen.
1: En ik zit lekker in mijn groef met jou.
0: Wat heerlijk, wat lekker. Ja. Luister je ook wel eens naar de middagshow op 3FM?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, vandaar. Nee, oké. Okay, nee, ik dacht misschien denk je dat ik een nieuw persoon ben hier op de token. Ja,
1: toen je het uur opende, dacht ik, is het Nelly? Ja, het is Nelly.
0: Wat heerlijk. Hè. Heb je een lekker dagje gehad?
1: Ik ben met de trein van Friesland naar Zeeuws-Vlaanderen gereisd. Ik heb best wel een reisdag gehad.
0: Zo, oh ja, dus waarom moet je liggen nog niet te tukken dan?
1: Ja, maar ik heb vanmiddag even een tukkie gedaan.
0: Oh, goed. Je bent weer een beetje wakker. Hey, cool. Ik denk dat jij best wel veel over... ik heb namelijk... je zit in het item gecancelde kutjes. Dus ik heb twee platen. Eentje van Milli Vanilli, eentje van Sinead O'Connor. Kende je het verhaal van Sinead O'Connor? Waardoor zij ooit gecanceld is?
1: Ja, ik ben 45. Ik ben van 1980.
0: Ja.
1: Ik heb dat nog meegemaakt, dat hij... ze stond op een podium en toen scheurde ze daar heel recalcitrant de foto van paus Johannes Paulus II.
0: Ja.
1: Terwijl het wel een goede paus was, maar vanwege haar achtergrond en alle haar problemen die ze heeft gehad in de katholieke kerk, vond ze dat ze het moest doen. En dat was ook een sterk signaal.
0: Ja, en je zegt ook, het is een epische plaat die veel te weinig credits heeft gekregen.
1: Ja. Geschreven door Prins, hè.
0: Ja.
1: Eigenlijk vind ik dat hij gewoon altijd in de top 10 beste plaat ooit moet staan.
0: Oh, nou, ik vind het ontzettend leuk dat je voor deze hebt gekozen. Ik heb hem namelijk eigenlijk al te lang niet gehoord. Maar met dit verhaal erbij, luister je toch net even lekker ernaar. Ik wens je een hele fijne avond. Slaap lekker.
1: Dankjewel, Nelly.
0: Doei.

gecanceld kutje, wat eigenlijk geen kutje is, toch? Gewoon prachtig. Sinead O'Connor, nothing compares to. En ook Janneke zegt het wel goed. En wat een dappere vrouw. Echt een dappere actie wat ze toen heeft gedaan. Lekker, goed gekozen, Douwe. Vind ik helemaal lekker op deze een maandagavond. Het is bijna 00:30. Misschien tijd om te wedden gaan. Maar je kan ook nog even genieten van deze. De Bauza. Maar

Go-Go Dolls. En je luistert naar bed met Benner. Hier op 3FM. Het is 12:30. En ik ben benieuwd of je dat kent. Ik doe dat trouwens echt onwijs vaak. Dat je al in je hoofd, en dat doe je ook vaak als je in bed ligt, al een gesprek helemaal met iemand uitvoert. Dus je hebt echt helemaal van, hey, hallo, en dan ga je het gesprek. En dat kan met sollicitaties zijn of audities, maar ook gewoon met, weet ik veel, met een date. Of nou ja, een hele grote kans wat jij gaat zeggen en wat die ander dan waarschijnlijk gaat terugzeggen. En natuurlijk heb jij in je hoofd overal precies op het goede moment het perfecte antwoord op. Dat is ook heel erg herkenbaar voor de volgende artiest die ik voor je gaat draaien. Ze woonde namelijk een tijdje in New York. En daar sprak ze iemand en die zei de hele tijd dat hij haar zou komen opzoeken. En iedere ochtend, als ze daar dus naar beneden in New York naar buiten liep, dacht ze heel even, ja, misschien staat hij er wel vandaag. En vervolgens liep ze alvast te bedenken hoe dat moment dus zou gaan. Wat het tragisch aan het verhaal is, hij kwam nooit. Nou, daarover schreef ze uiteindelijk een plaat. Nou, niet zozeer over hem, maar wel over hoe lekker het soms kan zijn om iets in je hoofd alvast veel mooier te maken dan dat het in werkelijkheid is. Ik heb het over Shanna Spyro, Great Expectations. Dat is, die hoor je zometeen op 3FM. Maar eerst, deze bekende ken je wel. The Weeknd met Dancing in the Flames.

0: Shanna Spiro. Ja, gewoon wel een lekker zwijmel liedje wat bij deze nacht hoort. Ik ga zo meteen eens draaien. Ze is bang. Ze is brutaal. Ze is onzeker. En echt vol zelfvertrouwen. Ze houdt van mannen. Maar ze heeft tegelijkertijd ook echt een bloedhekel aan ze. Maar ze maakt dingen ook menselijk. En spannend. Maar dat zo meteen.
1: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

Nou, als er een artiest op deze wereld is waarvan ik vind dat zij echt de menselijke kant laat zien, dan is het Elmer. Ik mocht haar, ik denk dat het zeker wel een jaar of 6 geleden is dat ik haar mocht aankondigen. En het is grappig. Ze was zo'n grappig wezentje. En ze rapte heel scherp en soepel over best wel sterke beats. En ik vond haar stoer en ik vond haar kwetsbaar. En wat ik leuk ook aan haar vind, is dat ze bij heel veel dingen durfde gewoon door te zetten. En ik weet niet, als je haar in een pak ziet met een snor en aan korte haar, en dat ze niet aan een soort van standaard ideaalbeeld wil voldoen of moet voldoen. En ze laat zich ook niet in het hokje duwen. En ik vind het een mooi voorbeeld, het nieuwe nummer. Dat heeft ze samengemaakt met Ray Fuego. Dat vind ik ook een grappige combinatie trouwens. Het nummer heet Sleutels tussen vingers. Dus dan moet je denken inderdaad wat vrouwen heel vaak doen. Ik ook. Is dat je open straat loopt en dat je je angstig voelt. En dat je je sleutel tussen je vingers doet. Waardoor je zeg maar iemand die jou wil aanvallen. Eventueel kan beuken en kan pijn doen. Zij maakte deze track samen met Ray Fuego. Hij is van SMIP en van ploegendienst. En dat vangt echt precies dat hele ongemakkelijke moment op. Dat jij als man en vrouw allebei over straat loopt, 's nachts. En zij is dan op haar hoede. En hij merkt dat. Maar hij wil dus ook niet bedreigend op haar overkomen. Want hij denkt, ik ben gewoon een vriendelijke man die gewoon hier in de nacht loopt. Weet je wel. Maar ondertussen loopt hij dan wel steeds sneller dan zij. Nou, ik vind het een heel mooi, het is een mooi en kwetsbaar bedacht perspectief. Een gemakkelijk, ongemakkelijk straatmoment. En samen flikkeren ze het wel. Elmer en Ray Fuego, sleutels tussen de vingers.

Last Frequencies, live it all. Het is bijna bedtijd. En dat betekent dat ik nog een verhaaltje voor je heb. Eigenlijk altijd, voordat ik zelf bijna naar bed ga, heb ik nog een verhaaltje voor je om te even kijken wat er op mijn nachtkastje ligt. En vandaag heb ik een verhaaltje gevonden. En dat heb ik gevonden op Instagram. En het is van de Instagram-pagina Tante Agaat. En het gedichtje heet Kut. Oké, daar gaat hij. Kut. Soms is het kut. Kutter dan kut. Echt dat je denkt, joh, dit is kut? En dat het dan is? Geen zo is het beter en zeker geen les. Gewoon even kut met een hele hoop stress. Maar ja, wat fijn is aan slapen, is dat het vaak de volgende ochtend, ja, dan toch gewoon weer een stukje lichter voelt. Dus ik hoop als jij morgenochtend opstaat, dat het allemaal toch weer net leuker is dan dat vandaag de dag was. En dit is Taylor Swift.

0: Op de valreep komt er nog een vraag binnen van Hans. Hoe lang moeten sausijzenbroodjes in de oven, BTW? Nou, ik denk Dennis dat jij daar het antwoord op wel weet.
1: Ja, dat weet ik. Als het rauwe sausijzenbroodjes zijn, 20 tot 25 minuten op 200 graden.
0: Ja.
1: En als de kanten klaar zijn, dus al gebakken zijn, is het 6 tot 8 minuten op 180 graden. Maar let op, in een voorverwarmde oven.
0: Oh, nou, je hoort het. Ik ga ook mijn voorverwarmde oventje in.
1: Heerlijk.
0: Heel, heel, heel lekker slapen, fijn dromen. En als je nog niet gaat slapen, er komt heel veel hele lekkere muziek aan. Fijne nacht.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.